0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

De lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OBAT is gistermiddag betrokken geraakt bij een ernstig ongeval in Zwitserland. Bij het ongeluk tussen Cernes en Susch zijn meerdere mensen om het leven gekomen. De Zwitserse politie en de reiskoepel ANVR houden ernstig rekening met Nederlandse slachtoffers. Verschillende media berichten dat er op de plek waar het ongeluk gebeurde al enige tijd wegwerkzaamheden waren. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende kosten in het elektriciteitsnet. Om noodzakelijke investeringen in het netwerk te dekken, worden deze kosten doorberekend aan de consument. Voor mensen met een warmtepomp die ook vaak zonnepanelen hebben, speelt bijvoorbeeld ook mee dat de zogenoemde salderingsregeling wordt afgeschaft. De Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Kort geleden sprak Zelensky nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Met de mogelijke top in New York wil Oekraïne de diplomatieke gesprekken over het conflict verder voortzetten. En de politie zoekt getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Een 14-jarige scholier werd vlakbij de school het Liemers College door een groep jongeren aangevallen. Veel omstanders keken toe en maakten filmopnames van het voorval. De scholier heeft ernstige klachten overgehouden van de gebeurtenissen. Het weer nog, vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk
2: Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben drie activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse oppositiedienst, een opsporingsdienst, een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland van de Moor.
1: My Erica.

0: Lagrange.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Seijens.
3: Nou, ik krijg nou nog kippenvel. Dus waarom ik er niet meer aan denk, is denk dat het ook wel een soort onwerkelijke, traumatische ervaring was.
0: 9-11, over september. Dat is op 24 Ierlien. We zorgen erop waarom. Mijn bijzondere tentoonstelling in Drachten. En er werd lang om let hutwerken onder Nije Wiek op het plak van het oude Cambuurstadion.
4: Ja, dat zijn altijd dingen die lastig te plannen zijn en soms ook wat langer duren dan gewenst. Maar we hebben het volgens mij tot nu toe goed onderschot.
0: Nou, onderschot. Ik dacht, we hebben het goed onderschat. Ik dacht, het zou verkeerd wijzen, maar...
5: Ja, onderschot. En dan 9-11, ja. En de link met Drachten en 9-11, die lees ik net in 1, 2, 3. Dus ik ben heel benieuwd uitkomt.
0: Er moet ergens een link zitten, maar we hier achter wat die link correct is.
5: Ja, ben benieuwd. Schokte reacties op dat dierlijke busongeluk in Zwitserland. En er ben zwaargen hoe de ontwikkeling van AI. Dat zou u in 2030 vernietig je kennen.
0: AI.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Het is bewolkt, Joert. Licht Rijnek. In de midden is het vaker droeg. En dan brengt de zin en Noah dan even terug. Het wordt een graad als Njochtje, Joert.

0: Ja, nee, wie heeft hem vast vaker voorbij kom. Doe maar en de bom wie dat.
1: Om het Njoggen Oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: 9-11, 11 september, dat is Jutte 24 Ierlien, de oorslag op de Twin Towers. Elke keer die kende beelden van die oorslag en vanzelfs. Daarvoor wie het niet toren, het symbool van New York. Het Museum van Drachten, daar kist nou de tentoonstelling zien. When the Twins Were Still Beautiful. Het is een sammeling van allerlei quotes, werd die toren zichtbaar op binnen. Keusner en sammeler Thomas Kuipers, die lid aan mij zien hoe de budgetting van de gebouwen in 24 jaar tijd verloren is.
3: Ja, wij zijn in Drachten gek op grote kunstwerken. Ik kunstwerk met inkist. Dit is daar een heel mooi voorbeeld van. Thomas Kuipers is een kunstenaar en een verzamelaar. En die had al je beelden van voor de aanslag verzameld. Ik denk wel een stuk of 1000. En die ben je om mij heen al je uitstald. Werd er als een hele nieuwe ervaring krijgt. En een New York's just was het nog net mijn kist.
4: Nee, een nieuwe ervaring is het zeker. Ik denk vooral de jongere generatie. Wat voor reacties krijg je hier in het museum voornamelijk?
3: Nou, mensen zijn onder indruk. En we kennen natuurlijk al de beelden van de aanslagen. En we zijn net alleen op die toren bombardeerd. Maar we zijn misschien zelf ook wel bombardeerd met die beelden. En deze kunstenaars, die vregen zich af van... Hey, er is een tijd voor die periode West. En die proberen dat beeld, maar ik een heel soort orenbeelden... Ja, daar wat nice te zetten. Dus het beeld van New York. Van voor die aanslag. Zodat we dat net vierden, Marjanal. En dat vinden wij als museum een mooie taak om dat naar Verlienen. Ik was Jentelitten.
4: Wat vond u van de tentoonstelling toen u hier net binnenkwam?
5: Nou, we kwamen hier voor de schilderijen. Toen stond ik daar boven. Daar ben ik wel even teruggegaan en hier rondgekeken. En ik vond wel erg veel. Maar de tentoonstelling, ik denk, dat is iemand die toch echt. En dat staat ook in zijn verhaal. Gegrepen is en dat ook nog levend houdt. Heel anders als het was bij mij, zeg maar.
4: Kunt u je nog herinneren waar u zelf was op de dag van de aanslagen?
5: Ja. Ik ben een tijdje geleden, ik ben 70. Dus dat is dan 25 jaar. Dus ik was 45, had ik een eigen bedrijf. En mijn mededirecteur die zei... joh, ze zijn in de Twin Towers gegaan met een vliegtuig of binnengevlogen. Ik zeg, joh. En toen zei, kom maar, we hadden ook een beeld op de kantoren. En toen gingen we zitten. En terwijl we zaten, ging die tweede Boeing in het andere. Nou, ik krijg nog een keer bevel. Dus waarom ik er niet meer aan denk, is ik denk dat het ook wel een soort onwerkelijke, traumatische ervaring was.
6: Volgens mij was ik 11 toen. Ja, ik was 11. En wij hadden een vakantiehuisje. Volgens mij zo'n soort centerparks iets. Als familie, als gezin. En toen stond de tv 's middags aan. En toen hebben die beelden wel indruk op mij gemaakt. Ja, zeker. Ja,
4: ja, wat vond je ervan om dat dan te zien?
6: Ja, ik weet het niet. Gewoon, het was gewoon heel onwerkelijk. En daarna was het zo van... hoe heftig. Ook, ja, ik zelf... Dan is het lastig om je er goed toe te verhouden. Want beelden zijn toch heel abstract. En dat er dan echt mensen uit een gebouw springen. Ja, omdat er een vliegtuig in vliegt, is natuurlijk heel absurd. Dus ja.
4: Herken je ook het verhaal van de kunstenaar dat hij zegt... de meeste mensen hebben ook dat beeld als ze denken aan de Twin Towers?
6: Ja, zeker. Ja, ja.
4: Je bent hier met je zoon. Ja. Hoe oud ben jij?
7: 8.
4: En wist jij wel van 9-11 af?
7: Nee.
4: Wat voor dingen heb je hier allemaal al om je heen gezien?
7: Heel veel dingen. Ja. UFO's, schilderijen. En ook puzzels.
3: Nou, het is van dekbed overtrek tot jukebox, tot LP, mini-stack, puzzels, mokken, posters. Kist dat ze gek net bedenken. Thomas is al 10 hier rond verzameling. En dit is een tussenstand. En het museum heeft in Burg al even die immersive art. Met al je projecties om je heen. Waardoor dat ik, maar dan met al je echte spullen.
1: De media van de Moor.
0: Ik lees dan ook wel eens hoe bijvoorbeeld filmstudio's reageren bij 9-11.
8: Ja.
0: Disney hier bijvoorbeeld bepaalde films in ontwikkeling. Maar er zit dan een ding in, ja, dat zoen je opvatten kind. Of je zoen, dat zoen, het liep ja. Ergens wel een beetje op 9-11.
8: Ja.
0: Bijvoorbeeld een scène met een vleertuig ergens.
8: Ja.
0: Daar zullen we gauw in worden ruimteschip voor maken in zo'n hasten. Zodat alle associaties met 9-11 die moesten voort.
8: Het had een peer hier koer het net. Nee. Dat er vleertuigen broekt waren. Nee. Of dat er gebouwen in iets waren. Of, nee, dat had even het worden voor dat

0: het weer cool. Ja, en nou wordt het gewoon broekt. Dat is filmonderwerp verzeld. Wie stoot trouwens? Hoe oud wie stoot toen?
1: Ik wist jou of vier.
0: Oké. Okay.
1: Dit had denk ik het eerste nijs.
0: Is er nog actieve herinneringen aan?
1: Het eerste nijs was wat ik nog enigszins weet van dat ik het op televisie zeg.
0: Ja.
1: En ik heb er een tekening van maken toen. Die heb ik nog.
0: Oh.
1: Dus de zus die twintig was die het ja. De kop kende.
0: Dus dat doe al ik al een soort indruk op die.
1: Het zei het wel iets.
0: Ja.
1: Vol in de gaten. Ja. Dit is natuurlijk net normaal wat hier gebeurt.
0: Nee.
1: En dat is natuurlijk de filterstift leeftijd voorbij.
0: Ja.
1: Een beetje voorbij.
0: Ja, ik heb hier het ondertekeningboekje al, Bimi, inderdaad. Ik moest naar een persconferentie over nijbouw in Balk. Dus ja. Op het ene scherm stond de nijbouwplan voor Balk. En op het andere scherm wien dus die ontslagen. Dus ja, dan hest de kop er net helemaal bij.
1: Even skerken is
0: dat is even skerken, ja. Inderdaad. Het is trouwens een... Juster heeft een enorme luchtinstallatie met 3000 drones. Die had die 2024 hier even veromkeren litten. En daar zie ik een Nederlands tintje bij. Want de luchtinstallatie die is ontworpen door Studio Drift. Een Nederlands kunstcollectief. Vestig in Amsterdam.
1: Oh.
0: Ja, dus daar ziet toch wel weer een Nederlands tintje. En het was die beeldend juster. Dat is heel indrukwekkend. Dus die gebouwen hebben ze gewoon met die help van die verlachte drones. Hebben ze even, nou ja, verombracht onder de skyline van New York. Ja, dat die ik even heel wat wen voor zelfs. Want in al die films daarvoor,
1: ja.
0: Ja, dan heeft die skyline en dan staan altijd die Twin Towers daar vrij duidelijk te zien. Ja, schokte reacties op het nijs van Juwet. Vannacht is er in Zwitserland een touringcar, een Nederlandse touringcar is verongelukken. Bij meerdere deren en verwoenden binnen de rek. Hoe volle slachtoffers dat er binnen is, nog net helemaal duidelijk. En er zitten jongen en 40 Nederlanders in die bus. De Zwitserse president Parmelin is diep geschokt en ontdaan. Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden. Ik betuig mijn oprechte medeleven aan de families van de overledenen. En ik, reisorganisatie OWAT, is diep geschokt en onslijn. Bot ondien trof het tragische busongeluk in Zwitserland. En de autoriteiten ter plaatse zijn momenteel volop bezig met de hulpverlening, vaststellen van de situatie en het aantal slachtoffers. Ja, dat is er nog heel tijd net duidelijk. Ja, en wat is dan ook gebeurd? Ja, er zijn de waard onder diek werken. Er is ook al zijn dat de chauffeur mogelijk een uitwijkmanoeuvre meidje moest, omdat er een rotsblok op de diek lei.
1: Oh.
0: Misschien wie dat ik de onleiding voor die werkzaamheden, dat ze dat blok, maar in elk geval de bus is op zijn kant kwam en die is een stuk naar onderen glieden. Dus de politie het los zijn van, wij gaan uit van een eenzijdig ongeluk. Ja, en dan geven wij Open AI, dat Owaget, dat bedrouw, de ontwikkeling van avancière kunstmatige intelligentie, autoremien. Want topman Sam Altman, die zei deze week, het dat deze week zijn op mijn vergadering, met zijn meiwerkers. Hij zei van, ja, hij wil de stap ik mogelijk zetten in gewerken met oren AI bedrouwen. Maar ja, dat oren ondernemingen dat daar in mij gingen, dat is net helemaal duidelijk. Meiwerkers van meerdere AI bedrouwen, die hadden al een week publiekelijk waarschuwen voor de toenemende risico's van avancière AI-systeem. Een van die wetenschappers, Pachoki, die zei waarschuwen in een bericht voor de gevaren, nevens hem, met de AI-bedrogen geerwerkje om de toekomstige ontwikkeling waar nodig te vertragen. Ik heb even nog een AI vragen. Wat is er om de hand? En dus een van de antwoorden is dat AI het meestdom mogelijk voor 2030 bedriegen kan als we de controle over de slimme systeem verliezen. Onvoorspelbaar gedrag. Rogue agents. Dus dan hinder ben gevallen van AI-agenten die te mijn tests onverwachts beziet je te hacken of hun eigen koers vatten. Hè, dat binnen AI-systeem die ging compleet hun eigen gang. En ja, ik het verlies van controle. Dat is dus een grote angst. Dus dat die. Ja, dat ze dan compleet hun eigen gang gingen. De meesten die het nou al van, ja, jongens, je moet alleen maar naar die Terminator-films te zien. Om te zien wat er dan gebeurt. Nou, zeggen we jaren, wat de Terminator der route is net.
2: I'll be back.
1: Dat is wel grappig, want ik moest wat aan de horrorfilm quote denken.
0: Welke?
1: Van Jurassic Park.
0: Ja.
1: En dat slaat ik perfect op AI.
3: Yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think they should.
0: Ja. Zullen we het zien?
1: De koffieplaat.
0: Ja, is die maar even.
1: Die, nou vanzelf, die draaien we hier ook weer. Ik zocht dat er al fysiekjes bent komen horen. Kim Wilde is al instuurd. De Steve Miller Band, zocht ik al voorbij kom. Daar was ik even meer ideeën. Welke plaat was toch graag Jeren? Welke plaat Matt Joet nog even voorbij komen? En Tinkrom, na je weekend met Linda Maier een 80 platen. Dus als je nou denkt van, ik heb een hele mooie hier. Een 60, 60, 90, zeros, tens, 20's plaat.
0: Ja, ik zou trouwens dat je auto weer op lijn 320 zit. Dus buschauffeur. Dus ja. Soort willen daar en een goed weekend. Nou, jou het hetzelfde als kleerbist.

0: forsaken me. Katie Tunstall, Black Horse in the Cherry Tree. Eerst.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Op de locatie van het oude Cambuur Stadion krijgt de Nije Wenwijk Nieuw Oud-Oost Stadion vorm. Treien van de Vjouwe Tribunes die ben niet tussen gesloopt. En de eerste bouwers die ben al aan het werk. Reden genoeg van verslaghouder Arjen Boslaar om te zien hoe het er op dit stuit vast zit met de plant van de Nije Wijk.
3: Stoor op de oude H-tribune van SC Cambuur in het oude stadion. Heeg in de nok. De stoeltjes van de businessclub die binnen nog te zien. Ik zou mijn huisje. Het is de enige tribune die nog oranje stond. En verder kan ik ze helemaal zien over wat jeder de velden van VV Ljouwert win. Die naast het stadion liggen. En ja, eigenlijk van mijn eigen werd nou niks nog is. Der Matthaas en de Nije Wenwijk komen. En nieuw Oud-Oost. Aniek, jij bent hier van de projectontwikkelaar. Ja, als we zo hier uitkijken over die nieuwe wijk, die moet hier gaan komen, hè?
4: Dat is zeker de bedoeling. Ja, we gaan in de komende 5-6 jaar zijn we hier van plan 500 woningen te bouwen. Dat doen wij een deel vanuit Leiden zelf. En een deel ook door andere ontwikkelaars voor woningcorporaties. Zoals je daar ook kon zien dat de BAM bezig is voor WoonFriesland.
3: Ja, één klein hoekje zijn ze al begonnen. We zien een kraan staan. We zien al de contouren van een paar huizen staan. 500 woningen. Zeg, hoeveel mensen komen er hier straks te wonen?
4: Ja, dat verschilt. We maken in het parkdeel waar eerder de trainingsvelden waren, daar komen eengezinswoningen. Dus dan denk je aan jonge gezinnen met 2, 3, misschien zelfs wel 4 kinderen. En hier komen ook meer op het stadiondeel appartementen. Dus voor alleenstaanden of ouderen of jonge starters. Dus ja, ergens denk ik tussen de 500 en 1000 mensen.
3: En er is bij heel bewust gekozen voor een mix van zowel koopwoningen als sociale huur, hè?
4: Ja, correct. En dan wat kleinere appartementen tot echt wat grotere. En ook in de eensgezinswoningen varieert het van oppervlakte.
3: Ja, dit is natuurlijk het oude Cambuurstadion. Rond het oude veld, dat veld dat wordt een soort parkje als ik het goed begrepen heb. En daaromheen komen appartementencomplexen als een soort tribune.
4: Ja.
3: Komen er nog meer verwijzingen naar dat voetbalverleden van Cambuur hier terug in het ontwerp van die nieuwe wijk?
4: Ja, nou, we hebben dus inderdaad wat je zegt, de plaatsing van de woonblokken. Ook in de architectuur willen we een knipoog naar tribunes maken. De straatnamen, we krijgen hier het hert, het Hampie Bakkerveld. En ook wat oude onderdelen, zoals een muurtje wat verderop in het park staat, dat krijgt een positie. En wat ook wel leuk is, is dat een kunstenaar bezig is om een kunstwerk te maken van een van de oude lichtmasten. Die komt in ieder geval bij het nieuwe Cambuurstadion terecht. En we zijn nu aan het kijken of we wellicht ook voor hier nog wat daarmee kunnen doen.
3: Nou is het verhaal van deze ontwikkeling misschien wel een beetje hetzelfde als het verhaal van het nieuwe Cambuurstadion. Toch wel een aantal tegenslagen al gehad. Netcongestie onder andere. Andere zaken. Welstand duurde misschien wat langer als gehoopt. Hoe was dat om daarmee om te gaan?
4: Ja, eigenlijk is er geen bouwproject zonder tegenslagen. En ik denk dat dat het werk ook interessant maakt. We zijn nu in de verkoop. Dat is ook altijd wel weer een uitdaging. Dus we hebben zeker nog wat te kopen. Dus hopelijk komen er ook nog wat mensen. Maar we hebben in ieder geval zin om te gaan starten. En we denken dat ook echt op korte termijn te kunnen gaan doen.
3: Zijn de meeste hobbels, ik noemde net congestie al, dat was op een gegeven moment een heel groot probleem. Het leek alsof jullie pas in 2032 een aansluiting konden krijgen. Zijn de meeste van die problemen in ieder geval nu uit de weg?
4: Dat denk ik wel. Je weet het natuurlijk nooit helemaal. We staan nu op de hoofdtribune. Daar zit nog een transformatorruimte die weg moet. Dus we moeten ook nog nieuwe aansluitingen. Ja, dat zijn altijd dingen die lastig te plannen zijn en soms ook wat langer duren dan gewenst. Maar we hebben het volgens mij tot nu toe goed onderschat.

0: weer een bad bakje koffie. Dat ga je net meer.
1: Nije wieken bij Omroep Friesland.
2: Een week lang we rond naar de tijd van de buttons, de homecomputer en de A-team in Snits.
3: I love it when a plan comes together.
1: En al die prachtige muziek.
2: De wieken van de jaren 80.
1: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
2: Van man die 14 september aan bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
4: Een minuut door Jelwesoon is het. Fijke, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. De aanslagen op de Twin Towers in New York ben Joert 24 jaar lien. In Museum van Drachten is nou de tentoonstelling When the Twins Were Still Beautiful van keuzner Thomas Kuipers te zien. Museumdirecteur Wiebren Jorritsma oer die expositie.
6: En we zijn net alleen op die toren ben bombardeerd, maar we zijn misschien zelf ook wel bombardeerd met die beelden. En deze kunstenaars, die kunstenaars die vragen zich af van, hey, er is een tijd voor die periode West en die proberen dat beeld, maar ik een heel soort oorbeelden, ja, daar wat nice te zetten. Dus het beeld van New York van voor die aanslag. Zou dat voor dat net vierde machinaal? Dat vinden we als museum ik een mooie taak om dat naar verliezen. Ik was jentelitten.
5: Door een stikkende spoorbreger rieden er juist joen een skofke geen trein tussen Ljouwert en Akrum. Ze keer zo'n stien wijzen door een onvaring met de breger, maar ProRail kan dat net bevestigen. Zien het al een reizigers, rekken de Pierre door de versteuring. Intussen rieden de trein weer. Voetbalclub SSS 68 in Marsum beleven vrienden hier een dreig seizoen. Het zou vier vertolven wijzen voor het voortbestaan van de club. Dag steen ze dit seizoen weer op het veld. Maar nou rint de Lietse club uit Marsum tegen een oorprobleem aan. De gemeente wil alleen nog investeren in verlichting op haar B-field als er een tredde team bij komt. En ze halen er nou nog twee. En dus doen ze er alles aan om een nieuw team te farmen.
7: Dan is deze club gered. En dan zijn we ook te degen. Dan kunnen wij verder en dan willen we ook verder. En dan kun je ook bewust bezig met bijvoorbeeld jeugd hier naartoe te trekken. Maar nu weten we dat niet, dus we kunnen ook niks.
5: Lisette Bruinsma had de gouden medaille behaald op de 200 meter wikselslag op het Europees kampioenschap Paraswem. Bruinsma wie goed 6 seconden rapper als de nummer 2, Varvara Knizeva. Jeder won Bruinsma ik al de 50 meter vrij in haar categorie.
4: Fijke, dank u wel. Gaan wij terug met het Waberjocht. Jetske Wiebinga, goeiemorgen.
8: Ja, goeiemorgen.
4: Ik ben benieuwd wat vandaag het jood op de planning staat. We hebben de orde dagen, toch heel dit zijn dat het wat afwisselt.
8: Ja, nou ja, gisteren hebben we een hele knappe dag. En dan zetten we de dag uit een heel soort rondte voor de zinnen. Ja, dat is jood. Dan wil weer even een oorverhaal. Dat ik dan nou even naar de radar zeg. Dan zeg ik wel even een front vanuit het Noordwesten. Hoe de rest van de provincie in de loeken. Nou, in het eerste van de provincie, daar is het nou nog droeg. Maar ik zie dat de waterlanden, die hebben al wat rijnwetter gaan. Nou, daar zit nou een zuidelijke wind die te matig van kracht is. Windkracht 4, soms nog 5. Boppelaan is het wat kalmer. Stiet een windkracht 1 à 2. Zwak dus. Nou, en de temperaturen erbij. Nou, die binnen wat aan de hege kant. Normaal waar je als minimum temperatuur een gratis zien. Maar op Vlieland, daar is het nog 15,3 graden. Dwaim zit op 14,6. Dan wordt er weer tretje en een heel. Akrum zit er een hele graad onder. Laaksum 16,8. En Frieske Pijl, ik tretje een graad roen. Ja, wat we van hem al verwachten is dat dus dat vrouw vierde loopt Oeders provincie en dat bart vrij stadig. Nou, daar zit een heel soort bewolking bij. En zo nou dan dat het even wat licht rijnt. Een beetje buiger rijnt. Maar daar zal ik wel wat droege rietjes bij wijzen. En hier en daar een alvast een heel lietskotje tussen de bewolking terug. Dat sluit ik net uit. Dus een knipeeg van de zin is van de morgen ik mogelijk. Nou, zei ja, waar de man tiet, is het dan een gratis 4, 5. Van de meedje, dan is het weer wat vaker droeg. Dan is dat front tot vierde lutsen. Heel en dal droeg wil ik net zeggen. Maar de zinnen die zullen wel vanuit het westen waar wat vaker zien litten. En de wind die zakken wat aan, is dan intussen al wel noordwestelijk worden. Dus zei jij wij, of begin van de midden vanuit het noordwesten, waar dan giet die wind ik om. Van zuidwest naar noordwesten en dan zakken het er aan. En dan zoenen we nog een gratis 8, misschien nog wel jochtje een graden helly kennen. Als de zinnen het lang genoeg volhard. Dan, jong en vannacht, binnen de rik wat wolkenvelden, een enkele opklaring. Een mistbankje zo ontsteen kennen, bij een gratis te zien als minimumtemperatuur.
4: En dan geef je op met die kind daar. Hoe zet dat weekend uiteen?
8: Nou ja, eigenlijk wel heel knap dan weer. En dan hebben we morgen eigenlijk wel weer een droge dij te pakken. Een restige gestart, maar wat een misbankje hier en daar. Nou, dat wordt wel oprommen door de zinnen, maar ik door de wien. Die is heel stadig om, we hebben het onhellet. Er binnen wat wolkenvelden, er is een glimp zinnen. Er is ook wel wat hege bewolking. En ja, de wien in de midden, die wordt wat meer zuidwestelijk weer. Matig want vrij krachtig, beetje vlegerig, vooral boet nuut, dus op een romtes. Ja, hebben we morgen midje dus een aanwisseling van wolken en zinnen. En dan ik een gratis 18 jochentje. Maar ja, zo, aan het eind van de midje dan neemt vanuit het maatwesten mij die bewolking werd daar. En dan zien we dat we benammen in de nacht te krijgen hebben mij een steuring. Ik werd vanuit het maatwesten wij mijn rijnwetter. En ja, die temperatuur in de nacht, die lit het dan. Ik zie maar die is echt onder de hege kant. Maar zo'n zegtje misschien wel zandje graden.
4: De dagen daarna, hoe komt het dan?
8: Ja, nou op snijden dan hebben we dus het eerste pad van de dij nog wel wat te krijgen met die steuring, maar die loopt wel aardig vlat verder. In de midden, nou dan is het vaak droeg, glimpzinnen net uitsletten en ja, dan soort in die zinnen ik nog wel eens even noffelijk wijze kennen, maar in gratis 20. En dan op meen dan is het ik meest droeg, een afwisseling van wolken en zinnen. En dan komen we weer wat in die warme lucht te lanen, 20, 21 graden. En dan op tientje, benammen het eerste pad van tientje weer, dan loopt weer een steuring oer, maar wat bewolking en ja, die zuidwestelijke streming, daar wordt nog weer wat warmere lucht maar ongeveer, want dan zoet wel eens 22 graden we kennen. Dus ja, het is van alles wat Eriet, wat licht wikselvallig en joert weer wat rijnwetter en morgen is het dan weer droeg.
4: Ditke, dank u wel.
8: Ja, onthaasend.
4: Fijke, wat is een Friese plaat? We vonden stinks dat er heel vaak draaid wordt.
5: Ja.
4: Maar als de boeken erop nijslaast, wordt er eigenlijk haast nooit rijdt bij de omroep.
5: Oeh, het feest van de kast. Dat is een favoriet van mij.
4: Qua bands is goed.
5: Oké. Okay. Nou je dij, echt.

0: Mag die plaat nog aankondigen worden?
1: Ja, dat kan een naaie dij.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Bij de staking in het openbaar vervoer van Arnhem Waars. Die hebben we terjoerd staakt in de metaalbouw en de wenindustrie. De acties die binnen rug het zijn de van om bezuiniging op de sociale zekerheid van het kabinet. In Friesland onder oren wordt er staakt bij de FIB in Ljouwt, bij Damen Shipyards in Haas en bij Noordeling in Snits. De vakboen die hadden meerdere stakingen in de oren bij Prinsjesdij. En dan praat ik over van de morgen met Wilma Nieveen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent van het vakbond FNV. En u bent
3: klopt
0: in Leeuwarden. Is er op dit tijdstip, het is nog vroeg natuurlijk, het is 6:45 ongeveer, is er al iets te zeggen over de actiebereidheid?
3: Nou, de actiebereidheid hebben we natuurlijk de afgelopen weken al gepeild en getoetst. En die is er zeker. Mensen zijn boos over de plannen die het kabinet heeft. Dus we verwachten een mooi aantal stakers vandaag hier in Leeuwarden bij de IJshal.
0: Waarom is de staking eigenlijk nog nodig? Want ik meende iets te lezen over een handreiking van het kabinet. Een deel van de bezuinigingen die wordt teruggedraaid. Is het niet opgelost al dan?
3: Nee, het is zeker nog niet opgelost. Het wordt nu eigenlijk alleen nog maar uitgesteld. Maar de bezuinigingen staan nog steeds met 70% in de begroting. En dat betekent dat de rekening weer bij de werknemers wordt neergelegd. Nou, daar zijn wij flauw van. En daarom komen vandaag ook de medewerkers in de metaal, ook de medewerkers in de bouw in actie vandaag.
0: Wat mij dan opviel is dat er ook best wel vanuit de politiek, vanuit de coalitie, wat gemord wordt op de vakbonden. Die zouden niet willen praten, die zouden star zijn. Wat vindt u daarvan?
3: Wij willen wel praten, maar die bezuinigingen moeten gewoon van tafel af. En als die bezuinigingen niet van tafel gaan, dan is het ook lastig om daar verder over te praten. Ons signaal vandaag is duidelijk. De politiek is er ook over verdeeld, maar vandaag zal duidelijk worden dat werknemers over alle sectoren eensgezind zijn over deze plannen, de afbraakplannen. Moeten echt stoppen. Deze bezuinigingen moeten van tafel. En want het kan iedereen overkomen dat je vandaag nog je baan hebt, vandaag nog gezond bent. Maar morgen kan het maar zo zijn dat je baan verliest door een reorganisatie of een faillissement buiten je schuld om. Of dat je arbeidsongeschikt raakt of getroffen wordt door een ziekte. En daar is een vangnet voor nodig en wij willen geen afgrond.
0: Nee, dat is dus waar die sociale zekerheid om draait. Dat zijn dus de dingen waarvoor de stakingen zijn vandaag.
3: Dat klopt inderdaad. Ja, de politiek die wil het vangnet, dus de uitkering die je krijgt als je baan verliest of als je ziek wordt, willen ze verslechteren en verminderen. En wij zeggen nee, dat vangnet dat moet je overeind houden. De laatste jaren is er al een enorme aanslag geweest op deze sociale zekerheid. Maar dat moet nu echt stoppen. Er moet een goed sociaal vangnet zijn voor als je getroffen wordt door pech.
0: En dat u dan wat tegengas krijgt vanuit de politiek, dat is misschien ook weer een teken dat u op de goede weg zit.
3: Nou, dat is het vaak wel. Hè. Dan weet je dat je op een gegeven moment in de nieren zit. Dus wij gaan dit volhouden, net zoals het weer, aanhouden als motregen. En wij stoppen pas op het moment dat die bezuinigingen ook van tafel zijn.
0: Wilma Nieveen van het vakboen FNV der van Utrecht. Hartelijk dank.
3: Goeiedag.

0: koffieplaat. Dat is echt wel hier maar aardig energie erin. Tracy Ullman, wie dat? En Breakaway.
1: Friesland van de Moorn.
0: Maar toch, Akkermriet, die kende haar net omheen, hè? Het monumentale Kopersburg. Dat Jedder het Hoes verouderen, dat besteedt 124 jaar. En er werd wiet weinig bij stilstien. Ik praat erover verder met de voorzitter Bart Dikkerboom van de stichting Akkerm Oud en Nij. Een goeie morgen.
2: Ja, goeie morgen.
0: Het Kopersburg, dat is in 1899 stiften, toch een Amerikaan. Of tenminste, een Akkermer die in Amerika riek worden is, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Het gebouw is hier in 1901. En dat is inderdaad stichtend door Frank Cooper. En in Akkerm bier hij dan gewoon Kuipers van achternamen. Maar dat weer een naam natuurlijk die in Amerika net echt tegankelijk weer. Dus toen had hij dat verloren in Coopers.
0: En wat wie dat van man, die Frank Cooper of Frank Kuiper?
2: Ja, een hele sociale man, een ondernemende man. Hij die heel betiet al eigenlijk van het idee van ik wil eigenlijk wel wat van de wereld zien. Hè. Hij sprutst in talen, Nick. Hij hier heel goed onderwijs dienen voor dit iets. En is dus eigenlijk op jonge leeftijd naar Amerika vertrokken voor het avontuur. En is daar tegen in slagen.
0: Ja, toen kwam hij waarom. En dan komt het verhaal natuurlijk van Kopersburg. Hoe werkt dat kreeg? Hoe is dat opzet in die tijd? En hoe werkt dat systeem met ouderen die daar een plakje aan wonen?
2: Ja, het is eigenlijk het feit is dat hij elke keer in Akkerm hebben omkomen is in zijn bettenplak natuurlijk. En toen zeg hij heel veel jaren moe dat hij in Akkerm weer. En dat ging verschrikkelijk aan het hart. Dus toen zei hij sinds zijn huid op een gegeven moment van dit moet oors. En zodoende is er dus ik bad. Hij had een stuk groen kocht en het daarop Kopersburg stichten. En uiteindelijk weer het zo dat de bewoners die erin komen, die komen vanuit de voormalige gemeente Utingradiel. En die moesten dus wel van een bepaalde jarenmoorden verschijnen wijzen. En die waren in Kopersburg geplaatst. En de plaatsing dat weer een onderdeel van de regenten, die wiesen de plakken daar.
0: Oké, maar die mensen die konden we tot onlangs, die is al van een bepaalde sociale status. Maar ze konden even geest wijzen.
2: Ja, ze konden inderdaad vergeten wijn. Dat weer eigenlijk wel heel bijzonder voor dit is. Hè? Begin 1900. En sterker nog, ze kregen ik nog boeschild mooi. En even een vergelijk maatje. Het boeschild in dit is dat weer gelijk aan het salaris van een fieldwachter.
0: Oh, dus dat weer kent zunig.
2: Nee, dat weer zeker niet zinnen. Daar kon men goed van leven. In ruil daarvoor moesten ze wel hand- en spandiensten van. De vrouwen die helpen in de huishouding en bij het schimmeltje. En de mannen die helpen bij het onderhoud van de tuin.
0: En dat we het hebben over Kopersburg, Jutendij. Weet je het gebouw nog vast? Zitten er nog mensen in Biggelix die ter Likas doel verbleuwen?
2: Ja, zeker zit het gebouw zit vol. Hè. Zodra er een huisje leeg komt, dan staan er een hele rij mensen klaar om erin te wonen. Hè. De Wenningbouw beheert dat nou, hè. De Wenningstichting Elkien. En, maar er is nog enorm vraag naar. Hè. Een liets voorbeeldje is, wij zijn juster benaderd door een Nederlandse man. En die wennen nu nog in Brazilië, dus dit heb ik wel heel verhaal hoor. En die ging dus benaderen, hij wil een appartementje hier in Kopersburg. Nou ja, dat is heel mooi, maar dat gingen wij net hoor. Maar het houdt wel aan dat het nog steeds heel levendig is.
0: Ja, dat doet het blik niet, ja. En dan had je het jubileum van zelfs, je wil even stilstaan, maar het 124 jaar bestaan van het gebouw. Hoe verleden je dat om? Wat voor programma had je?
2: Wij hebben een heel leuk programma, vinden wij zelf. Wij zijn onderdeel van de Open Monumentendag, wat sneu is in heel Nederland. En wij starten met een bezoek van de burgemeester. Die komt onder begeleiding van het korps uit het centrum van Akkermooi. En daarin is zij de tuin van Kopersburg. En in die tuin van Kopersburg daar staan twee prachtig mooie nieuwe bronzen beelden. En die worden derde onthuld door de burgemeester van Heerenveen, mevrouw Fokkens.
0: Oké. En mensen kennen daar nog bij ons toe? De mensen die het interesseert binnen in de geschiedenis?
2: Ja, absoluut. Wij zijn heel erg hierpen. En tot vier woorden vanuit Sienoren Maas. En naar de opening van de beelden, zeg maar, de onthulling. Dan is er ook nog in de tuin een fototentoonstelling van ongeveer 140 foto's. En die foto's die binnen eigenlijk van al begin jongetje 100 tot aan haast heden dag. Maar daarin een heel prominente rol voor heel veel trouwfoto's.
0: Nou, alle reden om morgen Akkerum even om te doen volgens mij.
2: Ligt het mij wel. Hè. Wij zijn er wel klaar voor. Dus ik zou zeggen, kom maar naar Akkerum. Daar is altijd wat te redden. Want zat ik altijd noordelijk maar zeggen in Akkerum. Wie een evenement is een evenement of er komt een evenement. Liefst voorbeeldje is dat wij dus een feestje jou in de tuin. Maar de stichting Akkerum Nest Centraal die gaat een feestje in het dorp zelf.
0: Er is altijd,
2: dus,
0: wat,
2: er is altijd wat te redden. Ja.
0: Mooi. Tieren, dank voor nou. Bart Dikkerboom van het Monumentale Kopersburg. Dat dus besteedt 124 jaar. En dan wil dus even een feestje vieren.

0: It's just great.
1: Balls of fire.

0: Lewis en Great Balls of Fire.
1: De media van de morgen.
0: Ja, nog direct voor.
2: Nou weer direct voor. Hij raapt nog even in één keer Great Balls of Fire. We krijgen trouwens een reactie van Pieter Albeda op dat vraagkwartier waarvan hij is. Krijgt hier in Oekoppersburg in Akkrum. Hij zei het gratis wonen met zakgeld was vroeger in Sloten ook zo met het huis van het Van der Wal rusthuis. Met Woggles is ze. Bestaat nog steeds, alleen niet gratis meer, maar een hele kleine bijdrage per maand. Zakgeld kregen ze vroeger ook van Van der Wal. Mooi initiatief.
0: Nou, bijzonder, ik kist je echt niks meer bevastgelden.
2: Nee, en als dan door Akkrum Riest en de Sjöstad Coopersburg, Sjöstad Lezen. Het lijkt op een soort van eilandje.
0: Ja.
2: Het is in een parkachtige omjouwing. Die hoesjes die staan er fantastisch bij. Ik denk, Tjinburg, een projectontwikkelaar op zitten. Dan betalen ze er wel een miljoen voor zo'n huske, ja, denk ik.
0: Toch
2: maar mooi dat het nog heel tijd bestiert. En dat ik dan zijn wenningstichting hem daar ontfermen heb. Dus dat er nog heel tijd mensen wenje kennen. En het is echt een heel mooi plakje. Nou, we nog reclame maken daarvoor. We hebben kranten hebben hier vanzelfs binnenkrijgen. En ja, kerst wel een beetje rieren wat er voorop stiert. 25 jaar later, de nooit verstommende echo van 9-11 stiert voor op Trouw. Dan het AD, 25 jaar na 9-11. Al je foto's natuurlijk van de skyline van New York. De Volkskrant, die had het over de dreun van 9-11. Dat kerst wel sissen, inderdaad. En ze hadden dan een foto bij van One World Trade Center. En dat is de tour die dus dicht bij Ground Zero bouwd is. Op een ei bouwd. Dus soort onderdacht van zelfs. En ik word terugochtend, denk ik, voor die oorslagen. Mij de vlientugen. Die hartstrijd tussen drones die juist dus het silhouet van die Twin Towers weer ombrachten. Mijn Nederlandse inbreng. Dan is er ik, Ornijs van zelfs. Les uit het verleden. Daar is groot de Telegraaf oer. Ademloos luisteren leerlingen van CSG Lauwers College en de Friese Buitenpost. Naar hun geschiedenisleraar Hendrik Atze. En die vertelt ik hoor de Twin Towers. Dus in het onderwijs is een soort aandacht voor de oorslagen. Zelf wie de docent Atze van Doezem wie fjouwer hier op 9-11. Mijn moeder dacht dat de wereld zou vergaan. Ja, dus dat ik al je nog. Dan ik nog het nice dat de zorgpremie mogelijk een tientje per mannen heger uitvallen zal. De zorgverzekering, we takken hier dus weer duurder. Het kabinet rekent voor 2022 op een stijging van zeker 10 euro per mannen. En dat meldde Haagse One op basis van uitlekte Prinsjesdij-cijfers van de Telegraaf. Ja, daarmee zou de gemiddelde premie uitkomen op 169 euro in een mannen. Zorgverzekerders bepalen uiteindelijk zelf de hichte van hun premie. Dus dat betekent net automatisch dat meestal dit bedrag ik betel je, maar het jouw wel een richting om. Het wordt duurder.
3: Fijke. Dank u wel.
1: Morgen bij Omroep Friesland uit de Harmonie. De start van het nieuwe theaterseizoen. Live op het binnenplein van de Blokjesplatte in Ljouwert. Muziek, musical, theater, dans en magie. Mijn droren Hans Klok, Willemijn Verkijk en Buddy Vedder. Morgen bij Omroep Friesland om 9 uur.
4: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
6: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
5: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. En die vindt dat er meer in had gezeten.
7: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
5: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: En als het niet Friesland van de Mond, dan gaan we door 9-11. En dan juist wat Drachten tekenlijk met de krijn had. En waarom dat er een tentoonstelling over 9-11 in Drachten is. Dat verhaal juist als het niet Friesland van de Mond. En deze komt direct aan van Aha.
8: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
9: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
8: Ah, check.
10: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor
11: Grand.
10: Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Grand. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
12: Trulies met Genke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
14: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
16: Friesland van de Moor.
17: My Eerits

0: in de jaren voor AHA en in de jaren voor de synthesizers, wie er al een idee om dit noemen te wijzen.
1: Oh?
0: De band Bridges hitte toen nog.
1: Ja.
0: En dat noemen hitte toen The Juicy Fruit Song.
1: Okay.
0: Maar stel je als
1: een hele orde titel.
0: Als iets herkenst. De synthesizers die wie er dan heeft.
1: Dat wie een gitaar.
0: Ja.

0: Ah ja,
1: dit is dus, take on me, vaart take on me.
0: Nou. Nah.
1: Ja, het is al je.
0: Hoe vies
1: dat
0: al hieruit?
1: Het internet.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
3: Nou, ik krijg nou nog kippenvel. Dus waarom ik er niet meer aan denk, is ik denk dat het ook wel een soort onwerkelijke, traumatische ervaring was.
1: Het is Sjoerd 24 hier naar de ontslagen op 9-11. En Museum Drachten die zit daarbij stil. Hoe ze dat kijk toch tot eerst aasten in Friesland van de Moorn. En we hebben het ook over het gebied van het oude Cambuurstadion. Daar gebeurt van alles. Wat krijgt dat vanaam verslaggever Arjen Bosselaar voor u?
4: Ja, dat zijn altijd dingen die lastig te plannen zijn. En soms ook wat langer duren dan gewenst. Maar we hebben het volgens mij tot nu toe goed onderschot.
1: De projectontwikkelaar had het goed onderschot. Feike, het Nijs uit Oren Media, wat is daarin te vinden?
0: Ik zoek haast een heel fout bretje, maatje.
1: Ja, doe dat maar net.
0: Nee, dat doe ik maar net. Twentse Razia

0: Dan maximaal 19 graden bij een onhellende zuidwestenwind.
1: Ja, 9-11, dat is intussen alweer 24 jaar lien. In het Museum van Drachten kist de tentoonstelling When the Twins Were Still Beautiful beschien. Dat is een sameling van alle gegoed werd die toren zichtbaar binnen. Kunstenaar en sammeler Thomas Kuipers die liet hem zien hoe de beschutting van die gebouwen in 24 jaar die verloren is. Slagjouwer Geke Leenstra, die zegt in dat museum.
2: Wie ben je? Dat is bij jou binnen de directeur van het museum hier in Drachten. En we staan hier bij een best wel nieuwsgierige expositie. Kan je me hier wat meer over vertellen?
3: Zeker. Ja, we zijn in Drachten gek op grote kunstwerken. Ik kunstwerk was inkist. Dit is daar een heel mooi voorbeeld van. Thomas Kuipers is een kunstenaar en een verzamelaar. En die heeft al je beelden van voor de aanslag verzameld. Ik denk wel een stuk of 1000. En die ben je om mij heen al je uitstald. Werd er als een hele nieuwe ervaring krijgt. En een New York just was het nog net mijn kist.
2: Nee, een nieuwe ervaring is het zeker. Ik denk vooral de jongere generatie. Wat voor reacties krijg je hier in het museum voornamelijk?
3: Nou, mensen zijn onder indruk. En we kennen natuurlijk al je de beelden van de aanslagen. En we zijn net alleen op die toren bombardeerd. Maar we zijn misschien zelf ook wel bombardeerd met die beelden. En deze kunstenaars, die vregen zich af van hey, er is een tijd voor die periode West. En die proberen dat beeld, maar ik een heel soort orenbeelden, ja, daar wat nice te zetten. Dus het beeld van New York van voor die aanslag. Zodat we dat net vierden was je al. En dat vinden we als museum een mooie taak om dat naar verlienen. Ik was je aan te litten.
2: Wat vond u van de tentoonstelling toen u hier net binnenkwam?
4: Nou, we kwamen hier voor de schilderijen. Toen stond ik daar boven. Daar ben ik wel even teruggegaan. En hier rondgekeken. En ik vond wel erg veel. Maar de tentoonstelling, ik denk, oh, dat is iemand die toch echt, en dat staat ook in zijn verhaal, gegrepen is en dat ook nog levend houdt. Heel anders als het was bij mij, zeg maar.
2: Kunt u nog herinneren waar u zelf was op de dag van de aanslagen?
4: Ja. Ik ben een tijdje geleden, ik ben 70. Dus dat is dan 25 jaar. Dus ik was 45, had ik een eigen bedrijf. En mijn mededirecteur die zei, joh, ze zijn in de Twin Towers gegaan met een vliegtuig of binnengevlogen. Ik zeg, joh. En zei, kom maar, we hadden ook een beeld op de kantoren. En toen gingen we zitten. En terwijl we zaten, ging de tweede Boeing in het andere. Nou, ik krijg nou nog een keer bevel. Dus waarom ik er niet meer aan denk, is denk dat het ook wel een soort onwerkelijke, traumatische ervaring was.
5: Volgens mij was ik 11 toen. Ja, ik was 11. En wij hadden een vakantiehuisje. Volgens mij zo'n soort centerparks iets. Als familie, als gezin. En toen stond de tv 's middags aan. En toen hebben die beelden wel indruk op mij gemaakt. Jazeker, ja.
2: Ja, wat vond je ervan om dat dan te zien?
5: Ja, ik weet het niet. Gewoon, het was gewoon heel onwerkelijk. En daarna was het zo van, hoe heftig. Ook, ja, ik zelf, dan is het lastig om je er goed toe te verhouden. Want beelden zijn toch heel abstract. En dat er dan echt mensen uit een gebouw springen. Ja, omdat er een vliegtuig in vliegt, is natuurlijk heel absurd. Dus ja.
2: Herken je ook het verhaal van de kunstenaar dat hij zegt, de meeste mensen hebben ook dat beeld als ze denken aan de Twin Towers?
5: Ja, zeker. Ja, ja.
2: Je bent hier met je zoon. Ja. Hoe oud ben jij?
6: 8.
2: En wist jij wel van 9-11 af?
6: Nee.
2: Wat voor dingen heb je hier allemaal om je heen gezien?
6: Heel veel dingen. Fossielderijen. En ook puzzels.
3: Nou, het is van dekbed overtrek tot jukebox, tot LP, mini-stack, puzzels, mokken, posters. Kist dat ze gek net bedenken. Thomas is al 10 jaar rond verzameling. En dit is een tussenstand. En het museum heeft in Burgo even die immersive art. Maar al je projecties om je heen. Waardoor dat ik, maar dan maar al je echte spullen.
7: De media van de morgen.
1: Feike, het Nijs Utoren Media.
8: In de synagoge in Enschede is justjoen stilstien bij de Twentse razzia. Daarbij wordt stilstien bij de gebeurtenis. Op 13 en 14 september 1941, toen waren 104 willekeurige Joodse Twentenaren, die waren oppakt, afviert en vermoord door de nazi's. Politieke partijen die wienen uitnodigen om bij die betinking te wijzen, maar de lokale fractie van Volt, wie er net bij, die zei in een verklaring dat de partij verbreding mist in de betinkingsceremonie. En daarbij wat doelt op aandacht voor de judaïstige situatie in Gaza. Fractievoorzitter Anna Kaal die zei, de stijging van het aantal antisemitische incidenten heeft vaak te maken met de vele onschuldige slachtoffers.

0: slachtoffers door de acties van de Israëlische regering in Gaza en de Joodse kolonisten onder Palestijnse bewoners van de Westbank. En ja, dat zou bij de islamitische mienskip in Enschede het gevoel jaankennen dat hun ondervindingen verjitten worden, had de betinkingen alleen nog maar jocht het op het voorkomen van antisemitisme. Nou, het betinkingscomité zelfs heeft vrij koeltjes reageerd. Bert Oude Engberink, die is lid van dat comité. En die zei ik van, die betinkingsbijeenkomst is bedoeld voor die mensen die doel het slachtoffer wien. En het is geen plek om politiek te bedrijven. Wij als comité gaan ons niet uitspreken tegen het regeringsbeleid van Israël, hoe links of rechts die ook is, zoals we dat ook niet over de Nederlandse regering doen. Wij gedenken de vermoorde Twentenaren die bij deze razzia werden weggehaald. Het gebeurt toch vaker, hè? De 16 in Utrecht, er moesten de kranten voor bieden van de betinking van de Tweede Wereldoorlog, die moesten ik aan de kant, want toen moest de Nakba betocht worden. Dat gebeurt heel iets vaker. En of we dan even een beetje die lijn wat trolhoeken, dan maar we even naar Amstelveen, want daar waren Joodse inwenners, het liep erop, er zijn filmbeelden bij daarvan, videobeelden bij maken, die zoen de jiskapoeder even naar boeten te brengen, zoen ze in een container straten en toen kwam ze dus een jongetje in. En ja, dat ging dus sa.
1: Hey bro, je wil een filmpje kanker in de telefoon. Ik ga je niet.
2: Hey, blijf van mij.
1: Dood maken. Mag jij het wel moeten, broer? Wacht, ik ga je dood maken. Ik ga je moeder snel. Broer, ga ik filmen?
2: Mag jij het ook filmen?
1: Mag jij het ook filmen? Wacht, ik ga je slaan. Wat dan? Broer, ben jij ook met kanker nodig? Wat is er dan? Voor je Palestina, bro. Wat is er? Wat is er? Wat gaat er
3: allemaal? Gebeurt hier alweer?
1: Wat is er?
0: Ik ben twaalf jongens meest.
1: Ik sla je allemaal de kanker in, bro. Wat is er
0: dan? Die worden toch een ooreenwender. Mij de DM bedriegen, letterlijk. Ik sla je dood. Dus zo gaat het you to die dus op de Nederlandse stritten. De politie is erbij, Helle. Nou, en die het dan bemiddelde. En uiteindelijk het deze jongen het zijn excuus om binnen. Het moest vier wij komen, maar het is het toch maar even excuus om binnen. Maar ja, als het één keer op internet stiert, dan gaat het ik nooit weer fout natuurlijk.
3: Nee, helaas.
0: Ja.
3: Fijke, akkoel.
4: Friesland van de Moor.

0: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Nee, de staking in het IJmmerbier vervier van Alronde Waars. Die hebben we tot nu toe staakt in de metaalbouw en de wenindustrie. De acties die binnen de rug het zinde van om bezuiniging op de sociale zekerheid van het kabinet. In Friesland onder oren werd er staakt bij de FIB in Ljouwt, bij Damen Shipyards in Haas en bij Noordeling in Snits. De vakbond die hadden meerdere stakingen in de oren bij Prinsjesdij. En dan praat ik over van de morgen met Wilma Nieveen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: U bent van het vakbond FNV. En u bent
2: klopt
1: in Leeuwarden. Is er op dit tijdstip, het is nog vroeg natuurlijk, het is 6:45 ongeveer, is er al iets te zeggen over de actiebereidheid?
2: Nou, de actiebereidheid hebben we natuurlijk de afgelopen weken al gepeld en getoetst. En die is er zeker. Mensen zijn boos over de plannen die het kabinet heeft. Dus we verwachten een mooi aantal stakers vandaag hier in Leeuwarden bij de ijshal.
1: Waarom is de staking eigenlijk nog nodig? Want ik meende iets te lezen over een handreiking van het kabinet. Een deel van de bezuinigingen die wordt teruggedraaid. Is het niet opgelost al dan?
2: Nee, het is zeker nog niet opgelost. Het wordt nu eigenlijk alleen nog maar uitgesteld. Maar de bezuinigingen staan nog steeds met 70% in de begroting. En dat betekent dat de rekening weer bij de werknemers wordt neergelegd. Nou, daar zijn wij flauw van. En daarom komen vandaag ook de medewerkers in de metaal, ook de medewerkers in de bouw in actie vandaag.
1: Wat mij dan opviel is dat er ook best wel vanuit de politiek, vanuit de coalitie, wat gemord wordt op de vakbonden. Die zouden niet willen praten, die zouden daar zijn. Wat vindt u daarvan?
2: Wij willen wel praten, maar die bezuinigingen moeten gewoon van tafel af. En als die bezuinigingen niet van tafel gaan, dan is het ook lastig om daar verder over te praten. Ons signaal vandaag is duidelijk. Hè, de politiek is er ook over verdeeld, maar vandaag zal duidelijk worden dat werknemers over alle sectoren eensgezind zijn over deze plannen, de afbraakplannen. We moeten echt stoppen. Deze bezuinigingen moeten van tafel. En want het kan iedereen overkomen dat je vandaag nog je baan hebt, vandaag nog gezond bent. Maar morgen kan het maar zo zijn dat je baan verliest door een reorganisatie of een faillissement buiten je schuld om. Of dat je arbeidsongeschikt raakt of getroffen wordt door een ziekte. En daar is een vangnet voor nodig en wij willen geen afgrond.
1: Nee, dat is dus waar die sociale zekerheid om draait. Dat zijn dus de dingen waarvoor de stakingen zijn vandaag.
2: Dat klopt inderdaad. Ja, de politiek die wil het vangnet, dus de uitkering die je krijgt als je baan verliest of als je ziek wordt, willen ze verslechteren en verminderen. En wij zeggen nee, dat vangnet dat moet je overeind houden. De laatste jaren is er al een enorme aanslag geweest op deze sociale zekerheid. Maar dat moet nu echt stoppen. Er moet een goed sociaal vangnet zijn voor als je getroffen wordt door pech.
1: En dat u dan wat tegengas krijgt vanuit de politiek, dat is misschien ook weer een teken dat u op de goede weg zit.
2: Nou, dat is het vaak wel. Hè. Dan weet je dat je op een gegeven moment in de nieren zit. Dus wij gaan dit volhouden, net zoals het weer, aanhouden als motregen. En wij stoppen pas op het moment dat die bezuinigingen ook van tafel zijn.
1: Wilma Nieveen van het vakbond FNV der Vanuit Ljouwt, hartelijk dank.
2: Goeiedag.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Het is een minuut door Jalwachten. Fekewouda, goeiemorgen.
15: Een goeiemorgen. Op de locatie van het oude Cambuurstadion in Ljouwert krijgt de nieuwe Wijnwijk Nieuw-Oud-Oost Stadion vorm. Drieën van de vier tribunes zijn intussen sloopt en de eerste bouw is binnen al ontwerp. De bouw hier te krijgen met flink wat zinslagen, net congresje bigeliks. Maar nu lijkt het al hier op schema te lezen, zei de projectleider van Leijten.
16: Dat denk ik wel. Je weet het natuurlijk nooit helemaal. We staan nu op de hoofdtribune. Daar zit nog een transformatorruimte die weg moet. Dus we moeten ook nog nieuwe aansluitingen. Ja, dat zijn altijd dingen die lastig te plannen zijn. En soms ook wat langer duren dan gewenst. Maar we hebben het volgens mij tot nu toe goed onderschot.
15: De ontslagen op de Twin Towers in New York ben Joert 24 hier in. Het museum Drachten had nou een tentoonstelling When the Twins Were Still Beautiful van kunstenaar Thomas Kuipers. Museumdirecteur Wiebren Jorsma over die expositie.
17: En we zijn net alleen op die toren ben bombardeerd, maar we zijn misschien zelf ook wel bombardeerd met die beelden. En deze kunstenaars, die kunstenaars die vragen zich af van hey, er is een tijd voor die periode West en die proberen dat beeld, maar ik en heel soort andere beelden, ja, daar wat nice te zetten. Dus het beeld van New York van voor die aanslag. Zou dat voor dat net vierde machinaal? Nou, dat vinden we als museum ik een mooie taak om dat naar nou, verliezen. Ik was Jentelitten.
15: De gemeente hier van Wat is Friesland had juist jong stilstien bij het versterren van oud-wethouder Esther Hanemeijer. Ze verstoor op Santje Augustus op 50-jarige leeftijd na een periode van ziekte. Onder de vergadering werd een minuut stil te houden en burgemeester Johannes Kramers die stil bij het werk van Hanemeijer. Haar widowman, Ben en andere familieleden wienden bij de vergadering onwezig. Voetbalclub SSS 68 in Marsum bleef vrienden hier een dreig seizoen. Het zou 4 van 12 wezen voor het voortbestaan van de club. Doch steen ze dit seizoen weer op het veld. Maar nou rint de Lietse club zien een oorprobleem aan. De gemeente wil alleen nog investeren in verjachting op haar B-veld als er een tredde team B komt. De club had nu nog 2 teams. En dus doen ze er alles aan om een team te farmen.
18: Dan is deze club gered. En dan zijn we ook te degen. Dan kunnen wij verder en dan willen we ook verder. En dan kun je ook bewust bezig met bijvoorbeeld jeugd hier naartoe te trekken. Maar nu weten we dat niet, dus we kunnen ook niks.
15: Ja, dat zou wel heel spijtig zijn. Dat je dan op die manier ja, je voortbestaan bedriegen wordt.
14: En ik geef het antwoord van elke hier die het nou heel goed ontstinden is.
15: Ja.
14: Sportvereniging Sport Staalt Spieren.
15: Ja.
14: Dat is weer de SS.
15: S voor stier. Ja, tik erom. Trein.
14: Ja, goed.
15: Ja.
19: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
21: Friesland van de Moor.
22: Erit Science.
14: Dadelijk dan zullen we de blom in met Pieter Wilkes. Maar het is het eerste iets voor het Waarberucht. Met Jitske Wiebenga, goeiemorgen.
23: Een goeiemorgen.
14: Ja, wat voor dag wordt het? Het is, ja, ik zou zeggen Russisch roulette, dat is misschien wat negatief. Het is wisselvallig, dat ik het helemaal op hoor.
23: Ja, zeker. Ja, nou ja, just hier hebben we een knappe dag. En nou loopt er dan een steuring hoor. Al. Maar ik wil zeggen, we hier en ik van de morgen eigenlijk een hele mooie start van de dag. En daar ben ik wel op meestal niet heel hele mooie foto's in stuurt hebben. Want echt, heel in het eerste, daar hier we toch nog even wat mooie kleuren in de lucht. En, of in de loft, moet ik zeggen. En ja, nou rijdt het intussen op een heel soort plakken. Je hebt Jereve en ik. Maar ja, dus de zinnen die kwamen op. Ik in Duitsland voor zelfs. En ja, de opklaring of de kleuren die we hebben van de Monschenkoen. Dat kwam omdat er dus boven Duitsland opklaringen ziet. En die ziet nog voorbij Bremen. Dus ja, Safië kende dus opklaringen wezen die het nog hield. Die dus kleur jouw als de zinnen opkomt. Dus dat is, nou, dat vond ik wel even leuk om te vertellen. Want ja, intussen loekte er dus al een steuring over Russische provincie in. En je hebt Jereve rijdt het ik al en ik op oorplakken heb het ik al wat opsmieten. Ljouwt zit op 0,6 mm of een weer op 1,2. En dat wordt ik al meten in Halm en dan wat. Nou, intussen loopt die steuring dus richting het eerste daar. En nou, het eerste part van de dag is het dus wat zuterig. Het is gries, de bewolking overheerst het. Al prikt zo noon dan ik de zinnen al eens even terug deze bewolking hinnen. Maar het eerste part van de dag verint vooral zuterig. De wind is zuidelijk, zwak ontmatig, soms vrij krachtig. En die komt nou dus nog uit het zuiden wij. Maar dat draait in de rin van de dij. In het begin van de midden dan wordt er wat meer een wat westelijk. En dat is ik eigenlijk het moment dat vanuit het westen wij er wat opklaringen opkomen. En dat de wind wat aanzakt. En dat we dan in wat warmere luchtsoort komen. Ik wat vochtiger. En dan zullen we, zei jij, wij de midden, eind van de midden, als een 18 of 19 graden herkennen. Nou, dan is het intussen ik alweer wat vaker droeg. En het waarbeeld wat vrolijker. Nou, jongen, vannacht binnen er dan ik wat wolken veel. De soers even een mistbank ontstaan kennen. En de temperatuur die zakt ont. Een graad is zien. Misschien nog over. En op de waterland vanzelfs weer enkele graden hegen.
14: En dan is Johan de Dijdenij. Het weekend. Hoe zetten we die uit?
23: Ja, nou die zetten we eigenlijk wel heel kalm uiteind. En het liep het ik wel. Ik wil weer een hele mooie start te worden. Maar wat mistbanken. En verder, ja, de zinnen die je eerder morgen ik weer bij. Het liep het de hele dag droeg te bloeien. Al, ja, een kalme start. Maar die wind, zei jou bij de mantie. Dan vielen we alweer wat meer. En in de midden dan stiet het toch wel een zuidwestelijke wind. Matig, gewoon vrij krachtig. Soms krachtig. Het wordt wat vlegerig ik. Maar ik, morgen midden hebben een mix van wolken en zinnen. En dan liep het dan ik de temperatuur weer op 18 of 19 graden nu te komen. Maar ja, het is in het eind van de midden. Dan zullen we toch vanuit het noordwesten waar eigenlijk al werd chokkere bewolking. En dat het alles te krijgen met een steuring. We hebben benammen in de nacht. En het eerste part van snijen mij te krijgen hebben. De temperaturen in de nacht naar snijen. Die binnen dan ik aan de hege kant. Maar zo'n 15, 16 graden. En ja, dan geregeld rijnwetten dus.
14: En of dan wat verder voor u zorgen. Hoe komt het dan?
23: Ja, nou ja, op snijen dus het eerste pad van de dij. Dus nou wel echt weer gries en geregeld de zee weert. En ik nou wel een stevige wien. Maar let er op de dij, nou zo de zinnenbollen weer eens even wat Sjen litten kennen. Is weer wat vaker droeg, 20 graden. En dan op meien, dan hebben we, ik wil weer voor de grootste pad een droege dij. 20, 21 graden, maar ik dan een afwisseling van wolken en zinnen. En dan op tienje, ik weer mij die zuidwestelijke streming. Wordt nou weer wat warmere lucht onviert. Dan tollen we eens even een bui. Maar ik 21 of misschien wel 22 graden. Dus ja, we zitten qua temperatuur eigenlijk heel normaal voor de tijd van het jaar. En ja, het is eigenlijk ik wel heel mooi. Yes, waar. Het ene dag wordt mooier als het oren. En nou, dat is ik wel weer noffelijk.
14: Voor elk wat wils dus.
23: Dus ja, zo is het eigenlijk al, ja. Zo is het benemen.
14: Dat is ik wel noffelijk.
23: Ja.
14: Dietke, dank u wel.
23: Hey, een mooi

0: Het is Pieter Wilkers van Cels. En zien Greideros, ja dat is correct. Maar terug Akrumriet, die kende haast net omheen, hè. Het monumentale Kopersburg. Dat jedder het hoes verorderen, dat besteedt 124 jaar. En er werd wiet weinig bij stilstien. Ik praat erover verder met de voorzitter Bart Dikkerboom van de stichting Akrum Oud en Nij. Een goeie morgen.
1: Ja, goeiemorgen.
0: De Kopersburg, dat is in 1899 stiften, toch een Amerikaan. Of tenminste, een Akrumer die in Amerika riek worden is, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Het gebouw is hier in 1901. En dat is inderdaad stichtend door Frank Cooper. En in Akrum bier hij dan gewoon Kuipers van achternamen. Maar dat weer namen natuurlijk die in Amerika net echt tegankelijk weer. Dus toen had hij dat verloren in Coopers.
0: En wat wie dat van man, die Frank Cooper of Frank Kuiper?
1: Ja, een hele sociale man, een ondernemende man. Hij heel betiet al eigenlijk van het idee van ik wil eigenlijk wel wat van de wereld zien. Hè. Hij sprutst in talen, Nick. Hij hier een heel goed onderwijs dienen voor dit iets. En is dus eigenlijk op jonge leeftijd naar Amerika vertrokken voor het avontuur. En is daar tegen in slagen.
0: Ja, toen kwam hij waarom? En dan komt het verhaal natuurlijk van Kopersburg. Hoe werkt dat krijgt? Hoe is dat opzet in die tijd? En hoe werkt dat systeem met ouderen die daar een plakje aan woon?
1: Ja, het is eigenlijk het feit is dat hij elke keer in Akrum hebben omkomen is in zijn bettenplak natuurlijk. En toen zeg hij heel veel jermoeden had hij in Akrum weer. En dat ging verschrikkelijk aan het hart. Dus toen zei hij sinds zijn huid op een gegeven moment van dit moet oors. En zodoende is er dus ik bad. Hij had een stuk groen kocht en het daarop Kopersburg stichten. En uiteindelijk weer het zo dat de bewoners die erin komen, die komen vanuit de voormalige gemeente Utingradiel. En die moesten dus wel van een bepaalde jermoede verschijnen wijzen. En die waren in Kopersburg geplaatst. En de plaatsing dat we een onderdeel van de regenten, die wiesen de plakken daar.
0: Oké, maar die mensen die konden we tot onlaken. Die is al van een bepaalde sociale status. Maar ze konden even geen zwijgen.
1: Ja, ze konden inderdaad vergeten wij. Dat wie eigenlijk wel heel bijzonder verdiend is. Hè? Begin 1900. En sterker nog, ze kregen ik nog een boeschild mooi. En even een vergelijk maatje. Het boeschild in die tijd, dat wie gelijk aan het salaris van een fieldwachter.
0: Oh, dus dat wie ik en zunig.
1: Nee, dat weer zeker niet zinnen. Daar kon men goed van leven. In ruil daarvoor moesten ze wel hand- en spandiensten van. De vrouwen die helpen in de huishouding en bij het schimmeltje. En de mannen die helpen bij het onderhoud van de tuin.
0: En dat we het hebben op Kopersburg, Jutendij. Weet je het gebouw nog vast? Zitten er nog mensen in Biggelix die ter Likas doel verbleuwen?
1: Ja, zeker zit het gebouw zit vol. Hè. Zodra er een huisje leeg komt, dan staan er een hele rij mensen klaar om erin te wonen. Hè. De Wenningbouw beheert dat nou, hè. De Wenningstichting Elkien. En, maar er is nog een enorm vraag naar. Hè. Een liets voorbeeldje is, wij zijn juist benaderd door een Nederlandse man. En die wennen nu nog in Brazilië, dus dit heb ik wel heel verhaal hoor. En die ging dus benaderen, hij wil een appartementje hier in Kopersburg. Nou ja, dat is heel mooi, maar dat geven wij net hoor. Maar het houdt wel aan dat het nog steeds heel levendig is.
0: Ja, dat doet het blik niet, ja. En dan had je het jubileum van zelfs, je wil even stilstaan, maar het 124 jaar bestaan van het gebouw. Hoe verleen je dat om? Wat voor programma had je?
1: Wij hebben een heel leuk programma, vinden wij zelf. Wij zijn onderdeel van de Open Monumentendag, wat sneu is in heel Nederland. En wij starten mooi een bezoek van de burgemeester. Die komt onder begeleiding van het korps uit het centrum van Akkerenboy. En daarin is zij mooi. De tuin van Kopersburg. En in die tuin van Kopersburg staan twee prachtig mooie nieuwe bronzen beelden. En die worden derde onthuld door de burgemeester van Heerenveen, mevrouw Fokkens.
0: Oké. En mensen kunnen daar nog bij ons doen? Mensen die het interesseert binnen in de geschiedenis, ik?
1: Ja, absoluut. Wij zijn heel erg hierpen. En tot 4 uur, vanuit 10 uur maas. En nooit de opening van de beelden, zeg maar, de onthulling, dan is er ook nog in de tuin een fototentoonstelling van ongeveer 140 foto's. En die foto's die binnen eigenlijk van nou begin jongetje 100 tot aan haast heden dag, maar daarin een heel prominente rol voor heel veel trouwfoto's.
0: Nou, alle reden om morgen Akkerum even om te doen volgens mij.
1: Ligt het mij wel. Hè. Wij zijn er wel klaar voor. Dus ik zou zeggen, kom maar naar Akkerum. Daar is altijd wat te redden. Want zat ik altijd moeilijk maar zeggen in Akkerum. Wie een evenement is een evenement of er komt een evenement. Liefst voorbeeldje is dat wij dus een feestje jou in de tuin. Maar de stichting Akkerum Nest Centraal die houdt een feestje in het dorp zelf.
0: Er is altijd,
1: dus,
0: wat,
1: er is altijd wat te redden. Ja.
0: Mooi. Tieren, dank voor nou. Bart Dikkerboom van het Monumentale Kopersburg. Dat dus besteedt 124 hier. En dan wil dus even een feestje vieren.
2: Omroep van Friesland.
3: De wieken van de Juur. 84.
0: Mind je, dan is het er 4. Nog even een pap.

0: je maar een maxi-single manje ervan, denk ik.
1: Ja, de 12-inch versies.
0: Want de horen komt, dan draaien we drie platen en dus is de voorbij.
1: Ja, precies.
0: Dat is de horen komt dan weer, maar goed. Het is benieuwd hier de week van de 81 natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: Dit weer Big Love van Fleetwood Mac. En inderdaad, ik een mooie mixte uitviering. Deze is er ook op vinyl, toch, Lin?
1: Ik hier de 12-inch hier. Ik weet net dat het trekt deze weer. Hij liep er wel wat op. Maar ja, er waren zoveel van die langere versies waren dan uitgebracht. Dus je, ik moet even een jip in mijn geheugen graven.
0: En je dacht dat ik heel lang ben natuurlijk.
2: Goedemorgen. Ja, zeker. Dit is Omroep Friesland.
3: Friesland van Hoorn.
0: De Friese film Lulk is van nije week al te zien op streamingsplatform Amazon Prime. Het zit net alleen dat mensen boeten Friesland de film zien kennen. Maar zelfs in Orelon. Er kan dus een Friestalige film besjoen worden, mij ondertiteling vanzelfs. Daar praat ik over met de regisseur van de film. Het is Janko Christ. Goedemorgen.
4: Ha, goeie. Goedemorgen.
0: Ik ben er wel benijd. Hoe komt het zoks daar staan?
4: Daar heb ik gewoon een beetje geluk mee gehad. Daar is hier een bedrijf in Ljouwen, dat heet Source One Media. En die binnen ooit opdrachten wat ze dan dienen. Dan keken ze de ochtend van films. En dan winnen al een beetje van die rare, slechte films. Van die nazi-zombie-films, als het ware.
0: Wist op.
4: Van die horrorachtige dingen. Dan kochten ze die op per kilo. Maar dan kochten ze de ochtend van duizenden films van Brikkie. En dan winnen er een paar films die het dan goed doen. En dat vind ik Saddam hebben waarom. En dat wie wat meer in de DVD en Blu-ray tiet. Maar zij hebben wel een soort verstand van die wereld. En zij wie, nou dat snap ze wel, ik ben Brut van Verster destijds. En toen zei ze, nou, maar leuk vies dan ik mooi. En zo ben ik erbij kwam eigenlijk.
0: Ben je een soort makelder eigenlijk, zou mij het wat zien?
4: Ja, precies. Zij hebben de ingangen in die streamingswereld. Dat heeft toch nodig ergens. Dus er is eigenlijk ergens een distributeur nodig die het leuk vindt en een mooi project vindt en die zich de marionade houdt, ja.
0: En in hoeverre wist er dan wat er verder gebeurt? Want ja, zo'n film dat is dan een digitaal bestand, dat deelst op die andere manier. Maar dan moet de publiek zeker ondertiteling komen. Ja, wist er in mijn naam in hoe dat proces
4: ging? Ja, zeker. En er moest een Engelse trailer die komen, dat soort dingen, wist wel. Maar zo'n Engelse ondertiteling had ik nog wel heel wat in, omdat de Friese of de Nederlandse sinds is wel naar het Engelse talen. Maar ja, bankdirecteur praat ik bij oors dan een arbeider. Dus er komt heel wat bescheiden, kwam ik achter bij zo'n ondertiteling. En voor de rest is het dan, is het gewoon een beetje een duister, of een duister, maar een onderzichtig proces. Dan levert het inderdaad al je oren emotioneel. En dan, want het gaat nou dus naar al je Engelstalige landen. En hoe dat dan precies gaat, want sommige landen accepteren het dan en oren dan weer net. En ik spreek hier van social media, die zei van dat hele Amazon, dat is ingrut sociaal. Experiment. Ik zei, het leven is hier. Speciaal.
0: Volgens mij, dat is ook dat platform met Ruud Gullit in eerste op reis naar Egypte gaat. Van die soort. Ik heb wel eens dream die het logischer klinkt, ik het zou zeggen.
4: Ja, dus dat is dus per loon wordt het dan ik bij pensioen. En waar men dan op let, dat wiet eigenlijk ik net in. Dus in principe is het zo dat die straks in al die Engelstalige landen te zijn, dus Verenigd Koninkrijk, Amerika, Canada, Australië. Maar ik van die wat gekkere landen als Guam en Puerto Rico, de Virgin Islands. Nou ja, van die gekke hoekjes op de wereld. Maar elk land heeft dan ik bij het recht om zo'n film te weigeren, als het ware. Dus ik kijk net 100% garantie. Dat komt dan in de rin van volgende week per land ik werd. Dus het is wat een onderzichtig proces, maar het is natuurlijk wel heel leuk alweer. Dat wel.
0: En Bigelix, de titel, verhoort die echt per land?
4: Nee, dat is de titel wordt stak.
0: Oké. Okay.
4: Dus want Lulk heet ook een man die een bank overvalt en dan komt hij op een gegeven moment vast te zitten. Dus die hele film speelt zich al in één ronde, want hij gijzelt dan een paar mensen. Ja, dus het is net angry of mad of zo, maar stak. Omdat hij in het leven is, zit ik een beetje klem. Dat is eigenlijk de vertaling van stak, letterlijk. En dus dat vond ik wel een mooie titel.
0: Oké, we nemen dan even de ondertiteling. Nou weet ik, in Duitsland, de meisjes echt graag dubben. De meisjes graag de stem op na inspreken. Is er nog een kans dat bad? Daar staan ze in die film juist maar hele aparte Duitse stem erin.
4: dat wie moet sterven met zijn droom. Maar toen hebben we dat zo. Ja, we hebben het toen zo lang al werken. Toen hier we op een gegeven moment echt niet simmer in, als het ware. Want ja, iedereen ken ik gewoon in principe natuurlijk gewoon man. Alleen het kost een heel soort geld of moeite.
3: Ja.
4: Dus dan hebben we wel van ja, het is een New Kids hier te wollen release natuurlijk in Duitsland. Dus eigenlijk hier wij dat ik wil graag hebben, maar ja, uiteindelijk is dat er al net meer van kan.
3: Nou goed.
4: Maar voor Lulk, wat luidt het net in de planning?
3: Waar wit? En waar wit werd er veel mee omslaat? Want je weet het maar nooit dat het op zo'n soort plak gelanceerd wordt.
4: Nee, dus het is wel leuk voor zo'n Friese film dat hij dan de wereld ook giet.
3: Janko Christ, filmmaker dus van de film Lulk. Die met wat een echte bezin is op Amazon Prime. Dat,
2: De media van de morgen.
3: Streamingplatform van Amazon dus. Fijke. Toen was de Amazon Prime net in de gaten verloren media. Wolde kronten.
1: Ja, zeker. Want in de Volkskranten, daar zag ik dat Noord-Korea en Rusland, die werken heel iets meer geën. Ik in de oorlog in Oekraïne. En dat beschut onder oren dat bijen uit bezette Oekraïnse gebieden, die worden dan naar Noord-Korea transporteerd. Die gaan ze op simmerkamp. En daar worden ze dan helemaal indoctrineerd. Ze leren dankbaar te zijn voor de moedige Noord-Koreaanse soldaten. In de vjochtje tientallen Noord-Koreaanse soldaten, maar met de Russen. En die band die krijgt dus een voorbeeld bijbracht waarin het Westen de vijand is en Oekraïners de nazi's binnen. Ja, maar het zult die band maar wezen. Die wordt dan ontvierd en dan is hij dan naar Noord-Korea gebracht. En dan, ja, daar weet ze wel wat indoctrinatie is vanzelfs. En we broeien even in Rusland, ik maar die oorlog. Want Russische postbeambten, die krijgen naast een pistool, nou ik een antidroomwapen. Zo, Oekraïne slaagt heel veel vaker taai in Rusland met hun drones. En Russische postbeambten, die hebben kennelijk al een pistool. Ik weet niet wat voor post dat ze daar vervieren. Maar ik zou eens postbeambten hier nog net echt met een pistool om erin. Ben je Rusland dus wol. Ze hebben kogelkerende vesten en alles hebben ze hoorn. En ze krijgen ook een antidroonwapen. En ze doen nou alles gewoon in Rusland om die onvallen van Oekraïne met die drones te keren.
3: Fijke, dank je wel. Zullen de wieken van de jaren 80 de tong al wat losmaken?
1: Oh, wat dan? Hebben we her al wat berichten?
3: Nou, de maxi-single van Fleetwood Mac.
1: Ja?
3: Die valt bij net iedereen in goed. Piet had lever het origineel.
1: Oh ja.
3: Snap ik ergens wel.
1: Ja.
3: Ja.
1: Oh ja, en je wil ik nog zijn. Het allerbeste song van de jaren 80 is van de combinatie Don't Leave Me This Way.
3: Nou, dat is wel een hele mooie.
1: Ja, dat is zeker een hele mooie. Tien dank, Boukje.
3: Hiernaast denk ik mijn muziek uit de jaren 80.
1: Nou.
3: Maar eerst het nice van de NOS. Komt erom.
2: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
5: En wel een begin alleen hoor.
2: Ja. De nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
6: Mienskip, zeggen ze in Friesland toch?
7: Ja, wat zeggen ze hier dan?
6: Ja, nou ja, Mienskip.
2: Geweldig.
8: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
2: Bouw of metaalproject?
9: Staal Digitaal.
2: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
10: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
2: Staalzagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl. Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
13: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
12: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. Twee anderen zijn gewond geraakt. De drie zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen en alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
5: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
12: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Het hier flink wat voeten in de eerder, maar daarna een Venwijk Nieuw-Oud-Oost in Ljouwt. Die krijgt stadig gewoon warm. Is daar meer Rory Friesen van de Molen en Roy Orbison. Die komt trekken gewoon, hij is onderwijs.
7: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
14: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Voor een nieuwe Citroën. Aima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Friesland van de Moor.
17: Maar eer iets.

0: Roy Orbison. Drove All Night.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: Maar hij dan ook gelukkig.
3: Nou, ik kreeg nou nog een keer bevel. Dus waarom ik er niet meer aan denk, is denk ik dat het toch wel een soort onwerkelijke traumatische ervaring was.
0: Had je hier op een kalender gezegd dat het 11 september is, 9-11, dat is 24 jaar lien. Aanstaande juist hoe ze daarin dachten bij stilsteen. En er werd lang omlet het werken onder nieuwe week op het plak van het oude Cambuurstadion.
4: Ja, dat zijn altijd dingen die lastig te plannen zijn en soms ook wat langer.

0: Ziet aan een zwak ontmatige noordwestenwind en wordt het maximaal yoghurtje graden. Jong en vannacht loeken wolkenvelden oer en zakken het kwik rond een graad tussen 10 en ontstiert er mist. Morgen bloedt het droeg en bij een afwisseling van wolken en zinnen wordt het ook dan maximaal yoghurtje graden bij een onhellende zuidwestenwind.
1: Op het plak van het oude Cambuurstadion krijgt de nieuwe Wenwijk nieuw Oud-Ooststadion vorm. Drie van de vier tribunes die binnen intussen gesloopt. De eerste bouwers die binnen ontwerk. Dus reden genoeg van verslaggever Arjen Bosselaar om te zien hoe het er op dit stuit vast zit met de plan van die nieuwe wijk. Arjen Bosselaar praat onder andere met Aniek van der Hoek van de projectontwikkelaar Leijten.
2: Sto op de oude H-tribune van SC Cambuur in het oude stadion. Heeg in de nok. De stoeltjes van de business club die binnen nog te zien. Ik zou mijn huisje, het wordt de enigste tribune die nog oranje stond. En verder kan ik ze helemaal zien oer wat jeder de velden van VV Leeuwarden winnen. Die naast het stadion liggen. En ja, eigenlijk van mijn eigen werd nou niks nog is. Der Matthaas en de Nije Wemwie komen, een nieuw Oud-Oost. En ik, jij bent hier van de projectontwikkelaar. Ja, als we zo hier uitkijken over die nieuwe wijk, die moet hier gaan komen, hè?
3: Dat is zeker de bedoeling. Ja, we gaan in de komende 5-6 jaar zijn we hier van plan 500 woningen te bouwen. Dat doen wij een deel vanuit Leijten zelf. En een deel ook door andere ontwikkelaars voor woningcorporaties. Zoals je daar ook kon zien dat de BAM bezig is voor WoonFriesland.
2: Ja, één klein hoekje zijn ze al begonnen. We zien een kraan staan. We zien al de contouren van een paar huizen staan. 500 woningen. Zeg, hoeveel mensen komen er hier straks te wonen?
3: Ja, dat verschilt. We maken in het parkdeel waar eerder de trainingsvelden waren, daar komen eengezinswoningen. Dus dan denk je aan jonge gezinnen met 2, 3, misschien zelfs wel 4 kinderen. En hier komen ook meer op het stadiondeel appartementen. Dus voor alleenstaanden of ouderen of jonge starters. Dus ja, ergens denk ik tussen de 500 en 1000 mensen.
2: En er is bij heel bewust gekozen voor een mix van zowel koopwoningen als sociale huur, hè?
3: Ja. Correct. En dan wat kleinere appartementen tot echt wat grotere. En ook in de eensgezinswoningen varieert het van oppervlakte.
2: Ja, dit is natuurlijk het oude Cambuurstadion. Rond het oude veld, dat veld dat wordt een soort parkje als ik het goed begrepen heb. En daaromheen komen appartementencomplexen als een soort tribune.
3: Ja.
2: Komen er nog meer verwijzingen naar dat voetbalverleden van Cambuur hier terug in het ontwerp van die nieuwe wijk?
3: Ja, nou, we hebben dus inderdaad wat je zegt, de plaatsing van de woonblokken. Ook in de architectuur willen we een knipoog naar de tribunes maken. De straatnamen, we krijgen hier het hert, het Hampie Bakkerveld. En ook wat oude onderdelen, zoals een muurtje wat verderop in het park staat, dat krijgt een positie. En wat ook wel leuk is, is dat een kunstenaar bezig is om een kunstwerk te maken van een van de oude lichtmasten. Die komt in ieder geval bij het nieuwe Cambuurstadion terecht. En we zijn nu aan het kijken of we wellicht ook voor hier nog wat daarmee kunnen doen.
2: Nou is het verhaal van deze ontwikkeling misschien wel een beetje hetzelfde als het verhaal van het nieuwe Cambuurstadion. Toch wel een aantal tegenslagen al gehad. Netcongestie onder andere. Andere zaken. Welstand duurde misschien wat langer als gehoopt. Hoe was dat om daarmee om te gaan?
3: Ja, eigenlijk is er geen bouwproject zonder tegenslagen. En ik denk dat het werk ook interessant maakt. We zijn nu in de verkoop. Dat is ook altijd wel weer een uitdaging. Dus we hebben zeker nog wat te kopen. Dus hopelijk komen er ook nog wat mensen. Maar we hebben in ieder geval zin om te gaan starten. En we denken dat ook echt op korte termijn te kunnen gaan doen.
2: Zijn de meeste hobbels, ik noemde net congestie al, dat was op een gegeven moment een heel groot probleem. Het leek alsof jullie pas in 2032 een aansluiting konden krijgen. Zijn de meeste van die problemen in ieder geval nu uit de weg?
3: Dat denk ik wel. Je weet het natuurlijk nooit helemaal. We staan nu op de hoofdtribune. Daar zit nog een transformatorruimte die weg moet. Dus we moeten ook nog nieuwe aansluitingen. Ja, dat zijn altijd dingen die lastig te plannen zijn. En soms ook wat langer duren dan gewenst. Maar we hebben het volgens mij tot nu toe goed onderschot.
4: De media van de morgen.
1: Fijke, het Nijs Utoren Media.
5: Ja, dat is een Nederlands succes. Industrietje in de bouw van Grutte, Duitse Wiemoen, ticht het Sjende Greenshoorn. Dat gebeurt een heel soort. Als je bijgelijks van Koevorden naar Emlichheim rijdt, dat doch ik wel eens. Dan zie je in de vierde al die hele Grutte Wiemoen staan. En die staan precies op een grens. Nog krek in Duitsland, maar heeft er in Nederland een heel wat zicht op. Nou, er is zo'n winnik plan voor hele hege Wiemoen, Fjouwer, rond 260 meter heeg. Die zoen dan krijgen we de grenzen bij Winterswijk komen. Maar ja, een workgroep heeft hem dat zien verzet, al zoen 2023. En ze zeggen, ja, die industriële windturbines die passen net in het coulisse landschap voor alle landerijen, bosken en heel iepen

0: Veengebied. En ja, ze waren ik bang voor een enorme belasting op mens en natuur. Nou, de projectontwikkelaar die had hem nou weer omlutsen. Want hier dit soort strijd hier die net kennelijk onkomt, jongen. Alleen ze zijn wel heel toekwest van die workgroep. Ze hingen een Duitse advocaat inschakelen. Binnen het Duitse rechtssysteem konden we goed handelen. En daarmee hebben we de druk ik opvieren kent. En de plannen die ben nou van de baan.
1: Aha.
0: Ja, er zijn nog wat plannen in die buurt voor oren windmolen parken. Dus het is nog even de vraag. Hè, want ik dat ze goed in de gaten horen en eventueel verzet ondertekenen. Als het een gevolgen heeft voor die plan, dat is nog net duidelijk. Maar deze is in elk geval binnen. Dan is er een groot internationaal onderzoek geweest naar fraude met hiensteflijs. En de NVWA die heeft nou zo'n inval dien in Nederland. Een crimineel netwerk die sloeg op grote schaal hinders de voedselketen in die ter vanwege medicijngebruik absoluut net in toezien. De Europese politiedienst Europol die meldt dat op 24 plakken huizen en pannen trotsacht. Wij van dus zo'n in Nederland, in Limburg, Brabant, Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht. En daar hebben ze dus onderzoek dien. Ik in Frankrijk, Ierland binnen invallen dien. En in totaal worden zo'n 1000 hinders en harden gegevens controleerd. De bende die verdienen een soort jiltrofvlees van sporthinders te registreren als consumptievlees.
1: Oh.
0: En dat mij verzelfs net.
1: Nee.
0: Want die hinders die we vaak behandelen met medicijn. En die kennen we gevaarlijk werden voor mensen. Maar dan ik net slachten worden voor consumptie. En uit een eerste onderzoek bleek dat er schijnbaar misbruik werd gemaakt van bestaande systemen. Om paarden die niet bestemd zijn voor de voedselketen. Toch te laten doorgaan als slachtdieren. Ja, het is wat een onsmakelijk verhaal.
1: Ja.
0: Maar er wordt in elk geval wat om die in. Ze werken wel heel geraffineerd, die bende. Door paspoorten te vervalsen en met dubbele microchips te werken. Kregen een hinder dat eens net geschikt hier in een weerde van een slachthinder. En dan hebben we toen 1000 tot 1500 euro per hinder krijgt dan.
1: Oh.
0: Ja, er zit dus een hele handel zit er achter.
1: Dat met dat denken, daar is een noemer uit. Dat was het 2004 vinden. Een soort paradie op country muziek.
0: Oh.
1: Het heet Seven Horse Ride a Cowboy. Het had wel een heeg vreedgehalte.
0: Ja,
1: Het is vreed.
0: Het is vreed.
1: We hebben 20 seconden om eventueel listen. Dan raakt je hoe listen dan. Of we draaien of net.
0: Ja, door
1: even. Dus dan draaien we intussen dat er van alles spielt en zo. En dat doen we even.
0: Ja.
1: En dan komen we dan weer om en waar we draaien dan.

0: Alles om de hinders te sparen in feite.
1: Alles om de hinders te sparen.
0: Alles om de hinders te sparen.
1: Zeker.
0: De Seven Horse Rider Cowboy van Big and Rich. En wat wel grappig is, een heel recente hit, die is baseerd op dit nummer. You ain't gotta tell me,
1: it's just a enorme hit dit.
0: Ja, dat wist ik bij Chapel Round, de Mosterd held het.
2: Goeiemorgen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
0: SSS 68, dat is de voetbalclub in Marsum, die beleven verleden seizoen een zwier eer. Ze stieren op Facebook dat het 4 voor 12 van wie voor het voortbestaan van de club. Maar toch stonden ze dit seizoen weer op het veld. Door in de Lietse Cup in Marsum zien op na je problemen hoor. Niet samen rust het voortbestaan van de club echt in gevaar brengen kan. Verslagjouwer Jelmer Kampen van Omroep Zilt. Die gaat bij de club om te jaren wat er verleden seizoen spelen en werd zijn notie nog in. Hij praat met bestuurslid en speler Jorn Welles en assistenttrainer Belt Bert Alma.
4: Oh, jammer! Jammer, boos! Let op, komt ie! Nino! Oh, jammer!
5: Ik ga naar de paas van, ja,
6: gewoon niet. Vorig seizoen hebben we eigenlijk het bestuur met z'n drieën gedaan. En een van onze belangrijkste bestuursleden, Rick, die besloot door privéomstandigheden mee te stoppen. Die heeft het heel lang ook gedaan. En daarmee vervielen eigenlijk heel veel dingen die hier, taken van hem die hij voor de club deed. En dat kon eigenlijk nooit één persoon opvangen. En Jesse en ik waren nog met z'n tweeën over en wij helemaal niet. Naast onze werkzaamheden die we al doen. En toen, toen hadden we eigenlijk best wel dringend bestuursleden nodig. Maar ja, we hebben natuurlijk niet een hele grote put met mensen om uit te vissen als kleine club. Dus toen hebben we een oproep gedaan aan onze leden en het dorp zelf, zeg maar. Of er mensen bereid waren om bestuurlijke taken op te pakken. Nou, uiteindelijk hebben we hier met z'n allen gezeten. En is vooral uit de club zelf, er zijn er toen wel wat mensen opgestaan die bestuurlijke taken opbouwden pakken. Of ook wat randzaken daaromheen willen opbouwden pakken. En hebben we in ieder geval nog een jaartje doorgekund.
7: Ja, want Marsum is echt een hele kleine club. Jullie hebben nu 2 teams op papier staan, dacht ik?
6: Ja, we hebben 2 teams op papier staan. We hebben wel 2 ruime teams. Met name het tweede is best wel ruim opgezet. Omdat dat toch wel jongens zijn die niet altijd, die ook thuis een verplichting hebben. Maar ik denk dat we nu 2 teams hebben en om en bij 50 leden. Die spelende leden, zeg maar.
7: Ja, want dat is een beetje het punt van dit seizoen. Hè? Want er moeten 3 teams op papier komen te staan. Hè? En daar is Andy Licht heel erg belangrijk voor.
6: Ja, we willen, de gemeente heeft gezegd van, nou, we willen eigenlijk dat er, we willen wel eens in clubs investeren als er 3 teams op papier komen te staan. Dus dat is nu waar we eigenlijk volop mee bezig zijn om wat te regelen. En daarnaast zijn we ook wel aan de achterkant al een beetje aan het onderzoeken wat er dan zelf ook wel mogelijk is. En zo zijn er mensen gisteren ook op bezoek geweest bij een andere club om daarbij te kijken bij oude lichtmasten of we die kunnen overnemen. En dat we daarin zelf al vast wat voorwerk kunnen doen en hopelijk met een goed plan straks richting de gemeente kunnen om zodat we als club kunnen blijven bestaan.
4: Ja. Nou, dit is voor mij heerlijk. Ik hoef niet meer een trainingje in te jongen, dit is gewoon perfect.
7: Gewoon even af en toe wel ballen halen.
4: Af en toe even schreeuwen.
8: Dit jaar is eigenlijk wel het jaar waar het een beetje om draait. Want met name, we hebben een heel klein trainingsveld. En dan kunnen we niet zoveel, maar als een regenbak komt, dan ligt dat blank. En daarnaast ligt een heel mooi B-veld. Alleen dat doen we helaas niks mee. Maar daar zouden we heel graag lichtinstallatie omheen willen hebben. Dan kunnen wij weer een 35-plus team. Dan komt er een damesteam bij op vrijdagavond. En dan kunnen wij weer groeien. Dus alles valt en staat eigenlijk met die lichtinstallatie. En we hebben al gesprekken gehad met de gemeente. Die staan er gelukkig positief in. Want we hebben ook 5 jaar terug gehad met 3,5 teams. Bijna 4. Maar konden we niet faciliteren. Toen wouden we dat veld er ook bij hebben eigenlijk. Maar dat werd hem helaas niet. Dus nu staan ze gelukkig wel open dat er lichtinstallatie komt. Maar dat kost een patiëntjes. En hopelijk gaan ze daarin mee. Als wij een bedrag noem ik 15.000, 20.000 euro. Dan zijn we echt wel gered.
7: Ja, dan is deze club gered.
8: Dan is deze club gered. En dan zijn we ook te degen. Dan kunnen wij verder en dan willen we ook verder. En dan kun je ook bewust bezig met bijvoorbeeld jeugd hier naartoe te trekken. Maar nu weten we dat niet, dus we kunnen ook niks.
7: Wat maakt deze club nou zo speciaal, zo bijzonder?
8: De warmte. En gewoon het veld. Het is gewoon een heel mooi veld. We hadden afgelopen zomer weer een toernooi hier. En sommige jongens waren hier nog nooit geweest. Maar die waren prettig verbaasd over het veld, de accommodatie. Ja, het is gewoon heerlijk kneuterig. Het is gewoon heerlijk. Ja, echt.
7: Ja, een beetje, misschien ook een beetje alsof je in een soort tijdmachine stapt naar een tijd van Nederlands voetbal die bij veel clubs niet meer te vinden is.
8: Nee, ik denk dat dit is wel een heel uniek clubje. En ook, ik zie nou in één keer dat gymzaaltje. Als wij dan niet kunnen trainen, nou die jongens die staan te trappelen om in dat kleine gymzaaltje 3-3 te doen. Dan ben je net een paar jonge honden. En dat vind ik gewoon heerlijk. Dat is, denk ik ook, 4-5 kluit met een gymzaaltje erbij in de winterperiode is fantastisch.
7: Ja. Wat betekent deze club voor jou?
8: Heel veel. Het is ook een stukje ontspanning. Kijk, onze Kees Posma helaas gisteren voor de eindzomer overleden. En dat was wel Mr. SSS die alles hier deed. En Kees gaf toen aan, dat lukt me niet meer. Dus toen hebben we een klusteampje opgericht. Toen zijn we hier met z'n vieren bezig geweest om alles weer netjes en mooi te maken. En dan kreeg je ook alleen maar complimenten. En dan wil je mee verder. Dus ja, het is een hele mooie club. En deze, het zou heel mooi zonde wezen dat dat ophoudt te bestaan.
2: Nije wieken bij Omroep Friesland.
3: Een wieken lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
2: En al die prachtige muziek.
3: De wieken van de jaren 80.
2: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.
3: Van maandag 14 september al bij Omroep Friesland.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
15: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Jel van Jochenen.
17: Fijkenwoud daar.
0: Goeiemorgen.
18: Een goeiemorgen. Op de locatie van het oude Cambuurstadion in Ljouwert krijgt de Nije Wijnwijk Nieuw Oud-Oost stadig een farm. Drie van de fjouwer tribunes binnen intussen sloopt en de eerste bouwers binnen al ontwerk. De bouw hier te krijgen bij flink wat chanslagen liek als net congestie, maar nu liek het al hier op schema te lezen, zei Aniek van der Hoek van projectontwikkelder Leijten.
19: Dat denk ik wel. Je weet het natuurlijk nooit helemaal. We staan nu op de hoofdtribune. Daar zit nog een transformatorruimte die weg moet. Dus we moeten ook nog nieuwe aansluitingen. Ja, dat zijn altijd dingen die lastig te plannen zijn. En soms ook wat langer duren dan gewenst. Maar we hebben het volgens mij tot nu toe goed onderschot.
18: Op de Dwarfsterwei in Stroobos ben Juste Joen een auto en een buske met Chimbakoa botst. De beide bestuurders die kwamen bij de schrik vrij, maar de beide voertuigen die ronden een flinke skee op. Een berger had de beskerige auto en het buske helle. Ja, hoe het ongeluk gebeurde koe, dat is net bekend. Voetbalclub Sport Staal Spieren 68 in Marsum bleven Flinier een dreig seizoen. Het zou 4-12 wezen voor het voortbestaan van de club. Dag steen ze dit seizoen weer op het veld, maar nou rent de Lietse club zien een oorprobleem aan. De gemeente wil alleen nog investeren in verlichting op haar B-field als er een tredde team B komt. De club had nu nog 2 teams. En dus doen ze er alles aan om een nieuw team te farmen.
8: Dan is deze club gered. En dan zijn we ook te degen dan kunnen wij verder en dan willen we ook verder. En dan kun je ook bewust bezig met bijvoorbeeld jeugd hier naartoe te trekken. Maar nu weten we dat niet, dus we kunnen ook niks.
18: De gemeente Rie van Waardis-Friesland had Juste Jong stilstien bij het versterren van oud-wethouder Esther Hademaier. Ze verstoor op Santje Augustus op 50-jarige leeftijd na een periode van ziekte. Onder de vergadering waren een minuut stil te houden en burgemeester Johannes Kramer stier stil bij het werk van Hademaier. Haar widowman, Ben en andere familieleden wienen bij de vergadering onwezig. Fijke, dank u wel.
16: Friezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
21: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
20: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij al goed.
21: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
22: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
23: Voor een nieuwe Opel, Haima, service en auto's. Is de voor Elsen hier?
22: Staalzaar geboren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
24: Friesland van de Moor.
25: Erit Science.
26: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Dadelijk rijdt je even in de war bij Jester Maar. De Mem van Duizen, Jester Haasten. Eerst is het hier van het Waalbericht. Meid Jitske, goeiemorgen.
27: Een goeiemorgen.
0: Ja, wat voor duivel duwt. Het is, ja, ik zou zeggen Russisch roulette, dat is misschien wat negatief. Het is wisselvallig, dat ik het helemaal op hoor.
27: Ja, zeker. Ja, nou ja, juist hier hebben we een knappe dag. En nou loopt er dan een steuring hoor. Al, maar ik wil zeggen, we hier en ik van de morgen eigenlijk een hele mooie start van de dag. En daar ben ik wel op meesten die het hele mooie foto's in stuurt hebben. Want echt, heel in het eerste, daar hier we toch nog een wat mooie kleuren in de lucht. En, of in de lof, moet ik zeggen. En ja, nou rijdt het intussen op een heel soort plakken die je hebt, Jerry, Vee en ik. Maar ja, dus de zinnen die kwam op, ik in Duitsland vanzelfs. En ja, de opklaring of de kleuren die we hebben van de Monschenkoen, dat kwam omdat er dus boppen Duitsland opklaringen zitten. En die zitten nog voorbij Bremen. Dus ja, Safir kende dus opklaringen wijzen die het nog heel tijd dus kleurjouwen als de zinnen opkomt. Dus dat is, nou, dat vond ik wel even leuk om te vertellen. Want ja, intussen loekt er dus al een steuring Oerusse provincie in. En je hebt Jerry Vee rijdt het ik al en ik op oorplakken het ik al wat opsmieten. Ljouwt zit op 0,6 mm of een wier op 1,2. En dat werd ik al meten in Halm en dan wat. Nou, intussen loopt die steuring dus richting het eerste daar. En nou, het eerste part van de dag is het dus wat zuterig. Het is gries, de bewolking overheerst het. Al prikt zo noem dan ik de zinnen al eens even terug deze bewolking hinnen. Maar het eerste part van de dag vriend vooral zuterig. De wind zuidelijk, zwak ontmatig, soms vrij krachtig. En die komt nou dus nog uit het zuidenwei. Maar dat draait iedereen van de dij. In het begin van de middag dan wordt er wat meer een wat westelijk. En dat is eigenlijk het moment dat vanuit het westenwei er wat opklaringen opkomen. En dat de wind wat aanzakket. En dat we dan in wat warmere luchtsoort komen. Ik wat vochtiger. En dan zullen we, zei jij, wij de middag, eind van de middag, als een 18 of 19 graden herkennen. Nou, dan is het intussen ik alweer wat vaker droeg. En het waarbeeld wat vreunlijker. Nou, jongen, vannacht binnen er dan ik wat wolken veel. De soer is even een mistbank ontstaan kennen. En de temperatuur die zakt het oond. Een gratis zien. Misschien nog over. En op de waterland vanzelfs weer enkele graden hegen.
0: Dat was Johan, de tijdenij. Het weekend. Hoe zetten we die uit zijn?
27: Ja, nou, die zetten we eigenlijk wel heel kalm uit aan. En het liek het ik wel. Ik wil weer een hele mooie start te worden, maar wat misbanken. En verder, ja, de zinnen die je in de morgen ik weer bij het liek het de hele dag droeg te bloemen. Al, ja, een kalme start, maar die wind, zei jou bij de mantie, dan vielen we alweer wat meer. En in de media, dan stiet het toch wel een zuidwestelijke wind, matig, gewoon vrij krachtig, soms krachtig. Het wordt wat vlegerig, maar ik, mooi media hebben een mix van wolken en zinnen. En dan liek het dan ik de temperatuur weer op op 18 of jochentje graad nu te komen. Maar ja, het is in het eind van de middag. Dan zullen we toch vanuit het Noordwesten waar eigenlijk al werd chokkere bewolking. En dat het alles te krijgen met een steuring. We hebben benammen in de nacht. En het eerste pad van snij mee te krijgen hebben. De temperaturen in de nacht naar snijen, die binnen dan ik wel de hege kant. Maar zo'n 15, 16 graden. En ja, dan geregeld rijnwetten dus.
0: En dan het vierde voor u, hoe komt het dan?
27: Ja, nou ja, op snijen dus het eerste pad van de dij. Dus nou wel echt weer gries en geregeld de zeem weert. En ik nou wel een stevige wien. Maar letter op de dij, nou zo de zinnenbollen weer eens even wat Sjen litte kennen. Is weer wat vaker droeg, 20 graden. En dan op meenje, dan hebben we, ik wil weer voor de grootste pad een droege dij. 20, 21 graden, maar ik dan een afwisseling van wolken en zinnen. En dan op tienje, ik weer maar die zuidwestelijke streming. Wordt nou weer wat warmere lucht omviert. Dan tollen we eens even een bui. Maar ik 21 of misschien wel 22 graden. Dus ja, we zitten qua temperatuur eigenlijk heel normaal voor de tijd van het jaar. En ja, het is eigenlijk ik wel heel mooi. Yes, waar. Het ene dag wordt mooier als het oren. En nou, dat is ik wel weer noffelijk.
0: Voor elk wat wilst dus.
27: Dus ja, zij is het eigenlijk al, ja. Zij is het benemen.
0: Dat is ik wel noffelijk.
27: Ja.
0: Dietke, dank u wel.
27: Hey, een mooi weekend.

0: piepjonge Madonna nog. Van haar debuutalbum Lucky Star, wie dat? Het is Jurt Njoggen Alven, 9-11. Het is 24 jaar geleden dat de omslag op de Twin Towers in de Verenigde Staten winnen. Elsie en die kindiebeelden van omslagen zelfs. Maar daarvoor werden de toren het symbool van New York. In het museum van Drachten kist nou de tentoonstelling When the Twins Were Still Beautiful begin. Sammeling van allerlei God dat de toren zichtbaar op binnen. Keusner en sammeler Thomas Kuipers die lette mij zien hoe de beschutting van die gebouwen in 24 jaar tijd verloren is. Verslaggever Geke Leenstraat die bezocht die tentoonstelling.
1: Wie ben je? Dat is bij jou binnen de directeur van het museum hier in Drachten. En we staan hier bij een best wel nieuwsgierige expositie. Kan je me daar wat meer over vertellen?
2: Zeker. Ja, we zijn in Drachten gek op grote kunstwerken. Ik kunstwerk met inkist. Dit is daar een heel mooi voorbeeld van. Thomas Kuipers is een kunstenaar en een verzamelaar. En die had al je beelden van voor de aanslag verzameld. Ik denk wel een stuk of 1000. En die ben je om mij heen al je uitstald. Werd er als een hele naaie ervaring krijgt. En een New York's just was het nog net mijn kist.
1: Nee, een naaie ervaring is het zeker. Ik denk vooral de jongere generatie. Wat voor reacties krijg je hier in het museum voornamelijk?
2: Nou, mensen zijn onder de indruk. En we kennen natuurlijk al de beelden van de omslagen. En we zijn net alleen op die toren bombardeerd. Maar we zijn misschien zelf ook wel bombardeerd met die beelden. En deze kunstenaars, die kunstenaars vregen zich af van... Hey, er is een tijd voor die periode West. En die proberen dat beeld, maar ik een heel soort orenbeelden... Ja, daar wat nice te zetten. Dus het beeld van New York. Van voor die aanslag. Zodat we dat net vierden, machinaal. Nou, dat vinden wij als museum een mooie taak om dat naar verlienen. Ik was Jentelitten.
0: Dat dus hoe die tentoonstelling in Drachten. Heel wat oors, de Friese film Lulk. Dat is die van Nijwieke Artesien op streamingsplatform Amazon Prime. Het zit dat net alleen de mensen van binnen Friesland de films in kennen, maar ik de boeten, ik in Orelon. En dat betekent dat er zocht is naar een nieuwe titel voor die film, een internationale titel, vertelt filmmaker Janko Christ.
3: Nee, dat is de titel wordt stak.
0: Oké. Okay.
3: Dus want Lulk heet ook een man die een bank overvalt en dan komt hij op een gegeven moment vast zitten. Dus die hele film speelt zich al in één ronde, want hij gijzelt dan een paar mensen. Ja, dus het is net angry of mad of zo, maar stak. Omdat hij in het leven is, zit ik een beetje klem. Dat is eigenlijk de vertaling van stak, letterlijk. En dus dat vond ik wel een mooie titel.
0: Oké, en nou, we nemen dan even de ondertiteling. Nou weet ik, in Duitsland, de meisje echt graag dubben. De meisje graag de stem op mij inspreken. Is er nog een kans tot bad? Dan staat in die film juist maar heel aparte Duitse stem erin.
3: Dat wie moet sterven wel een beetje in droom. Maar toen hebben we dat zo. Ja, we hebben het toch zo lang al werken. Toen hier we op een gegeven moment echt niet simmer in, als het ware. Want ja, iedereen ken ik gewoon in principe natuurlijk gewoon wel. Alleen het kost een heel soort geld of moeite.
0: Ja.
3: Dus dan hebben we wel van ja, het is een New Kids hier te wollen release natuurlijk in Duitsland. Dus eigenlijk hier wij dat ik wil graag hebben. Maar ja, uiteindelijk is dat er al net meer van kan.
0: Je hebt wel van naar mogelijkheden natuurlijk. Friese films dubben. In het Duits.
4: In het Duits?
0: Tomke in het Duits, meer Boudewijn in het Duits.
4: Ja.
0: Ja. Hoe zou dat klinken?
4: Friesland, heute morgen.
0: We zullen dat nooit weten.
4: Nou,

0: Somber and Undressed.
1: De media van de morgen.
2: Wij hadden alleen gewoon aan van dit mediahoesjog fijken.
3: Zoek al aan. Ja, zeker. Absoluut. Ik ben nog druk ontbladen in de kranten. Ik lees dat altijd een beetje kleren. Maar het Fries Dagblad en de Ljouwerse Krant heb je voor mij lezen. Het Fries Dagblad heeft een peteer gewoon bij burgemeester Jouke Douwe de Vries van de gemeente Achtkarspelen. En ze hebben romsjongen op de onrest om omtrent de neetopvang in de Serventohal in Serhuisterveen. Er is een Achtkarspelen voor en een Achtkarspelen nij Serhuisterveen, zei de burgemeester. Die onrest die het college volslijn verrast. Zien dit net omkomen, jongen. Het is uiteindelijk ik maar drie keer de meesten onnachten. Het ging in totaal om 50 vlechtelingen die dus onderkomen. Ja, die moesten in de neetopvang opvangen worden. En ze hier dus net omkomst, jongen. En ze zal ik lering loeken uit deze gang van zaken. Ik mij de communicatie naar de omwenners. Ja, die hier sneller maten, want daar toch ontstier die onrest. Alleen nog, door een embargobreuk, door de Riesfractie van Forum voor Democratie, kwam het naar jeder als plant op stritten te lezen.
2: Hmm.
3: Ja, daar kan je misschien net zo vol ontwaan. Dat meesten hun net onder embargo's houden, of Riesfracties. Ja, daar kan je misschien als gemeente net echt goed voorwijzen. Maar in elk geval, ze hebben lering uit Lutsen. Dan de Ljouwerse kranten. Ja, die hebben een prachtig mooie foto voorop staan. Vroege pad voor Wereldsuïcidepreventiedag. Meer dan 150 mensen samelen hadden juster op het Gashfield bij Museum Belvedere in Oranjewoud. En ze namen de deal on the walk into the light. En dat is een maaskuier ter gelegenheid van de Wereldsuïcidepreventiedag. En de zinnen, het wie maas betiert, dus de zinnen komt dan op. En dan kerst daar hele mooie plaatjes van shitten. Dan de onpak funderingskeer, die maat rapper. Dat zie ik nog voorop de Ljouwerse kranten. Het herstellen van de funderingskeer en gebouwen gaat net rap genoeg. Dat erkent minister Boekholt van Volkshuisvesting. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat er meer geld gaat naar het skeerherstel. En cijfers die liegen er ik net om. Binnen 10 jaar en naar verwachting meer dan 400.000 gebouwen in Nederland te krijgen met funderingskeer. Ja, dan heeft het foto een forse bedragen van zelfs. Ja. Dan even zien. Krijgt Schiemoseer zo'n miljoen euro extra vanwege de kabel die ze daar, de elektriciteitskabel die ze daar loeken willen. Zo'n miljoen euro omwille van de aanlanding van op zee gewonnen elektriciteit. Ze heet dat dan zo mooi. Er komt gewoon een kabel dwars uit het eiland, uit het plan trok in zelfs. En daarvoor krijgt ze dus compensatiegeld. Maar ze willen de burgemeester en wethouders het nadrukkelijk net nemen. Zij willen die zo'n miljoen voor een groot doel inzetten om Schiemoseer zelf te houden op het meer van zwiert wetter. Dus dat toch blikken uit een reeds vaststel. Dan zal het wetterschip inzoomen op 30 dubieuze sleerdempingen. Die alarmeren.
2: Dubieuze sleerdempingen?
3: Ja, zeker. Ja, okay. Die alarmeren nice, deze zomer. Haast 600 zwetten in Friesland die binnen illegaal dempt. Daar komt de provincie Friesland mee. Maar is dat ik zo? Nou, er is intussen wat meer duidelijkheid, is grote kranten dus. Het wetterschip hier AI loslitten, wisten wij, op luchtfoto's. En die inspectieronde smeert 950 mutaties op. Afwijkingen dus in 2022 ten opzichte van 2018. En nevens de provincie weer in 400 gevallen weer er neer aan de hoorn. Ja, dan blunt er nog heel iets. Zo'n liefste 600 vertachte situaties oer. Nou, daar zijn nou dus verder onderzoek naar die een leidt een beetje oors. Er zijn nou oren gevallen ben dus onderzocht. En de exercitie levert op dat 370 van de 400 gevallen als niet illegaal te bestempelen zijn. Rijdt weer terug AI onsjoen voor een demping. Ja. Dan houdt het snel op, verzels.
0: Geen AI, volslijn algoritmevrij. Wim Brons.
4: Ja, hoi.
3: En authentiek.
0: En authentiek.
4: Nou jongens, echt weer, is goed zo wezen.
0: Nou ja,
4: doe je best.
0: Ja.
4: Zeker. Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen.
3: Morgen.
4: Dadelijk node voor. Der moest dat weer weten. Het belangrijkste herhaal ik alle dagen. Tenminste, dat had ik je zit. In elk geval, dat is natuurlijk muziek. Titels van Tom Petty, Elton John, Gerber Douwstra, Dionne Warwick hebben we erbij. ELO, zullen we nog even verder bladeren. Onvermijdelijke Rutger van Barneveld.
0: En dat is een hele populaire plaat. Een hele populaire plaat die gebaseerd is op een hele oude country plaat.
4: Oh, is dat zo? Dat
2: is een week achter elkaar.
4: Oh, echt weer?
2: De Wienharkers die toch omdat we de plaat gewoon langzamer als stadiger afspeelden. Maar dat in het.
4: Oh, is het echt een cover? En staat het in de credits?
2: Dit is een beetje. Wacht.
4: Moest er maar even bij je.
2: Nee, wacht. Nou, de verkeerde. Deze. En dan verklappen wij net welke plaat als Toe Aarsen draait. Dat het een allheide is van deze.
4: Oh, dat is Dionne Warwick, is dit? Nee.
2: Choose in Texas.
4: Oh, ja. Ella Langley, ja.
2: Ja.
4: Maar zij zongt het wel even vol vol overtuiging.
2: Dat is weer.
4: Dit is ook leuk, hè, deze versie.
2: Dit is toch een beetje meer, stereotype country.
4: Dat klopt. Zij is wat populairder in de country, die Ella Langley. Of meer middle of the road, zoals ze kennen. Ella Langley, heet ze, ja. Shoes in Texas. Oké, dat zet ik ook op. Ja, klopt. Meer witte, we hebben muziek of fysiek. 0620, jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Tussen Alf en Tolven. Zoals alle vreden in Noden voor. En als het al een idee is. 0620, jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Kist appen, WhatsApp en zoiets wat.
2: Wim Brons, Azen in Noden voor. Dus jo. Dit wie Friesland van de Moorn voor deze week. Wij zijn de manje weer in de week van de jaren 80. Want dan, het goed weekend.
5: Wat zul ik dwaan dit weekend?
6: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Dien gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboetenactiviteiten.
5: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje.
10: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
11: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten herdenken vandaag de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Bij het officiële monument op Ground Zero vindt de traditionele herdenkingsceremonie plaats. Nabestaanden lezen daar de namen voor van alle omgekomen slachtoffers. Voor deze 25e herdenking geldt een maximale staat van paraatheid rond de locatie. Dat heeft ook te maken met de politieke spanningen in Amerika. Bij een zwaar ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn gisteren aan het eind van de middag doden en gewonden gevallen. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Het precieze aantal slachtoffers is momenteel nog onbekend. De buschauffeur moest volgens de reisorganisatie waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Door deze uitwijkmanoeuvre kantelde de bus en gleed het voertuig een ravijn in. De politie heeft na 30 jaar een man uit Apeldoorn aangehouden voor twee verkrachtingen uit de jaren 90. DNA-onderzoek bracht de 61-jarige verdachte na al die jaren alsnog in beeld. In de herfst van 1995 werd een fietser in de gemeente Apeldoorn slachtoffer van een verkrachting onder bedreiging van een mes. 2 jaar later vond een soortgelijk incident plaats in het buitengebied van Deventer. In beide zaken was tot nu toe nooit een verdachte opgespoord. En de Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Zelensky sprak recent nog met de Amerikaanse onderhandelaars Rutkov en Kushner in Kiev. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Het weer nog. Het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
12: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
13: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
14: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat speeches van het ministerie van Defensie grotendeels door AI lijken te zijn geschreven. De bewindspersonen van het departement gaven dit jaar toespraken met opvallend veel computergegenereerde teksten. Het ministerie van Defensie ontkent de volledige inzet van kunstmatige intelligentie bij het schrijven. Volgens de woordvoering dient de technologie enkel als digitaal hulpmiddel. Eerder meldde de Volkskrant al het gebruik van AI bij honderden berichten op sociale media van premier Rob Jetten. De Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus brak door de vangrail en gleed op de zijkant een helling af. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Bij het ongeluk zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje. Dat meldt Hart van Nederland. Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau zoekt de dader van de dodelijke mishandeling. Met ruim 5000 euro aan inzamelingen looft de opvang een beloning uit voor de gouden tip. Het veulen werd sinds maandag vermist in de omgeving. De eigenaresse vond het jonge dier een dag later dood terug in een weiland. Het weer nog. Het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Zwitserse politie heeft meer bekendgemaakt over de slachtoffers van het ernstige ongeluk met de Nederlandse touringcar. 5 mensen zijn om het leven gekomen. 40 inzittenden raakten gewond. Het ongeval vond gistermiddag plaats in het oosten van Zwitserland. Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie OWAT. De bus is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk op het traject met wegwerkzaamheden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. Vooralsnog gaat het om een proef waar boeren in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland aan meedoen. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje. Dat meldt Hart van Nederland. Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau zoekt de dader van de dodelijke mishandeling. Met ruim €5.000 aan inzamelingen looft de opvang een beloning uit voor de gouden tip. Het veulen werd sinds maandag vermist in de omgeving. De eigenaresse vond het jonge dier een dag later dood terug in een weiland. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Herinneringen die blijven bestaan.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker 6 cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Rondom in het land werd Jouwert staakt in de metaal in Ljouwert via de Elfstedenhal. Het plakt en de strakers haar registreren letten kon. Dadelijk meer erover in Noord-Friesland.
10: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
11: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de van Elseny.
12: Is jouw keuskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 1. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
6: Noe Friesland.
13: Erik.

0: Nebraska uit Scotland. Die maken muziek in de jaren 80 in dit versje, Young at Heart en Rai. We zijn nog wel saai. Zo'n keer hebben ze een reunie-tour dienen, dus ze kunnen me net genoeg van krijgen. Hier is de Bluebells en Young at Heart.
1: Van Tol woont in Oren,
2: Noe in Friesland.
0: Ja, goed weer bij Noe in Friesland. Dit is het programma Nijs, Ware Muziek. En dadelijk in het Nijs, dus er wordt staakt in de metaal. Ljouwens, wie voor het noorden, het actiecentrum. En het gaat hut op het oude Cambuurterrein. De eerste huizen, die staan er al. Maar eerst het waren in het kwad. Sjitske weer aan, een goeie midje.
3: Een goeie midje. Nou, in het eerste valt nog een dreperij, maar in het noordwesten des kient de zin alweer. En van de midje is het dan ik vaker droeg, maar u trocht de zinnen erbij. Het is dan maximaal jochtje graden bij de zwak ontmatige noordwestenwind. Jong en vannacht loeken wolkenvelden oer, zakken het kwik want een gratis zien en ontstiert er mist. Morgen bloedt het zo goed als droeg. Wikselen wolken en zin in waar aan en wordt het ek dan maximaal jochtje graden bij een onloekende zuidwestenwind.
1: Oort in oren.
2: Nou in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: Ja, het is nou in Friesland, 8 minuten oer tolven. Op en om het oude locatie van het oude Cambuurstadion krijgt de Nije Wemwijk nieuw Oud-Oost. In jou, het scheelt je meer handen voor den. De plannen binnen tekenen en de eerste bouwers binnen aan het werk. En ik ben de eerste stritnamen bekend. Meestal weet je dus on het Woonskip, op nummer 7 bijvoorbeeld. On het Het, op nummer 18. Of op de Oosttribune, op nummer 32. Elke stritte krijgt zijn eigen stil. En verslagjouwer Arjen Bosselaar, die ging op ziek naar de plan voor het stik dat het thuisvak hiet zil.
5: Heeg in de nok van het oude Cambuurstadion, de H-tribune, want ja, dat is de enigste tribune die nog oranje heeft. En er zitten nog een paar vrije sponsorstoeltjes, dus ik ben maar zitten gegaan en ik heb een prachtig uitzicht over ja, wat nieuw Oud-Oost worden moet, de nieuwe Wemwijk in Ljouwt. In een van de hoekjes is Woon Friesland al bezig met de eerste wenningen. Het veld luidt van mij, tenminste waar het veld jettiers weer. En dan oer het veld hinnensjug. Ja, dan luidt er een leegstuk gasveld. En Jan-Johan de Vries, daar zullen Jim het thuisvak bouwen. Ja, voor alle duidelijkheid, Jim zullen daar 46 wenningen en dan nog wat Jim size specials nemen. Ja. Dat is een hele mooie makelaarstaal, maar les even nu de size specials.
6: Nou, wie weer haar 46 standaard wenningen hebben we inpost. En dan blowen er dan hoekjes die een beetje hier bestaan en dan meten we nog wenningen tussen. En dat noemen we dan maatwerkwenningjes specials. En zo verbinden we zes maar dat blokje met onderkomen, zodat het heel mooi in het stedenbouwkundige plan past.
5: Dus wij het oude Cambuurstadion hier op een hoeken hier en het nieuwe Cambuurstadion X, zo bouwen jim ze dicht?
6: Ja, wie bouwen ze absoluut dicht, ja.
5: Er is een fabeltje hierbij. Ik zie dan, ja, het ben platte daken, het zijn wenningen van treien verdiepings heeg ik het goedje. En dan wordt dat een soort tribune-achtig iets, maar ja, wat komt er dan in de midden? Wat mag ik me erbij voorstellen?
6: Nee, het zijn rechthoekige wenningen, het zijn een soort herenhoezen en die zitten onder elkaar. En de hoekjes zijn dicht zetten en aan de binnenkant, ik zal er even doorheen scrollen met die, just al je mooie, just een hele mooie binnentunnel ontstaan.
5: En dat komt dus, ja, we zien nou even weer oer het Audifield heen. Dat gasfield daarachter, daar komt het dan.
6: Ja, dat was die een beetje voorstellen, want dat is nou nog een braakliggend terrein. Maar daar komt het. En zodra de verkoop op een bepaald stadium helle had, en we hopen eind dit jaar, dan beginnen we met de bouw. En dan is just elke dag just een wenning ontstaan. En dan, nou ja, ik heb het uitrekken niet. Na 46 wenningen. Na 46 dagen, dan haast de wenningen.
5: Ja, want dat is wel goed om te vermelden. Gewoon Wemwijk die het via de ouderwetse manier bouwd worden, dat kan wel even door. Maar ja, bij hem komen de wenningen uit een fabriek. Ja. En daardoor kun je hem aasen, als je hem een keer los kan, heel snel bouwen.
6: Ja, wie bouwen deze wenning is maar onder ideale omstandigheden in een fabriek. En ja, dat noemen ze het Sint-Burg het industriële bouwen. En de wenning wordt al helemaal, zeg maar, in de fabriek bouwt en die wordt dan in deeltjes weer uit elkaar hellen. En die wordt dan door middel van ongeveer 6 vrachtwagen per wenning, met 3 hele erin. En dan wordt er in elkaar assembleerd, dus in elkaar monteerd.
5: Dus als ik hier nou een camera del zet en die liet ik dan 12 maandjes steken, dan just hem letterlijk van de grond komen.
6: Exact dat, ja. Ja, ik heb heel hoor.
5: Nou heeft nog een paar plaatsjes bij die. Want Jim hebben ook een knipeeg naar dat verliezen van Cambuur. Maar het is net alleen dat de stritname daar het thuisvak wordt. Maar Jim hebben ook zelf ook nog een paar knipeegen toevoegd.
6: Ja, we vonden het heel leuk om iets terug te laten komen vanuit Cambuur. Dus we hadden het hertje wat in het logo van Cambuur zit. En wat samen met het logo ook verwijst naar de historie van de Wemwijk. Gaan we laten we terugkomen op een van de gevels. En waarschijnlijk in de band ik gewoon voetballen. En haast een hele mooie tuin. En dan kan iedereen mooi in de tuin zitten. Dus dat is een mooie gezamenlijke tuin. Dus het is een privé gedeelte en dan ga ik een gezamenlijke gedeelte.
5: Als ik dan nog een advies aan, maar ik zou zeggen, ze sloop de oude H-tribune maar net. Want we zitten hier sanoffelijk. Volgens mij is die bouwde komende hier een heel mooi volgje.
6: We zitten hier prachtig, dus ik zal hem nijvrijen door hier zitten kennen. Want het zit hier heel mooi. Skitterend.
2: Nooi Friesland.
0: Media Oersjoch. Ja, die neigen dus op het oude Cambuur. En VV Leeuwarden terrein, zeg ik er nog maar eventjes bij. Fijke Wouders, ons coach van Media Oersjoch. Fijke, goeiemidje.
7: Ja, goeiemidje, Erik.
0: Het doek valt voor een hinderste evenement, joh ik.
7: Jazeker, de hinderste vierdaagse rondom Zorgvliet in Drents-Friese Wold. Voor de 20e keer weer het no-hold op dit moment, maar het is ik voor het de laatste keer. Dus het Lustrumfeest is ik de laatste. Ja, daarna volgt de kater, wat ik als krump, ja. Collega's van RTV Drenthe. Ja, ze moeten aan te volle regels voldoen. Je komt voor wet en regelgeving te staan voor verzekeringen, voor de routes, deelnemers, vrijwilligers, noem maar op. En ja, ze zeggen, het is gewoon net meer. Er moet gewoon te volle regelen worden. Het is ik dreiger om vrijwilligers te vinden. En het is ik dreiger om Dion van Drents-Friese Wold. Of er ben heel minder Dion van Drents-Friese Wold ben beschikbaar. En ja, de Wold.

0: nog even een oude wachtje, maar ze het nodig, het is de laatste keer.
1: Die organisatie houdt er mee
0: die op. Die houdt er mee op, ja.
1: Nou ja, zeker. Maar toch maar even drugs hebben, Fijke.
0: Ja, zeker.
1: Op de vrede middie.
0: Ja, maar het weekend stiert voor ja, de door. Dus, ja. Mijnwerkers van de douane, die hebben eigen zin. Na je creatieve wijze ontdutsen waarop drugs smokkelen worden, bij een controle, daar komen ze op vertochte pinda's.
1: Pinda's?
0: Pinda's,
1: vertochte
0: ja.
1: Pinda's.
0: Vertochte pinda's. Ja, tussen de nutjes hebben we crack verstoppen. En ja, er is dus ik bevestigd dat die drugs die kwamen uit Suriname wij en die zoen je dus hen gebracht worden. Het is net duidelijk om hoe vol het gier, maar ja, die drugs ben ik beslag genomen en vernietigen. En ja, op Instagram van Douane Nederland is al zijn, zo werden het wel heel verslavende pinda's. Het was voor de douaniers geen lastige zaak om de zaak, of geen lastige zaak om te cracken. Ja, nou, dat,
1: humor en de douane.
0: Humor ja. En douane. Ja. Nou ja, maar ja. Dat willen we vaker. We dus bijzondere wijzen ontdutsen om drugs naar Nederland te krijgen. Ze waren botjes cocaïne smokkelijk. Ja, likovien het nutjes. En verleden week waren nog een lading wierookskaaltjes trotsacht. En er zit een dubbele bime in. En daar zit dus ik drugs in verstoppen. En ik nog kwartlien een lading ecstasypillen tussen de kattenbrakjes.
1: Oh.
0: Dus ja, dat kerst ik al net meer. Cocaïne in het vruchtvlees van een kokosnut en in bevriezen vis en in holle bamboestam. En dus ik krijg voen in popcorn.
1: Ja,
0: dus je kan haast niet meer vertrouwen.
1: Je hebt haast alle mogelijkheden dat ik wil benutten, zo'n beetje als drugsmokkelaar.
0: Nou, liek het mij wel inderdaad.
1: Ja, we blijven even met de drugs, hè?
0: Ja, en bij nutjes.
1: Oh.
0: Ja, want wetenschappers die in Indonesië het oudste bewijs van drugsgebruik voen op de torsing van twee skeletten bij sporen te zien van het kauwen op betelnutten. Die komen van de betelboom.
1: Ja, zo. Ja.
0: Maar ik net. Maar ja, ze hebben dus skeletresten onderzocht. Het ene skelet dateert van 24.000 on 16.000 jaar lien. Het oren van 6600 on 6300 jaar lien. En ja, die jagers, samlers, die vertonen een ongebroekelijk slitagepatroon on het gebit. En nou hebben ze dus onderzocht. En ja, de bis erachter kwam. Dat kwam terug het zoogje op die betelnutten. En ja, dat is het betiendste bewijs voor drugsgebruik. Want ze dachten eerst dat drugsgebruik dat begon met de opkomst van de landbouw. Met name fermenteerde alcoholische dranken.
1: Ja, bier en wijn zou het hinnen.
0: Ja, precies. Zo'n tretje toen die lien. Maar als toen die betelnutten, als daar op kogest, dan wekt het een gevoel van milde euforie en verheegde alertheid op.
1: Oh. Hij is zo'n beer meer dag dat u...
0: Nou, je zoent haast. Ja.
1: Je moest smokkelen in
0: de ja, schilder. Maar als we tiert even. Hup, ja, even een betelnutje en ja. Dan krijgen we de wetje nog. Ja. Dus, maar ja, de ja. Betelnutten dus.
1: Ja, nou, ja. We hebben het leerd. Ja. Dat ja, is al heel betiert hier ze dat ontdutsen.
0: Ja.
1: Nou, nog eens oer een...
0: Ja, zijn we nog hier aan?
1: Een riskante vliegtocht?
0: Ja, nou, behoorlijk ja. Oh. We een passagiers op een vlecht van Delta Airlines. Die schrokken hun oude ronde wieken behoorlijk. Want het tastel maakte in kwartskof kwartier een hele rappe daling. En de zuurstofmeskers die kwamen al naar onderen. Daar schroot de New York Post over. In het 10 minuten tijd is ze 8 kilometer daald.
1: Zo.
0: Dat is een behoorlijke klap voor ja. Zelfs. De piloten wie niet zaken omdat het waren. Want er was een drukprobleem in de cabine. Ja, dat word je net vanzelfs, want dan rijd je uit de tiert als piloot. En, dus hij moest echt wel even een scherpe doekmeidje. En passagiers die zes ik van, het engste deel wie net eens de daling zelfs, maar dat we net wisten wat er onder hand wie. Want die stewardessen die bezochten mij die zuurstofmeskers op, bezochten ze mij dealing in te doen. Maar ja, die
1: kreeg net
0: verstingen.
1: Nee.
0: Nou, dat ging wel heel dreig. Dus eerst passagier die zei, ja, ik werd heel raar wekker door die daling. En ik vroeg me eerst af of ik aan het dromen was, voordat ik mijn masker opdeed. Ik keek of er wifi was, omdat ik niet wist of ik mijn laatste ik hou van jou bericht zou moeten sturen.
1: Ja,
0: dat is Christ wel even.
1: Ja, oké.
0: Ja.
1: Maar het is goed, Arun. Dus
0: uiteindelijk
1: nog de ja. Delta Airlines. Dank u wel, Fijke. En dadelijk hier in het Nooit Friesland omdenken van de staking in de metaal. De registratie van de stakers weer voor een in de Elfstedenhal in Ljouwert.

0: Ja, ze nemen het zelf. De Zeeuwse Riviera. Zoek ik dan. Had ik zoutelanden.info weer. Hier is de Bluff en Gijke Arnaerts. Mooi vesco. Hoe datzelfde Zoutelanden. Die hele week hebben we het al staakt. En Joet is het roemom in het land, in de metaal. Vanmorgen ik in Ljouwert. Daar staakt de metaal, de bouw en ik de wenningsector. Het is een plan van het kabinet om de WW en de WIA te versoberen. Verslagjouwer Jelme Kampen praten voor Omroep Zilt. Maar Jan-Pieter Daams, hij is bestuurder van het vakbond CNV. En Koen Vroeg in de Wei, maaiwerker van Biddel in Kostertille.
1: Friesland, laat van je horen! Hey! En ze moeten het in Den Haag horen, dus nog één keer. Friesland, laat van je horen! Hey! Dat is zeker goed.
2: Metaal, bouw en woonsector, die zijn vandaag aan het staken. Dat zijn denk ik ook wel een beetje sectoren die wel best wel afhankelijk zijn van die WW en de WIA. Voor hen is dit heel belangrijk.
3: Ja, je ziet met name, dat geldt overigens ook voor de vervoerssectoren die woensdag hebben gestaakt. Daar is gewoon zwaar werk. En dat betekent ook dat mensen een verhoogd risico hebben om in de WW of in de WIA terecht te komen. Ja, en dat maakt ook dat ze om zich heen zien wat er met collega's gebeurt. En dat ze zich extra bewust zijn van het feit dat ons sociale vangnet gewoon op peil moet blijven. Plus daar komt nog eens bij dat ze er ook nog eens een keer zelf premie voor betalen. Dus er is ook helemaal geen noodzaak om te bezuinigen. De potten met geld voor de WIA zitten vol. En dat beseffen mensen zich ook heel goed. Dat er gewoon een greep in die potten wordt gedaan door ons kabinet. Die ze zelf in solidariteit hebben opgebouwd. Juist om zich te verzekeren tegen het risico dat ze uitvallen vanwege hun werk.
4: Heel naar voorbeeld. Gisteren toevallig. Er gebeurt bij ons een bedrijfsongeval. Iemand raakt met zijn been onder een heftruck. Het lijkt allemaal met de sisser af te lopen. De heftruck wordt een beetje onder het wiel getrokken. Persoon van 30, 35 jaar oud, jong gezin. Op weg naar een bakje koffie en in een split second gebeurt dit. Als die heftruck 20 centimeter doorrijdt, is zijn been botten verbrijzeld. Dan wil je niet weten wat er aan de hand is. Ook voor dit soort dingen heb je dus echt dat netwerk nodig. Die moeten opgevangen worden. Daar moeten fatsoenlijke regelingen voor zijn. En dan heb ik het dus over de WIA. Ongelooflijk belangrijk. Dat horen we netjes te regelen in ons land. We kunnen voor iedereen van alles heel goed netjes regelen. Dus ook voor de mensen die buiten de boot vallen. Op wat voor manier dan ook.
2: En het is dan ook een beetje gericht nu op het noorden nu. Ik kan me voorstellen dat daar misschien nog wat belangrijker is. Omdat de werkgelegenheid toch wel wat lager is dan de rest van het land.
4: Ja en nee, denk ik. In het noorden, dat weet ik, toen ik jong was, was het gewoon was de arbeidsmarkt best moeilijk. Maar ook in het zuiden heb je soms hele grote bedrijven die in één klap sluiten. En dan denk ik ook, die mensen hebben dus ook allemaal keihard dat systeem nodig. Dus ja, ik denk dat iedereen het nodig heeft. Maar ja, het voelt voor mij ook in het noorden hebben we het harder nodig dan je denkt.
0: Zij Koen Vroeg in de Wei, dus hij werkt bij Biddel in Kostertil in de bijdrage van Jelmer Kampen. Hier muziek toch van Diana Ross. Het origineel, hè? You can't hurry love, en dat is een feit.

0: Dit is natuurlijk My Haar Bekledingsband, The Supremes. Diana Ross, jij hebt een studio Size and 60 en You Can't Hurry Love. En dadelijk het verhaal van Stefan van der Pal. We kennen hem al als een man die te sportieve extremiteiten omgeen wil. Nou, nog heeft er echt wat betocht. Hij zal de volslaande provinciegrens van Friesland bedeldraven. Dat is een afstand van 1273 kilometer. Dit weekend zult er dat al hier van. Het verhaal is dadelijk hier in No in Friesland.
1: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezenboeken. En daar ging er in de vol. En dat begint nice maken ze ik nog.
2: Ja, Elze Wieke werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
1: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
9: Waanjochtig.2FM.
0: Het is Jalbien. Mooi moment om eens even te zien wat het Frieske Nijs van dit moment is. En Timo Jepkema, die weet dat.
10: Goeiemiddag. Sybrand Buma neemt Joet officieel afscheid als burgemeester van Ljouwert. Hij is zoend in juli vicepresident van de Riefasteert in Den Haag. De gemeente organiseert vanmiddag een ibenbier afscheid in de binnenstad. Er is muziek en Buma spreekt de Ljouwertersta in de Grote of Jacobijnenkerken. Daarna kennen inwenners hem nog persoonlijk moedje. En letter op een middag is er een receptie van mensen die het uitnodigen binnen in het Natuurmuseum Friesland. In Teuns werd Joet een nieuwe dealauto in gebruik naam, de Mierskipswijn. Alle inwenners van het Lietse dwarpje Boppensnit kennen de auto broeken. De auto is kocht met subsidie van de provincie Friesland. Met de Mierskipswijn willen de initiatiefnemers het voor dwarsbewenners makkelijker meidje om een auto te dealen in Stefan zelfs in te keepen. Lisette Bruinsma en Olivier van der Voort komen Joet weer in actie op het EK Paraswim. Bruinsma zwemt de 100 meter vrije slag en van der Voort de 100 meter rechtslag. De vaarrondes binnen van de morgen. De finales beginnen om 11:05. Bruinsma pakte juffrouw goud op de 200 meter wikselslag. Ze vierde er meer dan 6 seconden rapper als de nummer 2. De Friese film Lulk is van Nijwieke Autogen op streamingsplatform Amazon Prime. Dat betekent dat mensen boete Friesland de film de sectie en kennen. En dat is de tandje om een Ljouter distributiebedrijf. Dat kepen Jetties, grote partijen films op van de DVD-merk. En doet dat nou van streamingplatforms, zei het filmmaker Janko Christ. Janko, onder de knop. Ik kan drukken wat ik wil.
0: Christ verbist.
10: Ja, we kregen dat fragmentje natuurlijk een keer even afspelen. patiënt.
0: Nou, hij is de boel nog helemaal.
10: Ja, nee, sorry. Het spiekt me donders. Want het wie wel een mooie quote van Janko.
0: Ja, zeker. Hij kan het mooi vertellen. Maar het is sowieso het allermooiste is natuurlijk dat Lulkaarsers op die streamingplatform te zien werken.
10: Amazon Prime.
0: Zo is dat. Dank je wel, Timo. En herinner maar even wat Lien. Dan kan je het even repareren misschien.
10: De pleinknop is er al.
0: Ja, ik heb het in de gaten.
10: Ik heb zo vaak op dat knop geramd. Dat het echt net.
0: Nee, dan had het een keer op. Het spul wobbel stikken. Oor minuut. Jerwe, wat het waar, Joerts, dochs. Joerts en de komende dagen.
11: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat else in?
12: Dus in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
13: Friezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: EasyZet.nl. Dan zit hij al goed.
15: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
16: Hoe kom ik je waai?
15: Of een die tij wekker had.
17: Hoe kom ik aan het werk?
15: Vragen die toe in toekomst keer.
18: Waar kan ik van over werk leren?
15: Vragen die praktisch binnen.
19: Hoe vind ik personeel?
15: En vragen des alle dagen mij omrinst.
20: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
15: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werk het vadij.
21: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzoon om dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij ook goed.
22: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
12: Noe in Friesland.
23: Erik Enema.

0: Een uitdaging voor ultrarenner Steven van der Paal. Hij zal de volslaande provinciegrens van Friesland bij de Eldraven in dit weekend. Het is gekke werk misschien wel, maar er zit wel een verhaal achter. Dat jaren we dadelijk. En ik, de nij-eigenaar van het Badpaviljoen, het Rijksmonument in Hilpen, is op zoek naar verhalen of beeldmateriaal over dat monument. Het verhaal is dadelijk ik hier in Noord-Friesland. Maar is het waar? Ja, het is een goeie middje.
1: Een hele goeie middje.
0: Goeie middie, maar zuterig waar.
1: Ja, het wier van de moor vooral zuterig waar. En ja, in het eerste, daar slacht het nou ik nog wel even wat wier door. Daar komt de wien dan ik nog hield uit het zuiden. Wij is zwak ontmatig en er is inderdaad een heel soort bewolking. Maar als ik dan mijn blik even op de watereilanden rug, zijn haas, bigeliks. Ja, daar schijnt te zinnen nou. En ik zorg dat op Vlieland de wien ik al om is naar het noordwesten. Dus er komt wel een verbetering om. En de temperaturen die we er op dit start bij hebben, nou ja, dat is wat onder frisse kant voor zelfs. Vanwege dat Rijnwetter wat op een soort plakken of in het eerste nog valt. Kwaaim, daar is het nou zeg je een hele graad. En er is al 12 mm Rijnwetter van. Skiel gehast joggentje een graden der, omdat daar dus de zinnen er al mooi bij kwam is. 1,3 mm. De pijn zit op 15,3 mij 1,4 mm. Isbrechtum 15,8 mij der 1,6 mm. Laaksum 16,6. En daar 3 mm in de Rijnbeker. En 15,2 is het in Bakkeveen. En daar zit haast 3 mm in de Rijnbeker. Dus ja, het heeft wel wat millimeters opsmieten. En ja, dat stadige Rijnwetter is ik het allerbeste voor de natuur. Want dat kan dan maximaal opname worden. Maar goed, van een beetje een verbetering. Ik zag wat stapelwolken op de webcams. En de zinnen, die komt er zo nou dan eens bij. Ik vermeed je een licht buiken mogelijk. En ik verwacht je, ik jippe de buffet zien dat daar de temperatuur nog wel oprinnen kennen als een 18 of mogelijk joggentje graden. Nou, de wind gaat helemaal om naar het noordwesten. Zak het ik wat aan. En ja, daarmee hebben we van de middag eigenlijk een vrij kalme middag nog. Jong, ik nog wolkenvelden en eigenlijk wel droeg. Een enkele opklaring, die zouden verzwaring kennen dat de temperatuur krekt even. Nou ja, staat just, om erbij dat 10 of 11 graden nu het commercieel, maar in trogsneed verwacht ik een minimumtemperatuur van zo'n 12 graden. En er kan toch wel zeker in het zuiden en in het eerstelijke part van de provincie nog wel wat mist ontstaan.
0: Oké, nou, maar daar is direct mee horen. Dan breekt de sneeuw aan en dan krijgen we een mooi waarde ook, hè?
1: Ja, dat heb ik wel in een versissing set inderdaad. We zetten wel uiteindelijk mij die mist en deze. En dat het, nou ja, we komen wat verder in de tijd. Dus dat heb ik weer wat langer nodig om op te lossen. Maar als die zin erin bij is, ja, dan hebben ik eigenlijk wel weer een hele aardige dij. 18 yoghurtje en graden, wolkenvelden en zinnen. Dus dat wikselen, die wikselen in maar echt wel even aan. En heel dat droeg. Ja, dat verwacht ik op de meeste plakken al. Maar een spatje Rijnwetter is net heel dol uitslet. Maar dat is vooral even, nou ja, de Rijnradar wat in de gaten horen. Maar voor de rest verwacht ik morgen weer een prima dij. Maar die wien, daar merken we aan dat we wel weer een waarsverordening krijgen. Die Celine erin van de dij hield iets verder aan, Helly. En dan hebben we in de midden eigenlijk te worden matig, gewoon vrij krachtige, soms krachtige, vlegerige wiensteen uit het zuidwesten bij. En het heeft alles te krijgen met een steuring die we eigenlijk zei, ja, waar de joen die het al verwacht zien in het noordwesten. En dan zit het al, ik wil weer even wat buien in joen en nacht.
0: Oké, en je dat denkt dat het snijn, wie het wordt?
1: Nou, daar zetten we wel mij uit ein. Omdat dat front nou wat jedder komt. Want dat hier we eerst echt voor letter op een nacht. En het eerste part van snijnsteen of eigenlijk de snijn. Ja, dat liep het dus nou op een sneurend jong al te komen. En nou, dat is goed nice voor letter op de snijn. Want als we dan de zinnen wel weer eens even terugbrekken kennen. En mij 20 graden is het dan, ik hield dan net zo gek. Westelijke wien, matig gewoon vrij krachtig. En dan op meenje, dat liek het dan ik eigenlijk wel weer een knappe dij te wijzen. Wel weer mist in de maantiet. En in de midden een afwisseling van wolken en zinnen. Spatje Rijn mogelijk. Zuidwestelijke streming. Die viert wat warmere en nog weer wat vochtere lucht om. 20, 21 graden. Een graadje heger komt er nog bij. Of een graad komt er nog bij op tientje. Maar dan ja, leidt er wel weer een nieuwe steuring kleer. Dus ja, dat ritme van dat waar, dat zet hem nog wel even terug van de ene dij knapper als de oren. Ja. Maar verder, het is net koud. En dat die zinnen er dan bij is, dan is het eigenlijk ook wel heel noffelijk waar. Het is gewoon, ja, echt, nou ja, toch wel, ja, jestig.
0: Ja.
1: Wat jestig.
0: September waar.
1: Mooi september waar. Ja. Absoluut.
0: Dank u wel, Jitske.
1: Graag gedaan.

0: Raccoon. Die zong het origineel. Dit vier de versie van Die Twa. En dan werd het te vier van die.
1: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
2: Ont één oren.
3: Ont één oren.
2: Nou in Friesland.
4: Alles wat er
0: Het liket zuiver gekkenwerk. De volsleine provincie grens van Friesland bedeldraven. Het komt deel op zo'n 273 kilometer. Ultrarinner Steven van der Paal giet die uitdaging dit weekend aan. Hij begint juni al, maar eerst moest er nog even ontwerk van hem aan. Als je jouw les op squallen. Vraag jou Dennis Terpstra, die komt bij hem deel om te jaren hoe het dit nou in de holle heil heeft.
5: De mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik wel van uitdagingen hou.
6: Hoe kom je op die Leemseidse te dwan?
5: Goh, eigenlijk had ik in de zomervakantie een hele mooie wedstrijd in Zwitserland. 390 kilometer door de bergen. Maar ik had nog geen 24 uur gehad en toen dacht ik al, ja, dit is het niet voor mij. Ik was zo vaak gevallen in de afdalingen dat ik alleen maar angstig werd. En toen heb ik gezegd, hier hou ik mee op. Dus hebben we lekker vakantie gevierd. Ja, en dan denk je van, ja, ik ben nu nog goed. Ik ben nog fit. Ja, dat is zonde om dan al die tijd die je daarvoor hebt getraind om te los te laten. En ik durfde het eigenlijk niet te zeggen tegen mijn vrouw. Maar ik had twee ideeën in mijn hoofd. En één idee daarvan was rondje Friesland. En toen ik dat eenmaal durfde aan te geven, zei ze, oh, nou, dan moeten we niet te lang wachten. En toen in één keer alles heel snel geregeld. En ja, vanavond de start, 8 uur.
6: Nou ja, maar wat wil het oor-idee dan?
5: Het hoofddoel is rondje Nederland. Dus dat is een stukje langer, maar ja, dat lijkt me ook wel mooi.
6: We tochten eerst Friesland maar eens even erin, ja, ja. Hè? Wij een route los, krijg?
5: Goh, ja, dat is lastig om te zeggen met 273 kilometer. Maar ik start bij de poort van Friesland, Zürich. En dan pak ik eerst helemaal de noordkant. En dan kom ik uiteindelijk weer keurig netjes terug. En we hebben geprobeerd om zo dicht mogelijk bij de grens te blijven.
6: Nou, je zei het al, Vliene hier een wedstrijd in Zwitserland. Die helaas wat minder goed aanrond. Ja. Maakt het jou dat ik een beetje zenuwachtig voor deze uitdaging?
5: Ja, je gaat twijfelen. Als je ergens mee stopt, zeg maar, tijdens een wedstrijd, dan word je daar een beetje zenuwachtig van. Want dan ga je vragen van, goh, kan ik dit nog wel? Hè? Het is een mentaal spelletje. Hey, iedereen denkt, oh, hardlopen, zwaar, maar het is zwaar in je hoofd. Want als het goed is, weet je lijf wat je moet doen. En dat maakt het zo zwaar. En als je eenmaal in je hoofd zit, zoals bij Zwitserland, dat je bang wordt en dat je heel vaak gaat vallen of dat soort zaken. Ja, dan lukte het mij in ieder geval niet om dat los te laten. En ja, dat maakt het wel een beetje spannend. Maar gelukkig hebben we hier geen bergen en zeker geen afdalingen. Dus dan komt dat wel, dat komt wel goed.
6: Ja, nou ja, en de meesten die naar luisteren, die had waarschijnlijk al jet al je sportende benen om je heen. We zien je net samen om een reden in een sporthal. Want jou echt nog gewoon les, Joert.
5: Ja, ja, ik geef dat 4:30 les. En nou, zoals nu, het regent te hard buiten. Dus we zijn naar binnen gegaan. En ja, dan proberen we vandaag een mooie dag van te maken. En dan snel naar huis, spullen klaarzetten in de camper naar Zürich. En dan om 8 uur starten.
6: Viel dat net wat apart om nou nog gewoon les te gaan en te werken tot 4 uur en dan om 8 uur een massage te beginnen?
5: Ja, maar ik denk dat, ja, dat klinkt zo raar, maar dat, je bent geen prof. He, dus je moet dingen doen. En in dit geval heb ik geen vakantie meer. Ja, dat komt later pas, de herfstvakantie. En dan is het weer ook gewoon heel anders. Dan is het nog een stuk kouder. En wij dachten dat dit een betere optie zou zijn. Het lastige is dan wel dat je 2 nachten mogelijk krijgt. Ja, dat is dan niet anders. Ik kan er even niks anders van maken. En dan moet je gewoon dat knopje in je hoofd ook gewoon omzetten. Dit is het. En ja, dan heb je minder slaap van tevoren.
6: Nou, we beginnen mooi, maatje. 3 dagen zie je er goed van. En dan is het als goed is, maatje, hier weg gewoon lesje aan.
5: Ja, ik heb mijn mentorgroep vanochtend al verteld dat maandag het lopen iets minder goed gaat. En dat het er meer uitziet als een soort van pinguïn. Maar ja, we gaan het zien. Dat komt vast goed.
0: Waggelende gymcycleren, want dat is net volgens mij Steven van der Paal. Die had hier een bijdrage van Derde Sterpstra. Wat een bijzondere uitdaging die weer omgeeft. Dit is Harry Styles. Razend populair bij jongenhart. Dit is American Girls.

0: Harry Styles. Als je de oren van een vrouw uit Amerika. American Girls, ja, de serie No Interest Line. De nieuwe eigenaar van het Badpaviljoen in Hilpen is op zoek naar verhalen of beeldmateriaal van dit Rijksmonument. Erfgoedorganisatie Boei naam dit hier, het paviljoen Oer, om het op te knappen. En ik kom met een nieuwe bestemming te aan. Het gebouw stelt zien te handen hier eigenlijk de vertutte is in. En dat is natuurlijk eeuwig zonde van zo'n meer dan 100 jaar oud paviljoen. Boei wil daarnaast de verhalen van het paviljoen een plakje aan. En is op zoek naar ja, mensen die foto's, video's of verhalen hebben van dat badpaviljoen in Hilpen. De telefoon is Michiel Roloff van Boei. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hi.
0: Je zou denken, een gebouw dat al zo oud is, daar moeten dus heel veel foto's, verhalen enzovoorts van zijn.
1: Ja, dat denk ik als wel zeker. Er zijn natuurlijk superveel mensen uit Hinden lopen die er nog geweest zijn ten tijde van de tijd als badpaviljoen. En denk niet alleen bijzondere verhalen en foto's van het paviljoen zelf, maar ook van het strand. Wat natuurlijk nu veel kleiner is dan dat het ooit geweest is. Ja. Dus ja, alles is welkom.
0: Ja, het was destijds natuurlijk nog echt aan zee, omdat Asterdijk er nog niet lag. Waarom zoeken jullie deze verhalen, deze herinneringen?
1: Nou, voor ons is denk ik... Nou, we zijn een erfgoedorganisatie die al heel lang bezig is met gebouwen. Maar goed, een gebouw is ook maar een hoes. En waarom is een gebouw bijzonder? Dat is natuurlijk met name door de herinneringen die mensen hebben en de verhalen die aan zo'n gebouw vastzitten. Want als je natuurlijk een gebouw hebt zonder dat je weet waar het ooit voor gediend heeft of wat voor geschiedenis het heeft, dan is zo'n gebouw eigenlijk ook minder waard. Dus vandaar dat we eigenlijk in bijna alle projecten die wij doen ook... eerst op zoek gaan naar bijzondere verhalen van het paviljoen. Ja.
0: In dit geval zou dat over het algemeen positief zijn. Mensen gingen er natuurlijk naartoe om een dagje uit. Dit zijn allemaal vrolijke verhalen, lijkt me.
1: Ja, denk ik ook wel, zeker. En we hebben, zoals dat gaat, toen we sleutels kregen, zijn we ook even de kelder ingedoken. En dan zie je daar, als je op zoek gaat naar verhalen, fysieke verhalen, dan is vaak het eerste wat je kan doen, is even kijken naar de ruimtes onder het gebouw. En daar vind je eigenlijk al meteen, hebben we daar inderdaad oude armbandjes gevonden van waarschijnlijk pashokjes, liggen wel kleerhangers, dat soort dingen.
0: Oh ja.
1: Dus zelfs in een berg afval hebben we nog wel gevonden... restanten van het verleden.
0: Ja, er is natuurlijk, Omroep Friesland heeft er een documentaire over gemaakt.
1: Zeker. Ja.
0: Ook lokale historici die hebben al wat verzameld. Waar zijn die nou echt naar op zoek? Wat willen die nou echt concreet hebben?
1: Nou, het is denk ik, wat het natuurlijk bijzonder maakt, is echt die persoonlijke verhalen. Dus hoe functioneerde het badpaviljoen? Hoe sterk leest dat onder de Hilpers? Wat was een beetje het ritme? Waren er bijzondere feesten? Hoe werd het badpaviljoen destijds beleefd eigenlijk?
0: Die er hebben opgetreden ongetwijfeld ook nog.
1: Ja, exact. Ja, Bondering kwam volgens mij ook nog wel langs in die documentaire. dat soort verhalen zijn natuurlijk gewoon, die maken zo'n gebouw ook bijzonder. En die laden zo'n gebouw. Dus dat is voor ons heel bijzonder.
0: Het was natuurlijk horeca, het badpaviljoen. Dat wordt ook de nieuwe bestemming van het badpaviljoen Hinderopen?
1: Ik kan me voorstellen dat dat het meest voor de hand liggende is. We gaan binnenkort een oproep doen voor ondernemers om zich te melden. En ik denk dat iedereen met een mooi en passend plan voor het badpaviljoen, dat in de omgeving past, zich kan melden. Het zou natuurlijk mooi zijn als het gewoon weer een badpaviljoen wordt voor de mensen in de Lopen en Friesland. En dat het als het ware die prachtige functie van vroeger krijgt. Dus we gaan binnenkort die oproep doen.
0: Op dat prachtige plekje daar op de dijk. Moet er nog veel gebeuren? Want het heeft natuurlijk tientallen jaren leeg gestaan. Eigenlijk een beetje verwaarloosd, hè?
1: Ja, er moet ontzettend veel gebeuren, ja, zeker. Dus gelukkig hebben wij geld gekregen voor de restauratie van Europarks, de provincie, het Wetskiep en de gemeente. Om die restauratie ook mogelijk te maken. Maar er moet enorm veel gebeuren. Het is in zeer slechte staat. Dus nu eigenlijk ook niet begaanbaar.
0: Is het winterwater duur?
1: Nee, je kunt er nu niet in. Dus, dus we hebben nog even gekeken van ook monumenten, dat zou leuk zijn om...
0: Ja, morgen.
1: Om mensen misschien te laten zien, maar dat is gewoon niet verantwoord. Dus we moeten echt eerst flink gerestaureerd worden. En dat willen we eigenlijk na het stormseizoen gaan doen. Dus denk zo'n beetje in mei.
0: Ja, nou, we gaan het vol spanning afwachten. Michiel Roloff van Boei, hartelijk dank voor het verhaal. Ik meld nog eventjes dat meer informatie te krijgen is over dit verhaal en was er eventueel oer inleveren die kerst bij www.boei.nl en dan /mensen-vertellen. Dus www.boei.nl en dan /mensen-vertellen. Dan krijg je ongetwijfeld meer informatie krijgen over, ja, best dan uiteindelijk die spul was eventueel nog herst brengen kerst. Dat is natuurlijk wel hartstikke leuk hoe dat badpaviljoen dus daarin hielp.
2: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, als is het iets van goeiemiddag. En ja, Johan Terpstra zit alweer in de startblokken. Johan, wat is het dadelijk?
3: Ja, goeiemiddag, Erik.
0: Ik zal die... Ja, deze...
4: Oh, dat is... Ja, Reer Lamke. Ik maak op de Reer Lamke wacht.
0: Ja, nou, ja. En die brandt al.
4: Ja, nou. Erik, goeiemiddag. Ja, wat hebben we vanmiddag? Frederike Kleefstra en Corine Staal brengen de mooiste Friske Lustervestjes op het podium. Heel interessant, wat er vanmiddag. Wim Brons, naaie muziek, komt hij presenteren. Willem de Vries, hoe wat er in Noorderwien zit. Maar dadelijk eerst naar Ian Havert over... Singer-songwriter Mary Amber maakt het haar zelfs het echt dreeg voor haar 30ste. En dat is in december, werd ze dat, 30 hier. Mm-hmm. Was het nog 30 nije feskesmeidje. Nou best ook ik wel van dat meidje van muziek.
0: Ik zou ik wel eens een feske, ja.
4: Ja, maar 30 feskes.
0: Maar 30? Ja. En dan van december?
4: Dat is september, zeg maar. Maar is dat oktober, november, december. Dat, ja. Dat is voor jou een man, hè. 30 noemers, hè.
0: Waar begin je, jongen?
4: Oh, best van een uitdaging. Nou, dadelijk houden we het roer met haar. En Tinkeling, der platen bij. Dat kan gaan over, misschien wel een plaat over Deadline.
0: Ja.
4: Tiert, druk.
0: Elvis Costello, I Write the Book. Ja, dat is een boek, dat heb je net op Veskes geschreven.
4: Oké, ik neem hem even mee, stap je hem in het Tinkeling computer. Maar ik ben ook wel benieuwd wat u zo harkens betinkt.
0: Ja, natuurlijk.
4: Met dit onderwerp, hè?
0: Ja.
4: Oproep app of WhatsApp 0620 Fjouwen Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. Kom maar op.
0: Hartstikke goed. Dat aan is het naaien bij Johan Terpstra in Goeiemiddag. Dit weer No in Friesland. Ja, wij zijn er terug in. Ik meld me op hele oeren, maar het Frieske Nijs, speciaal zijn op Fjouwroeren. Is Jan Durkter, maar een nieuwe aflevering van Onderwijs. Bedankt voor het harkje. Mooie dag nog.
2: Omroep Friesland.
5: 12.2 FM.
2: Alles wat er spielet.
6: De Frieske vlogger docht vrijwilligerswerk.
7: En wel een begin alleen, hoor.
6: De nieuwe programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse manje, naar Friesland joert en het waar.
8: Minskip, zeggen ze in Friesland, toch?
9: Ja, wat zeiden ze hier dan?
8: Ja, nou, minskip.
10: Geweldig.
11: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
13: Appetito.
12: Appetito.
14: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
15: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
14: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
15: De olifanten van Botswana. NRV.
14: Of luipaarden in Sri Lanka.
15: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
19: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
20: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
21: Een zware storm heeft Hawaï getroffen en zeker 2 doden geëist. Op Kauai werd een man dood aangetroffen langs de kustlijn en op Oahu overleed een man doordat een boom op hem viel. 33.000 huishoudens zitten zonder stroom. De gouverneur vroeg Trump de noodtoestand uit te roepen en zette meer dan 300 leden van de Nationale Garde in. Een vrouw uit Ude is omgekomen bij het ernstige busongeluk in Zwitserland. Haar echtgenoot overleefde de crash en ligt met verwondingen in het ziekenhuis. Hulpdiensten werken nog aan de volledige identificatie van alle slachtoffers. Alarmcentrale Eurocross krijgt momenteel een enorme stroom aan telefoontjes binnen. Bij het tragisch ongeluk vielen in totaal 5 doden en 40 gewonden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. En tientallen supporters van Feyenoord krijgen een stadionverbod voor de Kuip en mogelijk heel Nederland. De voetbalclub heeft 47 personen geïdentificeerd na incidenten tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Feyenoord-fans staken tijdens het duel massaal vuurwerk af op de tribunes. Een deel van het vuurwerk belandde in het vak met de supporters van de tegenstander. 7 Cambuur-fans raakten daardoor gewond aan hun gehoor, ogen en huid. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
7: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
9: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
13: Muziek met Erik. Met Erik Klumper.

goedemiddag en welkom weer bij Muziek met Erik, de vrijdag editie. En dat betekent dat we straks weer de longplaat hebben. En het alles hier live uit Studio Nieuwsuit. We begonnen deze keer met Casey the Sunshine Band en That's the Way You Like It. En toen met Josh McCrae en Rock Your Baby.

En natuurlijk één nacht alleen. Jawel. Dus ik ben Erik op deze vrijdagmiddag alweer. De 11e september. Les Humphrey Singers hier. To my father's house.

and play that funky music. Ja, ja, zeker. Wij gaan door met de Strainless. Domo Heroes. Zodanig de Longplaats.

En de Strelers, ja zeker, No More Heroes. We zijn toegekomen aan de longplaat van deze week. Curtis Mayfield hier.

When you will see you again. Jawel. Nou is het dan de muziek met Erik nog steeds. We hebben nog een paar. Hier is Bob Seger en de Silver Blue Band. Still the same.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
1: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een zware storm heeft Hawaï getroffen en zeker 2 doden geëist. Op Kauai werd een man dood aangetroffen langs de kustlijn en op Oahu overleed een man doordat een boom op hem viel. 33.000 huishoudens zitten zonder stroom. De gouverneur vroeg Trump de noodtoestand uit te roepen en zette meer dan 300 leden van de Nationale Garde in. Een vrouw uit Uden is omgekomen bij het ernstige busongeluk in Zwitserland. Haar echtgenoot overleefde de crash en ligt met verwondingen in het ziekenhuis. Hulpdiensten werken nog aan de volledige identificatie van alle slachtoffers. Alarmcentrale Eurocross krijgt momenteel een enorme stroom aan telefoontjes binnen. Bij het tragisch ongeluk vielen in totaal 5 doden en 40 gewonden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. En tientallen supporters van Feyenoord krijgen een stadionverbod voor de Kuip en mogelijk heel Nederland. De voetbalclub heeft 47 personen geïdentificeerd na incidenten tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Feyenoord-fans staken tijdens het duel massaal vuurwerk af op de tribunes. Een deel van het vuurwerk belandde in het vak met de supporters van de tegenstander. 7 Cambuur-fans raakten daardoor gewond aan hun gehoor, ogen en huid. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Dit is Nostalgia. Met Karma van der Zee en Erik Klumper.

0: heel hartelijk welkom terug bij Omroep Zilt, live uit de studio in Harlingen. Nostalgia deel 1. En strakjes na het andere nieuws komt er nog een deel 2. Techniek is in handen van Erik Klumper, presentatie Erik en Karma om de beurt. En het eerste uur mag ik lekker de platen uitzoeken. Dat weet u natuurlijk zo langzamerhand wel. Maar ik doe het altijd maar even voor de nieuwe luisteraars. You never know. En mijn vader zei altijd, you never can tell. We begonnen met Johnny and the Hurricanes, met de Time Bomb. Ik zat zo op die cd te kijken. Laatst, ik denk, Time Bomb, nou, de hele wereld is een tijdbom. Ik vond het wel een aardig liedje. Johnny and the Hurricanes, een stelletje schoolvrienden. En hoofdzakelijk instrumentale muziek. En misschien kende u deze niet. En was mij ook niet heel bekend, maar dat Red River Rock, ja, dat weet eigenlijk toch wel iedereen. Althans, de oude hap, zeg ik dan maar. George Baker staat klaar, met een gouden ouwe, op zijn Haags gezegd. En dat Little Green Bag, dat was ook onder andere de herkenningsmelodie van, hoe heet die, van Quentin Tarantino van Reservoir Dogs. En dat zat eigenlijk een beetje gek.
1: Ja, het werd ook wel gebruikt bij een nieuwe bierkrat van,
0: weet je waar ook? Bij een Japanse whisky reclame. Dus daar wisten ze het ook.
1: Maar dat is een bekend liedje.
0: Ja, maar dat Little Green Bag, want er staat B-A-G. Dus je denkt dat is een tasje of weet ik veel wat. Maar dat was eerst eigenlijk B-A-C-K heb ik gelezen. Maar dat hebben ze allemaal weer verbasterd. Want toen zagen ze dit ervoor aan en dat. Heel commotie erom. Maar het kan ons dat schelen. Onze George, Little Greenback.

Flowers in the Rain, ja ja. En dat was even The Move. Van een hele tijd geleden. We gaan even door met de Dwight Yoakam hier. En dat is even Streets of Baker.

Die mensen is al 85. En het lied van haar uit 71, het origineel is al uit 69 van The Band. Maar zij zong over The Night They Drove All Dixie Down. We gaan naar een Oostenrijkse zangeres. Is al een tijdje geleden overleden. En dat lied, dat is net als met The Night They Drove All Dixie Down. Er zijn zoveel covers van. Maar van deze ook, onder andere Freddie Quinn. Maar dit is een Oostenrijkse zangeres, Lolita Zeeman.

En dat was even Johnny Cash natuurlijk en Julia Carton. Dat was even Jackson, ook wel bekend natuurlijk van Lee Hazelwood. Nou, door met de volgende maar even, Ademo.

0: Nou, dat was een meezinger. En Erik zei altijd, waar zijn die handjes? Ik zei, nou, daar hou ik helemaal niet van. Dus vandaar.
1: Weet je, dat zei de cowboys vroeger ook. Handjes omhoog.
0: Ja, hands up. Ja, en dat vond ik dan, weet je wel, want ik had ooit wel eens verteld, ik woonde dicht bij de Duitse grens, dus wij zagen dan ook die, ik noem dat altijd cowboyfilms, maar nou tegenwoordig zijn we westerns. En dan, maar de Duitsers, die zijn lui en die hebben dus altijd ondertiteling, daar doen ze niet aan, dus altijd nagezien. En dan zegt zo'n cowboy, hende hoog, dat kan toch niet? Ja, jij geliek, Erik. Erik, ik heb wat wetenswaardigheden. Een beetje veel dit keer. Dus vandaar. Oh ja, dat was de zangeres zonder naam uit 68. Met hoe zielig lied. 'S nachts op de donkere boulevard. Ze had wel een naam hoor. Het was gewoon Mary Servaas. Want daar was ze mee getrouwd. En haar eigen naam was bij. 11 september. Nou, we denken dan natuurlijk eerst even aan Amerika. Zoveel jaar geleden. Maar daar wil ik het verder niet over hebben. 1929, 11 september. In Rotterdam fuseren de scheepswerven Wilton en Feyenoord. 1941. Begin met de bouw van het Pentagon. En het Pentagon is een gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie in Arlington. En dat ligt in de staat Virginia. Nabij Washington, dat de vorm kreeg van een regelmatige vijfhoek. Want een pentagon, dat betekent vijfhoek. En het is het hoofdkwartier van de Amerikaanse strijdkrachten. 1961, oprichting van het WWF. Oftewel, dat is in het Engels het World Wildlife Fund. Maar wij zijn gewoon het Wereld Natuurfonds in Zwitserland. En van 1961 tot 1976 was onze prins Bernhard, de opa van Willem. Van Lippe Biesterveld was voorzitter. En ik geloof dat Philip van Engeland, de man van Elisabethje, dus de moeder van Charles, dat die toen penningmeester was. Maar die heeft ook het voorzitterschap overgenomen van 81 tot 96. Ja. 2001. Terroristische aanvallen op de Twin Towers in New York en het Pentagon bij Washington. Bijna 3000 mensen verliezen het leven. En verder wil ik dat niet over hebben. 1940, helaas, oprichting van de Nederlandse SS. 1941, Franklin Delano Roosevelt verklaart in reactie op de Duitse aanvallen met onderzeeboten dat de Amerikaanse vloot voortaan met geweld zal reageren en loopt hiermee vooruit op de formele oorlogsverklaring van december 1941. En dat was na die aanslag in Pearl Harbor. Toen zei Amerika, en nou doen we even mee. 1943, de nazi's beginnen met de vernietiging van de ghetto's van Minsk en Lida in Wit-Rusland. Want dat noemden wij zo, maar tegenwoordig nemen we hun eigen naam Belarus. 1944, een beetje een lang verhaal. Ja, nu zult u zeggen, waarom doe je dan wel van de Tweede Wereldoorlog? Nou, ik heb dat zo uitgekozen. Ik ben daar zeer door geïntrigeerd. Ik heb ook heel veel boeken ervan. Ja, het intrigeert me mateloos. De geallieerden, 1944. Bombarderen Breskens bij een poging het 15e Duitse leger de pas af te snijden. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden in en rond het dorp door de Duitsers bunkers en forten gebouwd als onderdeel van de Atlantikwal. En op 11 september 1944 werd het dorp getroffen door een geallieerd bombardement als onderdeel van operatie Switchback, gericht op het vrijmaken van de Scheldemond. Misschien heeft u, was het vorig jaar of dat jaar daarvoor altijd, de Slag om de Schelde. Dat is daarmee te maken en daar is dus die film van gemaakt. En de Slag om de Schelde was dus een militaire operatie in het noorden van België. Want ja, de Schelde is natuurlijk ook een deel van België. En het zuidwesten van Nederland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Deze slag was de grootste operatie op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. 1945. President Henry Truman beslist op advies van Henry Stimson, dat was de minister van oorlog, dat de oorlog met Japan en Duitsland voortaan bekend zal staan als de Tweede Wereldoorlog. Daar heb ik er zoveel over gelezen en dat wist ik dus niet, dat zij dat met z'n tweeën beslisten. Geen idee. Nou weet ik dat dan ook weer. 1973. In de Chileense hoofdstad Santiago wordt het presidentiële paleis gebombardeerd en pleegt president Salvador Allende waarschijnlijk, ik heb mijn twijfels, zelfmoord. Een militaire junta onder de leiding van generaal Pinochet neemt de macht over. Zeer waarschijnlijk met de steun van de CIA. In de chaotische dagen na de coup worden ongeveer 3500 mensen vermoord. Dus Amerika zit wel overal in. 1998. Het rapport van de Amerikaanse onafhankelijke aanklager Kenneth Starr over de Lewinsky-affaire meldt dat president Clinton zich schuldig heeft gemaakt aan meineed. Beïnvloeding van getuigen, tegenwerking van het gerechtelijk onderzoek en misbruik van zijn macht. Wat zouden ze straks allemaal over Trump vertellen, Erik? Want die heeft ook heel wat op zijn kerfstok, toch? Denk ik, maar dat is mijn mening. Ik ben benieuwd wat daar strakjes nog allemaal uitkomt. Ik heb er nog een paar, Erik. Nog drie. En dan ben ik klaar. 2005 op 11 september. Judoka Dennis van der Geest wordt in Cairo wereldkampioen in de open klasse. 2017. Voetbaltrainer Frank de Boer krijgt zijn ontslag als trainer van Crystal Palace na een dienstverband van 77 dagen en 4 verloren competitiewedstrijden. En de laatste van dit eerste uur was een heel eind terug in 1609, Henry Hudson. En misschien denkt hij, hey Hudson, daar hebben we de Hudson Rivier en de Hudson Bay. Ja, van alles daar. En Henry Hudson vaart de naar hem genoemde rivier op. En hij was een Engelse zeevaarder en een poolonderzoeker. En heeft ook nog gediend bij ons onder de VOC. Ja, Henry, je was niet helemaal oké, wel? Meneer Johan Strauss junior staat klaar. Ja, niet echt natuurlijk, want dat was al in 1800. En, want we doen altijd een licht klassieke ertussen. En op donderdagavond kunt u natuurlijk naar Jelle luisteren. Daar heeft u licht klassiek, daar heeft u iets zwaarder klassiek. Maar wij doen altijd een licht klassieke uit 1882. Ik heb niet een cd uit 1882 hoor, maar dat hebben ze opgenomen. Haha, wat ben je weer leuk, Karma van der Zee. Frühlingsstimmen.

Demis Roussos. Onze Egyptische Griek, want hij is in Egypte geboren. Maar zijn ouders die vluchten naar Griekenland. Helaas is hij maar 68 geworden. Veel te jong. My Friend the Wind uit 73. Freddy Fender staat klaar. En ik dacht eerst, Fender, dat is toch ook een gitaar? Nou, daar heeft hij zijn achternaam aan te danken. Hij zegt, dat neem ik dan. Het is trouwens de Amerikaanse Tex-Mex en country en zanger. Heel veelzijdig. En wat zingt onze Freddy? Wasted days and wasted nights.

En we zijn al gekomen straks weer aan het laatste lied. Nostalgia deel 1 zit erop, maar straks na het nieuws komt het uurtje van, dat kan ik echt zeggen, van Erik. Dus dan hebben we nog een deel 2. En we gaan eruit met de Dutch Swing College Band, eigenlijk al uit 1927. Zij hebben het na de oorlog gedaan in 1959. Oh, lekker, ice cream.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. De Italiaanse politica en activiste Emma Bonino is overleden op 78-jarige leeftijd. Ze was een prominente voorvechter van vrouwenrechten en speelde een sleutelrol in de legalisering van abortus in 1978. Ze bekleedde meerdere belangrijke politieke functies en richtte in 2017 de partij Più Europa op. Premier Meloni bereidt een staatsbegrafenis voor begin volgende week. Na de Straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Door een zware storm op Hawaii zijn zeker 2 mensen omgekomen. Vooral het eiland Kauai is zwaar getroffen. Zo'n 33.000 huishoudens zitten daar zonder stroom en wegen zijn vernield door overstromingen en modderstromen. De gouverneur heeft president Trump om federale noodhulp gevraagd. Toeristen wordt gevraagd Kauai voorlopig te mijden. Dan het weer. Veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Dit is Nostalgia. Met Karma van der Zee en Erik Klumper.

0: Jan en Piet Buizelaar, mevrouw Snip en mevrouw Snap.
1: Thank you.

0: mevrouw, hoe is?
1: Nou, maar niet nog. Ik voel me best, mevrouw. Is het nu?
0: Oh, prima. Ik stond vanmorgen voor de spiegel. Toen zei ik tegen mezelf, nou kind, je mag er nog best zijn, hoor.
1: Wie zei dat?
0: Ik.
2: Oh, nou ja.
0: Nou, mevrouw, wanneer ik zo mijn glamour bekijk, dan hoef ik wat seks betreft voor niemand onder te doen.
1: Nee, uw glamour is dik in orde. Audrey Hepburn en ik moeten het meer van ons talent hebben.
0: Ja, maar ze zijn zo weinig veranderd.
1: Omdat we met de tijd zijn meegegaan, mevrouw. Ook wat onze kleding betreft. Ik was onlangs nog op een modeshow van Frans Molenaar.
0: Hoe waren de toiletten?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik moest niet.
0: Nee, ik bedoel de Japonnen.
1: Oh, nee, erg hip, dit genre zo'n beetje.
0: Ja, we zijn vitaal gebleven.
1: Nou, dat zit in de familie, dat is gewoon een erfelijkheidskwestie, hè. Mijn opoe is 102 jaar. Die is nog zo vitaal. Ik was van de week bij haar, ik zeg, opoe, hoe speel je het toch klaar op jouw leeftijd toch zo vitaal te zijn? Zegt ze, ja kind, dat is mijn grote geheim, dat vertel ik niet. Ik zeg, kom opoe, je eigen kleinkind, kan je toch wel vertellen? Wat is dat voor een geheim?
0: Nou, wat zei ze?
1: Toen zegt ze, ik eet iedere dag een kilo rauwe uien.
0: Hoe kon ze dat geheim houden?
1: Mijn opa is 98 jaar. Die wandelt nog iedere dag in het Vondelpark tussen de hippies. Zondagmiddag zat hij weer op een bank in het Vondelpark. Kwam er zo'n hip jong meisje van een jaar of 17 op hem afrennen met een agent. En toen gilde dat jonge meisje, agent, daar zit hij, dat is hem, die oude viezerik. Nou, mijn opa was zo trots, hij het nog bekend ook.
0: Ja. Ja, we hebben het toch over onze familie. Mijn man is de laatste tijd zo afwezig.
1: Ach, is hij al lang weg of miste u hem nu pas?
0: Nee, geestelijk afwezig, zijn lichaam is bij me.
1: Ja, wie kleine niet eert is grote niet weer.
0: We zitten dikwijls uren tegenover elkaar aan tafel zonder één woord te wisselen. Geen boe en geen ba.
1: Ba.
0: En dan zeg ik wel eens, kom jongen, laten we eens over wat anders praten. Ja, dan wordt hij kwaad. En dan worden er oude koeien uit de sloot gehaald.
2: Brrr.
0: Ja, wat is dat nou weer?
1: Ach, dat doe ik zomaar, dat is die oude koe. Weet u wat dit is?
0: Nee.
1: Dat is een koe die gemolken wordt door een boer met koude handen. Dat is maar een grapje. Maar gaat u maar door. Uw man verwaarloost u zo.
0: En bekijk me niet meer. Mijn man is zo frigidair. Dat ik bij mijn wanhoop naar een Claire Voyante gegaan.
1: Is dat?
0: Ja. Het stond aan de deur.
1: Oh.
0: Ik heb er alles blootgelegd.
1: Nee. Klinkt zo gek, hè?
0: Ja. En toen zei ze, mevrouw... Maar problemen...
1: Oh, ik begreep het verkeerd.
0: Ja, ja. En toen zei ze, nou mevrouwtje, maak u zich maar geen zorgen. Ik zal u een Oosters liefdesdrankje geven. Dan doet u iedere morgen 10 druppels van in het glaasje melk van uw man. En dan wordt hij weer net zo sexy als in de witte broodsweken. Ik iedere morgen 10 druppels in een glaasje melk.
1: En heeft het geholpen?
0: Niks, maar de kat doet zo raar.
1: Gekje. Mijn jongste dochter die zegt altijd, mams, je moet de mannen uit hun tent lokken. Weet u wat die doet als er een man thuis moet komen van zijn werk? Staat ze op hem te wachten in de keuken, in de bikini.
0: In de wat?
1: In de bikini. In de bikini. Zo'n Berlijns badpak met 2 zones en een stukje niemandsland.
0: Nou ja.
1: Staat ze op hem te wachten in de keuken, in de bikini.
0: Nou, en dan?
1: En dan? Dan zetten ze de aardappel op een laag pitje als u voelt wat ik bedoel. Zoiets moet u ook eens proberen.
0: Ach, dat lukt me toch niet. Daar droom ik alleen maar van. Ik heb me van de week een nachtmerrie gehad. Een nachtmerrie. Ik droomde dat James Bond en Joop den Uyl zo verliefd op mij waren. Dat ze om mij zijn gaan vechten.
1: Nou, dat is toch geen nachtmerrie?
0: Juist wel. Want den Uyl heeft gewonnen.
1: Nou ja, die dingen daar droom ik niet van, dat maak ik gewoon mee. Als ik u vertel wat mij van de week in de stad gebeurt, ik had wat boodschappen gedaan. En ik stond bij de tramhalte met mijn armen vol pakjes en een gedrang om me heen. Enfin, die tram die komt, maar het was een hele hoge opstap. En ik had toevallig net een mantelpakje met een heel nauw rokje. Dat ik kon die opstap niet maken, hè. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik laat de rits van mijn rok een stukje zakken. Rits, ging nog niet, ik denk dan nog maar een stukje. Rits, ging nog niet, ik denk dan nog maar een stukje. Rits, ineens voel ik een hand op mijn achterbalkon. Ik krijg een zet en ik sta in de tram. Ik draai me om, wat denkt u? Een wild vreemde vent. Ik zeg, meneer, wil u wel eens ophouden? Zegt hij, nee, u moet ophouden. U heeft al 3 maal de rits van mijn broek naar beneden getrokken. een blamage.
0: Zo zijn de mannen.
1: Ja.
0: Die maken misbruik van ons.
1: Ach, we worden zwaar misbruikt, dat is waar hoor.
0: Zeg, voelt u nog iets voor dolle mina's?
1: Nee, ik voel wel iets voor een kleine demonstratie.
0: Met spandoeken?
1: Nee, vanavond hier in de zaal. Laat u mij maar eens even begaan. Dames, als u iets voelt voor de emancipatie, zou u dan zo lief willen zijn om mij even te helpen bij een kleine demonstratie? Mag ik de dames in de zaal verzoeken om even van hun stoel op te staan? Heren mogen blijven zitten. Wilt u even opstaan? Gebeurt niks. Ja, komt u maar.
3: Ja, kom maar.
1: Geweldig. Allemaal even opstaan, dames. Allemaal even opstaan. Zalig. Geweld. Blijft u even zo staan, dames.
0: Wat stelt dit voor?
1: Zo zien de trams eruit in het spitsuur. Dat wou... Wat is dit?
0: Maar ja, dit was gewoon weer een happening.
1: Ach, af en toe moet er eens iets geks gebeuren, laat ik eerlijk zijn.
0: Oh, over wat geks gesproken. Ik kom van de week uit de trein. Er loopt een dame voor me uit, die liep zo voor schandaal.
1: Hoe bedoelt u?
0: Denk ik moet het mens waarschuwen, voordat ze wordt aangehouden.
1: Wat was er dan aan de hand?
0: Zeg, mevrouw, je neemt u me niet kwalijk dat ik u aanspreek, maar... De ene helft van uw buste zit niet in uw blouseje.
1: Dat mens schrok zich dood, natuurlijk.
0: Ze gaf een gil en zegt zo, oh, dan heb ik mijn baby in de trein laten liggen.
1: Nou ja, is dat nou echt gebeurd of is zomaar een verhaaltje?
0: Nou, ik vertel geen sprookjes.
1: Nou, ik kan u een sprookje vertellen, een echt sprookje. In een hutje op de heide woont een hele oude heks met een hele oude kater al jaren. Op een goede dag komt daar ineens een vee naar binnen, want het was een sprookje. En die zegt, goedemorgen mevrouw, ik kom van de VPRO. Als u lid wordt, mag u 3 wensen doen. Goed, zegt die heks. Eerste wens, zei de vee, toen zegt die heks, nou, maakt u van mijn oude ledikantje maar een mooi gouden hemelbed. Hup, zei die vee, daar stond het gouden hemelbed. Tweede wens, zei de vee, toen zegt ze, maakt u van mij maar een mooie jonge prinses. Hup, zei die vee, daar stond die prinses. Derde wens, zei de vee, toen zegt ze, maakt u van mijn oude kater maar een jonge prins. Hup, zei die vee, daar stond die prins. Wat denkt u wat die prins zei tegen die prinses?
0: Nou?
1: Heb je er nog geen spijt van dat je me hebt laten castreren?

Vader Abraham en zijn zeven zonen met Ugge uit 1973. En ik zei net tegen Erik, je kan er van houden of niet. Ja, dat is smaakgevoelig natuurlijk. Toch vind ik hem in Hilversum ondergewaardeerd. Dat wou ik even kwijt. Jack Jersey komt eraan. En die was er nu een jaartje later, 1974. Ah, oh, papa was a poor man.

Oliver was het ook nog even. Good morning sunshine. Jawel, dat is altijd wel prachtig als de zon 's morgens schijnt. Jürgen Bargors, een festival der Liebe.

verkeerd met Sessimon, terwijl het is goed. Leuk liedje uit 1947 al, maar zij heeft in 1953 op de plaat gezet. Er zijn nog een paar wetenswaardigheden, want dat doen we ook natuurlijk in deel 2. Geboren, overleden en de temperaturen. Geboren op 11 september in 1917, dus dat is een tijdrug. Bob Spaak, Nederlands sportjournalist. Hij is overleden in 2011. Nou, moet je nagaan. Geboren in 1917, 2011. Geweldig. En luisterden we vroeger natuurlijk naar de radio. Ja, mijn vader was een sportman, dus daardoor hebben we hem leren kennen. 1937 geboren. Koningin Paola van België. De moeder van, zeg ik altijd Flip. Dat zeg ik ook met Willem-Alexander. Oh, Willem of Wimpie. De moeder daarvan. En in België blijven ze koningin. Want onze koninginnen, dat was met Wilhelmina zo. En Juliana en Beatrix. Die waren koningin. Maar zij gingen terug naar prinses. Want zij zeiden, er is maar één koningin. Mij best, maakt niet uit. Geboren 11 september 1945. Frans Beckenbauer, der Frans. West-Duits voetballer en voetbaltrainer. En hij is overleden in 2024. 1972 geboren. Miguel Wiels. Belgisch muzikant. En ik weet niet of u naar onze jongens kijkt. Dan, Jeroen Woe en Niels van der Laan. En daar is hij dan altijd de pianist. En hij was ook de drijvende kracht, weet ik, achter K3. En daar pesten ze hem altijd mee. Leuk. 1984 geboren. Raven van Dorst. Nederlands zanger en presentator. Maar er zijn ook mensen overleden. En in 1946, ja, dat moest ik op een boekenlijst zetten, Arthur van Schendel, Nederlands schrijver, hij is 72 geworden. En ik geloof dat ik wel 4 boeken van de man heb gelezen. Geweldig vond ik ze. 1971 overleden, Nikita Khrushchev, 77 geworden, secretaris-generaal van de Communistische Partij in de Sovjet-Unie. Nou, en dat is dus al een heel eind terug. Er was ooit een vergadering van de Verenigde Naties. En dat, ik weet niet meer wat voor jaar, maar dat bleef me steeds bij. En toen was hij het ergens niet mee eens. En hij stond op en schelden en tieren. En hij nam zijn schoen en sloeg daar lekker mee op de tafel. Zo herinner ik mij die man. 1973 overleden. En dat heb ik eigenlijk in het eerste uur al over gehad. Salvador Allende, 65 geworden. President destijds van Chili van 1970 tot 1973. Mysterieuze dood. Ze zeggen zelfmoord. Ik geloof er geen bal van. 1987 overleden. Lorne Greene, 72. Hij was een Canadese acteur. En ik ken hem alleen maar van Bonanza, een western. 1987 overleden, Peter Tosh. Eigenlijk heet hij Winston Hubert McIntosh, maar het bleef kortkrach Peter Tosh, Jamaicaans reggae muzikant. 1990 overleden, Dirk van der Duim. En u denkt natuurlijk, Dirk, het is toch een Hilbert van der Duim? Nee, Dirk van der Duim, 82 geworden, Nederlands schaatser, dat wel. Winnaar van de zesde Elfstedentocht. En hij won die zesde Elfstedentocht op 30 januari 1940. En die overwinning moest hij echter delen met Auke Oudema, Cor Jongert, Piet Keizer, niet de voetballer hoor, en Sjouke Westra. En omdat ze met z'n vijven tegelijk over de streep kwamen. De vijf schaatsers hadden in Dokkum afgesproken samen te zullen finishen. Een afspraak die later bekend bleef als het Pact van Dokkum. Werkelijk leuk. 2001 overleden. Nou, dat komt eigenlijk nou wel even te pas. Mohammed Atta, 33 geworden. Egyptisch-Saoedisch terrorist. Hij was een Egyptische terrorist en de aanvoerder van de 19 vliegtuigkapers die de aanslagen op 11 september 2001 pleegden. Hij bestuurde het eerste gekaapte vliegtuig dat in New York in de noordelijke toren van het World Trade Center vloog. En volgens mij, maar ik weet niet of hij dat is geweest, heeft hij nog in Nederland vliegles gehad. Ze moest eens van tevoren weten. 2003 overleden. Ben Bril, 91 geworden. Ik ken hem alleen van naam, verder niet hoor. Nederlands bokser en boksscheidsrechter. Die Nederland onder andere vertegenwoordigde bij de Olympische Zomerspelen 1928.
Amsterdam. Erik, en we eindigen weer met de temperaturen. De laagste temperatuur was in 1986 in de Bilt 1,3 en in Twente in 86 0,2. En de hoogste maximumtemperatuur was in de Bilt in 1919, maar ook in 1999 29,3 en in Maastricht in 1919 32,3. Nou, wij hebben die temperatuur gehad. We willen nou even iets anders. Iets koeler vandaag. Wie staat klaar? Eartha Kitt hebben we gehad. Sessieboom. Ach, onze grote vriend Ben Steeneke, al 91. En hij zingt een liedje eigenlijk uit 48. Maar toen deed hij dat nog niet. Hij deed dat in 73. A Bouquet of Roses. MUZIEK.

liever met Calypso. En dat is natuurlijk niet die dans. Want bij zo'n Calypso moet je natuurlijk bij Harry Belafonte zijn. Dit liedje was uit 75 en het ging over de boot van een oceaanonderzoeker, Jacques Cousteau. Mooi, John, dat is ook zo. Andy Williams uit 1970. It's so easy.

0: teeth and we crashed through the wall and into the street, kicking and a gouging in the mud and the blood and the beard. I tell you, I fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cussing. He went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. He said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name, and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah. He said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me, and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in your eye, 'cause I'm the that named you Sue. What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then every time I try.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Voetbalwedstrijden worden voortaan direct definitief gestaakt als vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. De KNVB en de politie werken daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk en onderzoeken technologische oplossingen. De nieuwe aanpak moet duidelijk maken dat dergelijk wangedrag altijd dezelfde gevolgen heeft. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris De Bat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Na de Straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Dan het weer, veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
7: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper. Omroep Zilt.
8: Ja, een hele goede middag en welkom bij Zilte Vrijdag voor 11 september 2026. Een hele goede middag, mijn naam is Josje Kuip en tot 6 uur ben ik bij je. Met tussen 4 en 5 het overzicht van het nieuws van de afgelopen week uit de regio. En burgemeester Ina Sjeps van Harlingen heeft vorige week een bijzondere reis gemaakt. Zometeen hoor je meer. Verder ook het weerbericht met Matthijs Cassis en ook ga ik nieuwe muziek aan je voorstellen. Verder fijne muziek voor deze vrijdagmiddag. Met nu Wang Chung, dit is Dance.

0: En dan Langley en Tues in Texas hoorde je bij Omroep Zilt. Hier in Zilt vrijdag. Waar het inmiddels 11 minuten over 4 is. Tijd voor het nieuws van afgelopen week uit de regio. Ja, wie vanaf 2027 in Hallingen parkeert, krijgt mogelijk te maken met nieuwe regels. Het college van burgemeesters en wethouders wil betaald parkeren invoeren op zon- en feestdagen. Ook worden de parkeertarieven aangepast. De gemeente wil met de nieuwe regels meer ruimte maken voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Vooral in de binnenstad is de parkeerdruk hoog. Nu is parkeren op zonnefeestdagen nog gratis. Volgens de gemeente zorgt dat ervoor dat auto's soms lange tijd blijven staan. Ook wil het college het maximale dagtarief voor parkeren op straat gaan afschaffen. Lang parkeren op straat wordt daardoor minder aantrekkelijk. Wie lang wil parkeren kan gebruik maken van parkeerterreinen aan de rand van de stad. En de Sint-Jacobstraat in Harlingen is vanaf dinsdag afgesloten voor verkeer. Aan de McKnossen-infra is gestart met de herinrichting van de straat. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 9 oktober. De straat krijgt een nieuwe inrichting die beter moet passen bij de historische karakter van de binnenstad. Zo worden de stoepen breder en komt er meer groen. Ook worden geveltuintjes aangelegd. Het plan is de afgelopen periode samen met omwonenden gemaakt. En volgens de gemeente waren de reacties uit de buurt positief. Tijdens een inloopbijeenkomst op 3 september werden bewoners en ondernemers geïnformeerd over de werkzaamheden. De aanpak van de Sint-Jacobstraat is onderdeel van de centrumvisie Harlingen. Met deze visie wil de gemeente de binnenstad aantrekkelijker en leefbaarder gaan maken. En de Raad van State heeft het bezwaar wat was aangetekend tegen bestemmingsplan Sint-Anneprochie Zuidwest fase 1 ongegrond verklaard. Dat betekent dat kan worden begonnen met de bouw van 71 woningen. Een omwoner die het beroep aantekende was bang voor aantasting van zijn woongebied. Hij bood meerdere alternatieve locaties aan, maar de gemeenteraad heeft volgens de Raad van State goed onderbouwd waarom deze locaties niet geschikt zijn. De nieuwe wijk komt op voormalig agrarische grond te staan en krijgt een verbinding met de Hemmemaweg in Sint-Anne. Tot zover het nieuws van de afgelopen week uit de regio.
1: Meer nieuws vind je op omroepzilt.nl en in de Omroep Zilt app.
0: Krijg je nu

Duke, So In Love With You hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Ja, ik zei het aan het begin van dit radioprogramma al. Burgemeester Ina Scherf van Hanningen heeft vorige week een bijzondere reis gemaakt.

0: je, nou, waar is ze dan heen geweest? Nou, ze is in Oekraïne geweest om de banden aan te halen met Tsjotkiev. Ze was hier op uitnodiging van de burgemeester daar om te praten over afvalverwerking, woningbouw en de eventuele terugkeer van Oekraïners naar het land. Verslaggever Ronnie Jildeda sprak met de burgemeester en vroeg haar wat Hanningen en Tsjotkiev van elkaar kunnen leren.
1: Nou, ik denk dat allereerst is het denk ik goed om hun te laten weten dat we hen niet vergeten. Het is ook goed voor de Oekraïners die hier wonen om te weten dat we die verbinding hebben. En wij kunnen ook beter, ook beter met hen communiceren over de situatie. Bijvoorbeeld om hen ook te vertellen hoe het nu in West-Oekraïne is. En of ze wel of niet nu al zouden kunnen terugkeren. Want uiteindelijk is dit project daarvoor bedoeld, hè, voor terugkeer. Daar gaan we natuurlijk niet verplicht of zo. Maar je kunt ze wel beter voorlichten, hè, hoe het daar nu is. Dat is een ding, maar wat ook interessant is voor ons is hoe zij omgaan natuurlijk met weerbaarheid en ook hoe je ziet dat zo'n samenleving verandert onder druk van oorlog. Ik geef je een voorbeeld, zij hebben ook een enorm grote opvang voor vluchtelingen die dan uit Oost-Oekraïne komen. Dat is met EU-geld, is dan een groot leegstaand gebouw, is ingericht met allemaal hele kleine appartementjes. Maar onderin dat gebouw, toen ze toch aan het verbouwen waren, hebben ze meteen een noodschool gemaakt voor de lagere school die daar vlakbij is, maar die zelf geen schuilkelder heeft. Dus ze hebben meteen in de kelder een noodschool voor de school die er vlakbij is gebouwd. Daar zouden wij niet op komen. Maar dat is wel heel interessant om te zien hoe ze dan bij ieder project meteen nadenken van, nou, hoe kan je er nog wat meer mee in het kader van weerbaarheid. Je ziet ook dat zij nu die slag naar modernisering in één keer maken van toch wat traditionele inrichting van de samenleving naar een heel stuk moderner. Want die noodopvang die ze daar hebben, of die opvang, daar hebben ze allemaal zonnepanelen, maar ook meteen een hele kast met batterijen. Accu-batterijen voor de opslag van de energie van de zonnepanelen, ja. Zodat ze ook minder afhankelijk zijn van het gas dat allemaal plat komt te liggen in de winter. Nou, dat zijn toch wel. Je ziet dus wel hoe snel ze eigenlijk schakelen daarin. En hoe je meerdere doelen met hetzelfde kan bereiken.
2: Nou is Harlingen natuurlijk een havenstad. En Tsjotkiev ligt midden in het land. Wat kunnen zij leren van Harlingen?
1: Nou, de burgemeester is ecoloog en hij is heel gebiologeerd door ons afvalbeheer. En je zou denken, ja, wat is dat nou? Maar in Oekraïne hebben ze helemaal geen echt systeem daarvoor. Dus ze gooien, denk ik, nog steeds alles gewoon in een kuil of in een ravijn, wat ze over hebben. Ze hebben ook maar één vuilverbrander in heel Oekraïne. En hij zegt terecht, afval is geld. Hè? Er zit allemaal materiaal in dat je opnieuw kan gebruiken. Het hele idee van tweedehands winkels, hè, kringloopwinkels, van opvoeden van de bevolking met het scheiden van afval, het hergebruik van verschillende afvalstromen. Ja, dat vindt hij geweldig. En hij zou dat heel graag willen invoeren in Tsjotkiev. En we zijn dus ook in, de Omrin heeft op ons, hè, ons afvalbedrijf in Friesland, heeft op ons verzoek dus ook een presentatie gehouden, digitaal. Eerst al toen de burgemeesters hier waren, maar ook nu wij daar waren, voor de burgemeester en zijn staf. Ja, en ik ga met Tsjotkiev en met Omrin in gesprek over de vraag of wij kennis kunnen overdragen. Hè? Want je kunt niet het systeem wat Omrin hier heeft, was een enorme afvalscheidssysteem in Heerenveen, met al die bedrijven die eromheen zitten, die al die afvalstromen afnemen om daar weer wat anders mee te doen, hè? Metaal of papier. Dat kun je niet zomaar overbrengen en in Tsjotkiev overnieuw beginnen. Dat moet je opbouwen. Dus je zult toch met hen moeten kijken van wat kunnen ze nu al en wat moeten ze opbouwen. En waarschijnlijk ook wel met andere steden, want het is een stad van 37.000 inwoners. Ja, en je hebt echt wel massa nodig, wil je dit echt goed van de grond krijgen. Ja.
2: U noemde net al de Oekraïense gemeenschap hier in Harlingen. U vangt natuurlijk Oekraïners op hier in de stad vanwege de oorlog. Heeft u die mensen ook gesproken hier over deze reis en wat zijn de reacties daarop?
1: Nou, toevallig de zaterdag ervoor, dus ruim een week geleden, was de 35-jarige verjaardag van hun onafhankelijkheid. Dat hebben ze zelf georganiseerd in ons theater Milouk. En ik probeer er altijd bij te zijn als ze zo'n festiviteit hebben. En ik heb hen toen verteld dat we diezelfde week nog naar Oekraïne gingen. Nou, dat was, hoe moet je zeggen, ik kan niet zeggen toegeven als een bom, maar dat raakte hen enorm. Dat was echt, ze vonden het geweldig en bij sommige mensen tranen. Want ook zij zien dat ook als een steun en belangstelling voor hen. Ja.

0: Kelly Clarkson, Because of You, hoorde je bij Omroep Zeelt in Zeelt vrijdag. Maakt het half vijf, tijd om naar het weekend weer te kijken. Doen we met Wim en Matthijs, Cassis, Matthijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, de afgelopen dagen nogal veel regen hier in de regio. Houden we die regen hier of gaat het nog ook zonnig worden?
1: Het is inderdaad best een wisselvallige tijd. En die wisselvallige tijd qua weer blijft ook. Vandaag hebben we natuurlijk een aantal buien gehad. Daarbij ook een temperatuur rond een graad of 20. De buien trekken nu in de loop van de avond via het oosten weg. Dan wordt het droog. Vannacht is het ook droog, maar wel veel al grijs. Temperaturen zakken daarbij naar een graad of 11. En overdag is het best een aangename dag. Het is meest droog. De zon komt er af en toe bij, maar het grijze weer wel de overhand. En vooral in de avond trekken er van het westen uit weer nieuwe buien over onze omgeving. Temperaturen morgen een graad of 20. Bij een meest matige west tot zuidwestenwind. Zondag weer een mindere dag, dan vertel altijd buien, wat wisselvallig weer. Temperatuur opnieuw rond een graad of 20, 21. En helaas grijze weer, weinig zon. En een meest matige wind die waait uit west tot noordwest. Dan maandag weer een meest droge dag, of het zou maar enkele buien moeten zijn. Temperatuur ook dan gemiddeld een graad of 20, 21. En een meest matige wind die blijft waaien uit west tot noordwest. Wel nog steeds veel bewolking, de zon komt er mogelijk later op de dag af en toe bij. Dan van vanavond wordt het weer wisselvalliger. Dinsdag en woensdag vertaald het buien. Misschien af en toe met een klap onweer erbij. Temperatuur is er nog vrij aangenaam met een graad of 22. Maar vanaf woensdag krijgen we vooral een koudere stroming. En dan wordt het nog maar een graad of 18. Dus dan gaan we echt naar temperaturen rond of iets onder het lange jaar gemiddelde. Met zo vertaald het buien af en toe uit voor wat zon. En de meest matige wind uit west tot zuidwest. Al met al dus ja, vrij wisselvalliger met morgen een meest droge dag. Zondag vertaald het regen. Maandag droog en vanaf dinsdag wisselvallig weer. Temperaturen erbij gemiddeld 20 of 21 graden, maar vanaf woensdag vooral een koudere stroming. En de temperaturen die komen te liggen rond 17 of 18 graden.
0: Waar kunnen we voor meer weer kijken?
1: Op de website www.artoftennis.nl.
2: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
0: En nu Panic at the Disco en Hey Look Ma, I Made It.

Jason Derulo, Take You Dancing. Bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Ik ga een nieuwe muziek aan je voorstellen. Deze week nieuwe muziek van Alex Warren met nummer Emerald Eyes. Van TikTok-ster tot popster Alex Warren bewijst dat het kan. In 2019 werd de zanger al een bekend gezicht op TikTok. En waar hij ook een van de oprichters was van de Hype House. In 2021 bracht hij zijn eerste nummer uit, officieel. One More I Love You. Waarna hij in 2024 doorbrak met Before You Leave Me. Ja, het is alweer jaren geleden, maar klinkt echt als eeuwen geleden. Want die man scoort hit na hit en is hij dus weer terug met het nieuwe. In zijn nieuwe nummer Emerald Eyes zingt Alex Warren over de groene ogen van zijn geliefde en het vertrouwde gevoel dat hij daarbij ervaart. Het is ook de openingssong van zijn nieuwe album Wild Child, waar dus ook bijvoorbeeld Passenger op staat, zijn eerdere hit. Nu is hij dus terug met Emerald Eyes en je hoort hem nu hier bij Omroep Zilt.

0: Bouwe Bob, I Believe, hoorde je bij Omroep Zeeland in Zilte Vrijdag. En daarvoor nog Alex Warren, nieuwe muziek, Emerald Eyes. En nu gaan we het hebben over sport. Namelijk voetbalclub SSS 68 uit Marsum heeft een paar moeilijke jaren achter de rug. Vorig jaar bleven er nog maar 2 bestuursleden over. En na een dringende oproep aan de leden en de gemeenschap hebben ze toch weer een bestuur weten te vormen. Toch wordt komend seizoen ook een vol uitdagingen. Verslaggever Jan Kampen trof de penningmeester en ook de assistent-trainer op het veld en vroeg hem naar die uitdagingen.
1: Jammer boos. Let op, komt ie. Guido! Jammer!
2: Nou, vorig seizoen hebben we eigenlijk het bestuur met z'n drieën gedaan. En een van onze belangrijkste bestuursleden, Rick, die besloot door privéomstandigheden mee te stoppen. Die heeft het heel lang ook gedaan. En daarmee vervielen eigenlijk heel veel dingen die hier, taken van hem, die hij voor de club deed. En dat kon eigenlijk nooit één persoon opvangen. En Jesse en ik waren nog met z'n tweeën over en wij helemaal niet. Naast onze werkzaamheden die we al doen. En toen hadden we eigenlijk best wel dringend bestuursleden nodig. Maar ja, we hebben natuurlijk niet een hele grote put met mensen om uit te vissen als kleine club. Dus toen hebben we een oproep gedaan aan onze leden en het dorp zelf, zeg maar. Of er mensen bereid waren om bestuurlijke taken op te pakken. Nou, uiteindelijk hebben we hier met z'n allen gezeten. En is vooral uit de club zelf, zijn er toen wel wat mensen opgestaan. Die bestuurlijke taken opbouwden pakken of ook wat randzaken daaromheen opbouwden pakken. En hebben we in ieder geval nog een jaartje doorgekund.
3: Ja, want Marsum is echt een hele kleine club. Jullie hebben nu 2 teams op papier staan, dacht ik?
2: Ja, we hebben 2 teams op papier staan. We hebben wel 2 ruime teams. Met name het tweede is best wel ruim opgezet. Omdat dat toch wel jongens zijn die niet altijd, die ook thuis een verplichting hebben. Maar ik denk dat we nu 2 teams hebben en onderbij 50 leden. Die spelende leden, zeg maar.
3: Ja, want dat is een beetje het punt van dit seizoen. Hè? Want er moeten 3 teams op papier komen te staan. Hè? En daar is Andy Licht heel erg belangrijk voor.
2: Ja, de gemeente heeft gezegd van we willen eigenlijk dat er. We willen wel eens in clubs investeren als er 3 teams op papier komen te staan. Dus dat is nu waar we eigenlijk volop mee bezig zijn om wat te regelen. En daarnaast zijn we ook wel aan de achterkant al een beetje aan het onderzoeken wat er dan zelf ook wel mogelijk is. En zo zijn er mensen gisteren ook op bezoek geweest bij een andere club om daarbij te kijken bij oude lichtmast of we die kunnen overnemen. En dat we daarin zelf al vast wat voorwerk kunnen doen en hopelijk met een goed plan straks richting de gemeente kunnen om zodat we als club kunnen blijven bestaan.
1: Ja. Nou, dit is voor mij heerlijk. Ik hoef niet meer een trainingje in. Jongen, dit is gewoon perfect.
3: Gewoon even af en toe wat ballen halen.
1: Af en toe even schreeuwen.
4: Dit jaar is eigenlijk wel het jaar waar het een beetje om draait. Want met name, we hebben een heel klein trainingsveld. En dan kunnen we niet zoveel, maar als een regenbui komt, dan ligt dat blank. En daarnaast ligt een heel mooi B-veld. Alleen daar doen we helaas niks mee. Maar daar zouden we heel graag lichtinstallatie omheen willen hebben. Dan kunnen wij weer een 35-plus team. Dan komt er een damesteam bij op vrijdagavond. En dan kunnen wij weer groeien. Dus alles valt en staat eigenlijk met die lichtinstallatie. We hebben al gesprekken gehad met de gemeente. Die staan er gelukkig positief in. Want we hebben ook 5 jaar terug gehad. Maar 3,5 teams, bijna 4. Maar konden we niet faciliteren. Toen wouden we dat veld er ook bij hebben eigenlijk. Maar dat werd hem helaas niet. Dus nu staan ze gelukkig wel open dat daar lichtinstallatie komt. Maar ja, dat kost de patiëntjes. En hopelijk gaan ze daarin mee. Als wij een bedrag noem ik 15.000, 20.000 euro. Dan zijn we echt wel gered.
3: Ja. Dan is deze club gered.
4: Dan is deze club gered. En dan zijn we ook te degen. Dan kunnen wij verder. En dan willen we ook verder. En dan kun je ook bewust bezig met bijvoorbeeld jeugd hier naartoe te trekken. Maar nu weten we dat niet, dus we kunnen ook niks.
3: Wat maakt deze club nou zo speciaal, zo bijzonder?
4: De warmte. En gewoon het veld. Het is gewoon een heel mooi veld. We hadden afgelopen zomer weer een toernooi hier. En sommige jongens waren hier nog nooit geweest. Maar die waren prettig verbaasd over het veld, de accommodatie. Ja, het is gewoon heerlijk kneuterig. Het is gewoon heerlijk. Ja, echt.
3: Ja. Een beetje, misschien ook een beetje alsof je in een soort tijdmachine stapt naar een tijd van Nederlands voetbal die bij veel clubs niet meer te vinden is.
4: Nee, ik denk dat dit is wel een heel uniek clubje. En ook, ik zie nou in één keer dat gymzaaltje. Als wij dan niet kunnen trainen, nou die jongens die staan te trappelen om in dat kleine gymzaaltje 3-3 te doen. Dan ben je net een paar jonge honden. En dat vind ik gewoon heerlijk. Dus, denk ik ook, 4-5 klas met een gymzaaltje erbij in de winterperiode is fantastisch.
3: Ja. Wat betekent deze club voor jou?
4: Heel veel. Het is ook een stukje ontspanning. Kijk, onze Kees Postma helaas gisteren voor de eindzomer overleden. En dat was wel Mr. SSS die alles hier deed. En Kees gaf toen aan, dat lukt me niet meer. Dus toen hebben we een klusteampje opgericht. Toen zijn we hier met z'n vieren bezig geweest om alles weer netjes en mooi te maken. En dan kreeg je ook alleen maar complimenten. En dan, daar wil je mee verder. Dus ja, het is een hele mooie club. En het zou heel mooi zonde wezen dat ophoudt te bestaan.

David Bowie, Golden Years hoorde je bij Omroep Zeelt in Zeelt vrijdag. Heb ik nog wat het laatste nieuws voor je? Want op de toerit naar de A31 bij Vraneker richting Leeuwarden zijn donderdagmiddag een auto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde rond 2 uur 's middags. Bij het ongeval zijn meerdere personen betrokken. Ze zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Dus dat is weer positief nieuws. Hoe de botsing heeft kunnen ontstaan is niet bekend. De voertuigen raakten flink beschadigd en zijn afgesleept. Dan nieuws van vandaag. Want de Stichting Kinderopvang Friesland en de Bisschop Müller Stichting hebben samen met de gemeente besloten het tweede thuis tijdelijk te verlaten. Er wordt onderzoek gedaan naar schimmelproblematiek in het gebouw. Het gebouw zal na de herfstvakantie tijdelijk ook gaan sluiten. Laten gemeente Waterhoeken, SKF en BMS weten in een gezamenlijk persbericht. Het schimmelprobleem wordt tijdens de zomervakantie aangepakt en ook dan onderzocht. Toen besloot de GGD dat het gebouw nog in gebruik kon blijven. Een gespecialiseerd bedrijf heeft eerder deze week in de schouw ter voorbereiding voor de verwijdering van de schimmel geconcludeerd dat de geplande maatregelen mogelijk uitgebreid moeten worden, iets wat meer onderzoek vergt. Dus voorlopig zijn zij daaruit. Ja, tot zover het eerste uur alweer van de Zeelt Vrijdag. Zometeen na het nieuws van 5 uur ben ik bij je terug. Met dan het overzicht van het nieuws van de afgelopen week uit de regio. En jongerenwerk in Harlingen heeft in september meerdere activiteiten. En ze komen met een podcast. Zometeen bellen we met de jongerenwerk Harlingen over de plannen voor de komende tijd. Ook het weekendweerbericht en nog de uitgaansagenda. Dus blijf vooral lekker luisteren naar Omroep Zeelt. Eindig ik dit uur met deze plaat van OMC. Dit is How Bizarre bij Omroep Zeelt in Zeelt op vrijdag.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet stelt een besluit over de toekomst van de vermogensbelasting in box 3 een half jaar uit. D66, VVD en CDA zijn het niet eens geworden over een oplossing die op voldoende steun in het parlement kan rekenen. In de voorjaarsnota moet nu een nieuw voorstel komen. Prinses Astrid, de 94-jarige zus van de onlangs overleden Noorse koning Harald, is overleden. Het Noorse Hof meldt dat ze vandaag vredig is ingeslapen. Astrid woonde woensdag nog de uitvaart van haar broer bij. Haar neef Hakon is sinds het overlijden van Harald de nieuwe koning van Noorwegen. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen breed op, maar in het oosten kan het dan nog gaan regenen. Vannacht is het grotendeels droog en helder, met weinig wind en temperaturen van 11 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met vooral in het noorden kans op een bui. Matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Dit is Zilte Vrijdag. Met Josje Kuiper.
4: 5 uur geweest, het weekend is begonnen. En dan begin je zoals altijd met de Zilte Vrijdag. Een hele goede middag. Mijn naam is Josje Kuiper en tot 6 uur ben ik bij je. Met tussen 5 en 6 het overzicht van het nieuws van de afgelopen weken uit de regio. En het jongerenwerk in Harlingen heeft in september meerdere activiteiten. En ze komen met een podcast. Zometeen bellen met Jongerenwerk Harlingen over de plannen voor de komende tijd. Verder ook het weekendweerbericht en de uitgaansagenda. Verder fijne muziek voor de vrijdagmiddag. Menu Frank Stallone, dit is Far From Over.

0: Another 54 Ultra Talk Deal hoorde je bij Omroep Zeelt in Zeelt vrijdag. Deze vrijdagmiddag 11 september 2026 natuurlijk een gedenkwaardige dag. Ja, vandaag 25 jaar geleden hè, natuurlijk met het wat er allemaal gebeurde toen in New York. Misschien heb je het wel meegekregen. Maar goed, wij gaan het hebben over wat er is gebeurd hier in de regio, in de Waardhoeken en in Harlingen en op de Schelling en Vlieland. In het nieuws van de afgelopen week uit de regio. Want wie vanaf 2027 in Harlingen parkeert, krijgt mogelijk te maken met nieuwe regels. Het college van burgemeester en wethouders wil betaald parkeren invoeren op zon- en feestdagen. Ook worden de parkeertarieven aangepast. De gemeente wil met de nieuwe regels meer ruimte maken voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Vooral in de binnenstad is de parkeerdruk hoog. Nu is parkeer op zonnefeestdagen nog gratis. Volgens de gemeente zorgt dat ervoor dat auto's soms lange tijd blijven staan. Ook wil het college het maximale dagtarief voor parkeer op straat afschaffen. Lang parkeer op straat wordt daardoor minder aantrekkelijk. Wie langer wil parkeren kan gebruik maken van parkeerterreinen aan de rand van de stad. En de Sint-Jacobstraat in Harlingen is vanaf dinsdag afgesloten voor verkeer. Aan de McKnossen infra is gestart met de herinrichting van de straat. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 9 oktober. De straat krijgt een nieuwe inrichting die beter moet passen bij het historische karakter van de binnenstad. Zo worden de stoepen breder en komt er meer groen. Ook worden geveltuintjes aangelegd. Het plan is de afgelopen periode samen met omwonenden gemaakt. Volgens de gemeente waren de reacties uit de buurt positief. Tijdens de inloopbijeenkomst op 3 september werden bewoners en ondernemers geïnformeerd over de werkzaamheden. De aanpak van de Sint-Jacobsraad is onderdeel van de centrumvisie Harlingen. Met deze visie wil de gemeente de binnenstad aantrekkelijker en leefbaarder gaan maken. En de Raad van State heeft het bezwaar wat was aangetekend tegen bestemmingsplan Sint-Anne-Parochie Zuidwest fase 1 ongegrond verklaard. Dat betekent dat kan worden begonnen met de bouw van 71 woningen. Een omwonende die het beroep aantekende was bang voor aantasting van zijn woongebied. Hij bood meerdere alternatieve locaties aan, maar de gemeenteraad heeft volgens de Raad van State goed onderbouwd waarom deze locaties niet geschikt zijn. Een nieuwe wijk komt op voormalig agrarische grond te staan en krijgt de verbinding met de Hemmermaweg in Sint-Anne. Tot zover het nieuws van de afgelopen week uit de regio.
1: Meer nieuws vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app.
0: Krijg je nu Akte de Munnik en ik zeg niets.

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love, hoorde je bij Omroep Zilt in Zilt vrijdag. Jongerenwerk in Harlingen organiseert diverse activiteiten voor jongeren in Harlingen en omgeving. Daarnaast wordt er een eigen podcast opgezet aan de telefoon van Jongerenwerk in Harlingen. Nivien en Daphne, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, laten we beginnen met de podcast. Ja, wat gaan jullie precies doen?
2: Ja, ik denk dat ik daar wat over ga vertellen, Nivien.
1: Ja, dat ga jij doen, Daphne.
2: Nou, wij kwamen eigenlijk een tijdje geleden al samen met het idee dat het super vet zou zijn om online meer actief te zijn. Dus vanuit daaruit kwam eigenlijk de podcast, het idee dus. Ja, wat we daarmee willen bereiken is eigenlijk een platform creëren waarin we onze informatie, maar ook de vragen van jongeren zouden kunnen bespreken.
0: Oké, en welke onderwerpen zijn het dan onder andere?
2: Nou, dat kan bijvoorbeeld gaan over vragen die jongeren zelf hebben, maar ook over jongerenparticipatie, over opgroeien, vriendschappen, mentale gezondheid, kansen en keuzes maken. Ja, eigenlijk heel divers.
1: Precies, en ook gewoon wat er onder de jongeren speelt. Wat speelt er momenteel onder de jongeren op scholen? Wat speelt er op straat? Wat houden jongeren nu bezig? En ja, dat worden dan ook onze thema's in de podcast. En daarbij kunnen jongeren ook aansluiten om met de jongerenwerkers in gesprek daarover te gaan.
0: Ja, en hoe kunnen jongeren zich aanmelden daarvoor?
2: Ja, via de diverse social media kanalen. En wij zijn allemaal actief op Instagram en Facebook onder de naam Jongerenwerk Harlingen. Als in Daphne-jongerenwerker, Nivien-jongerenwerker. Zo kun je ons eigenlijk vinden op Instagram en op Facebook.
1: Ja, en daarnaast hebben we ook een hele leuke flyer gemaakt met een oproepje speciaal voor de jongeren om zich aan te melden voor de podcast. Maar niet alleen om in de uitzending aanwezig te zijn van de podcast, maar ook enthousiaste jongeren die er met ons aan willen samenwerken. Dus denk aan technische kant, achter de schermen. Maar ook gewoon als jongeren zelf leuke ideeën hebben om samen met vrienden een podcastaflevering op te nemen, dan is dit ook mogelijk. Dus we hopen dat er heel veel leuke, enthousiaste jongeren zich willen aanmelden bij ons.
0: Nou, dat gaat vast lukken. En vanaf wanneer is de eerste aflevering te beluisteren?
2: Nu.
1: Die is zojuist vandaag online gekomen, de introductie van onze podcast.
0: Oké, dan gaan we allemaal luisteren. En hoe kunnen we die dan, wat is de naam van de podcast? Hoe kunnen we die vinden?
2: Ja, de Spotify-naam valt onder de Harlingen. Onder Jongerenwerk Harlingen. En de aflevering heet De Harlingen Jongerenwerkers. Volgens mij, als je die dingen intypt, dan kom je er geheid.
0: Nou, dan gaan we allemaal zo meteen luisteren.
1: Vinden.
0: En dan van de podcast.

0: podcast naar jullie activiteit, want jullie doen nog veel meer. Welke andere activiteiten staan de komende tijd op de agenda bij jullie?
1: Nou, we hebben een hele leuke activiteit voor dinsdag 22 september. En dat is Jongerencafé. De meeste jongeren in Harlingen die zijn ook bekend met het Jongerencafé. Het is een ontmoetingsplek en chillplek voor jongeren, waar ze elke dinsdagavond en donderdagavond kunnen komen van 7 uur tot 9:30. En daar kunnen jongeren andere jongeren ontmoeten, maar ook gezellig chillen, gamen, poolen, bij ons aan de bar hangen, spelletjes spelen, maar ook gewoon lekker met ons in gesprek gaan. En nu zijn we natuurlijk een tijdje op vakantie geweest en waren we dicht. En nu hebben we dus voor de eerste jongerencafé hebben een leuke opening, waar onder andere we een jam sessie gaan houden met jongeren. En er komt een leuke artiest, een artiest uit Harlingen, komt die dag optreden. En dat is Boas, die de meeste jongeren ook wel kennen. Dus we hopen de jongeren 22 september weer te mogen ontvangen in onze jongerencafé.
0: Nou, hartstikke leuk. En waar is dat jongerencafé te vinden in Harlingen?
1: Dat is bij het Vierkant, dus de Johan van Barneveldstraat 2. En dat is eigenlijk naast de skatebaan in de kelder met de trap naar beneden.
0: Oh ja, ja, dan weet iedereen het wel te vinden uiteraard.
1: Ja, de meeste jongeren weten dat inderdaad en ze kunnen ons op de socials vinden.
0: Ja, tot slot, hè, want je zei net al, de socials inderdaad, maar waar kunnen we nog meer informatie vinden over Jongerenwerk Harlingen?
2: Er is een website genaamd jongerenwerkharlingen.nl, als ik me niet vergis. Daar kunnen mensen ook diverse informatie over ons vinden.
1: Maar als ze echt de activiteiten willen vinden van het jongerenwerk, dan raad ik ze echt aan om onze Facebook in de gaten te houden. En onze Instagram van de jongerenwerkers, die Daphne dus net ook opnoemde. Dus Ellen-jongerenwerker, Daphne-jongerenwerker, Nivien-jongerenwerker. En daarnaast hebben we ook nog een jongerenwerkaccount en dat is Jongerenwerk Harlingen. En daar plaatsen we eigenlijk alle activiteiten voor het komende jaar, wat we gaan doen, wat er allemaal te doen is in Harlingen. Dus dat, daar kunnen de jongeren en ouders natuurlijk alles op vinden. Dus we hebben ook heel vaak vakantieactiviteiten. En dat zijn ook voor de jongeren onder ons, dus vanaf 4 jaar. En daar kunnen ze dan de activiteiten ook op vinden. Dus er is genoeg te doen in Harlingen, alleen ja, ze moeten het wel weten.
0: Ja, nee, dat gaat vast helemaal goed komen ook na dit gesprek. Nivien en Daphne, dank jullie wel en heel veel succes met alle activiteiten en de podcast.
1: Ja, bedankt.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry en Feels hoor je. Maakt het 6:02, tijd voor de weerupdate. Vanavond en vannacht enkele wolkenvelden en droog. Het is dan 10 tot 15 graden met op veel plaatsen mist. Morgen wordt de mist door de zon en toenemende wind opgeruimd. Het is overdag een afwisseling van wolkenvelden en zon. Bij de matige tot soms krachtige zuidwestenwind is het 18 tot 19 graden. De dagen erna haalt het ritme het weer zich met op zondag en dinsdag periode met regen. En maandag als meest mooie en droge dag. En dan maximaal 21 graden. In de nachten koelt het af en naar gemiddeld 13 graden.
1: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
0: Met nu Miley Cyrus en Midnight Sky.

The Jacksons bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Can you feel it, hoor je? Nou, dat kan ik zeker. Want het weekend, ja, dat is begonnen. Dat voel je altijd wel. Dan heb je een soort van lekker gevoel dat je lekker vrij bent de komende dagen. En helemaal niks hoeft en alles mag. Ja, heb je dit weekend nog helemaal niks te doen, dan is het natuurlijk even wat minder. Maar natuurlijk hebben we ook hier in Zilte vrijdag de uitgaansagenda. Dus mocht je nog geen plan hebben, moet je nu even goed opletten. Want voor de 40ste keer doet een groot aantal monumenten dit weekend hun deuren open voor het publiek. Meer dan 6000 monumenten doen dit jaar mee aan de Open Monumentendag. Met ook een groot aantal in Friesland. Meer informatie over de deelnemende monumenten en andere activiteiten is te vinden op de website van de Monumentendag. En de Monumentendag, dat is morgen trouwens. Dus morgen begint dat en ook zondag zijn sommige monumenten nog te bezichtigen. Meer informatie is erover op de website van de Open Monumentendag. En dan Waardhoeken maakt zich op voor een dag vol kunst, cultuur. En aanstaande zaterdag, dus morgen, vindt het uitfestival Waardhoeken plaats. Op 15 locaties in de gemeente zijn meer dan 40 activiteiten te bezoeken. Bezoekers kunnen die dag genieten van huiskamerconcerten, dansen, poëzie, beeldende kunst en een kindercircus. Ook zijn er activiteiten rond sterrenkunde. Het uitfestival valt dit jaar samen met de Open Monumentendag en Tjerkenpaad. Daardoor zijn er op verschillende plekken in de Waardhoek extra activiteiten en locaties te bezoeken. De officiële opening is om 12 uur in de opstap in Sint-Jabik. Wethouder Cultuur Marijn Kamerling opent daar het festival. Het uitfestival wordt 's avonds afgesloten met het uitfestival Gala in de Kornbeurs in Vraneker. Op het programma staan onder meer een poëtische act van de Graaf van Medwert en optredens van Fetje Bart Nummels en het 058 Jazz Kwartet met Joris Tepen. Het volledige programma van het uitfestival is te vinden op de website van het uitfestival Waardhoeken. Tot zover de uitgaansagenda hier bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Met zometeen, ja, digitale geletterdheid. Het is steeds belangrijker. En ook basisscholen doen daar heel veel aan. Daar hoor je zometeen meer over. Dit is muziek van de Spin Doctors. Dit is Twool Princess bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Tot aan 6 uur ben ik bij je.

0: Wajana en SOS hoor je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Ja, en SOS is toepasselijk op het volgende. Want op basisschool Het Iepen Finster in Achlem stond deze week digitale geletterdheid centraal. Was steeds belangrijker natuurlijk met de groeiende digitale wereld. Mediawegwijs geeft in totaal 53 lessen over onder meer cyberpesten, nepnieuws, online veiligheid en gameverslaving. Verslaggever Jesse van Wieren sprak met directrice van Mediawegwijs Ilse Godschalk.
1: Wij zijn hier de hele week om heel veel lessen te geven, 53 lessen aan de hele school. Hier zijn twee vakdocenten en we geven lessen digitale geletterdheid. Want dat wordt aanstaande augustus 2027 verplicht. Een heel groot deel daarvan is mediawijsheid. En dat is mega belangrijk om kinderen mediawijs te maken. Deze week geven we heel veel lessen daarover. Denk aan cyberpesten inderdaad, die we vandaag gaan zien. Nepnieuws herkennen, wat deel je wel en niet online. Heel erg belangrijk voor kinderen om te weten, want ze hebben geen idee. Wie zit er eigenlijk allemaal online? Dat moeten de kinderen leren. En dat leren we dan ook de kinderen van wat zijn de kansen van de hele social media en de mediawereld, maar wat zijn ook de gevaren? En dat gaan we op hun niveau uitleggen en met hun aan de slag. Denk aan gameverslaving. We maken met hun een game. Hartstikke leuk, met allemaal levels, maar ook met verslavende effecten. Zodat ze gaan begrijpen, maar daarom ben ik zo lang aan het gamen. Ik ben gewoon een beetje verslaafd geworden. En hoe kom ik daar dan weer van af. Dus.
2: Ja, social media is eigenlijk niet meer weg te slepen uit het beeld van de volwassenen, maar ook vooral van de kinderen. Ja. Zijn dit soort voorlichtingen belangrijker dan ooit?
1: Ja, het is mega belangrijk. De kinderen die zijn meer online dan offline helaas. Dus ze moeten hun leren. Hoe zit die wereld in elkaar? En er zijn hele onveilige kanten aan. En dat moeten ze echt weten. Denk aan Roblox. Daar zitten chatfuncties in. Waar kinderlokkers ook op zitten. Dus de kinderen moeten weten dat het niet een 12-jarige is die jou iets vraagt. Maar misschien wel een andere persoon die kwade bedoelingen heeft. En dat leren we ze.
2: En bijvoorbeeld, kinderen zijn nog vrij naïef vaak. En die zien vaak het goede in het social media. Merken jullie ook tijdens de voorlichtingen bijvoorbeeld hier op deze school dat ze er ook achter komen dat het ook wel degelijk negatieve effecten kan hebben?
1: Ja, dat merk je heel sterk aan de kinderen. Ze zijn ongelooflijk blij, we hebben het gisteren ook aan een paar kinderen gevraagd, dat ze deze lessen krijgen. Want ze hebben zoiets, vertel me, hoe zit die wereld in elkaar? En daar zijn ze heel erg blij om, want ze maken zichzelf ook echt zorgen om hun jeugd. Dat blijkt ook uit onderzoek. Zij vinden het niet zo leuk om alleen maar op social media te zitten. Maar ze komen er moeilijk van af. En het heeft, daar helpen we ze zeker mee. En het is meer dan ooit nodig. Want er gebeurt echt heel veel.
2: Ja, dus als ik het ook een beetje begrijp, is het ook een beetje de soort van de sociale druk om maar op social media te blijven. Omdat ze merken dat bijvoorbeeld andere kinderen er ook heel veel op zitten. En dat ze een beetje in die online wereld moeten blijven om tussen haakjes up-to-date te blijven.
1: Ja, precies. Het is een enorme druk voor kinderen. Dat ze de hele tijd dingetjes zien. Ze moeten elke dag soms foto's maken om bepaalde likes te houden. En dat is gewoon heel zwaar voor kinderen. En dat voelen ze ook zo. En met een groep, ze zijn echt met hun peergroep bij elkaar, kun je het erover hebben. Kun je zeggen, jongens, hoe appen we eigenlijk met elkaar? En misschien is dat soms wel naar. Want een kind voelt zich daar niet lekker bij. Dan heet het cyberpesten. En soms hebben ze geen idee. Denken ze, ach, het is toch plagen? Nee, het is serieus. Pesten wordt het dan. Want een kind leidt daarvan. En zo kun je met de groep onderling erover hebben. En dat is heel fijn.
2: En na deze week, wat hopen jullie dat de kinderen uiteindelijk meenemen naar thuis? Wat ze meenemen in hun rugzakje of in hun hoofd van, dit moet ik onthouden.
1: Nou, dat is een hele mooie vraag, want gisteren hadden we hier de ouders. Die zijn ook gekomen hier over mediaopvoeding. Die zitten er ook mee. We hebben de leraren gisteren een workshop met de leraren gedaan. Hoe bespreek je dit nou in je klas? En de kinderen. Dus iedereen heeft het straks in zijn rugzakje van de hele school. En dat is zo mooi. En de leerkrachten gaan dit voortzetten als wij er na deze week niet meer zijn. Maar het is echt, het is heel belangrijk dat de kinderen, wat gisteren met de leraren ook over gehad, hierna een mooie start voor de middelbare school ook krijgen. Hoe ga je ze afleveren in de maatschappij van nu? En dat is een hele andere maatschappij dan heel veel mensen denken. Dat is ook een heel groot stuk een online burger zijn. En daar gaan ze zich hier helemaal op voorbereiden. Ze lopen echt voor hier, dat is leuk om te weten. Volgend jaar in augustus wordt pas verplicht, maar nu hebben deze zo'n voorsprong, alle kinderen krijgen het. Ja, en het is juichen als onze leerkrachten in de klas komen, dat is echt leuk.

Vice, Snafflejack en Used to Have It All hoorde je bij Omroep Zeelt in Zeelt op Vrijdag. Tot zover Zeelt op Vrijdag voor deze week. Volgende week is er weer een nieuwe Zeelt op Vrijdag. Dan is de presentator Mark Hettinga voor één keer. En wil je ondertussen meer nieuws volgen, kan op onze website omroepzeelt.nl of via de Omroep Zeelt app. Zometeen na het nieuws van 6 uur hoor je hem weer zoals altijd, Jack Heffens Café. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week bij een nieuwe Zeelt op Vrijdag.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Netbeheer Nederland is positief over nieuwe wetgeving die vergunningsprocedures voor uitbreiding van het stroomnet schrapt of vereenvoudigt. Directeur Hans-Peter Oskam benadrukt dat succes niet wordt gemeten aan wetsvoorstellen, maar aan het aantal woningen dat gebouwd kan worden en bedrijven dat van de wachtlijst verdwijnt. Staatssecretaris Joannes de Bat noemt netcongestie een absolute topprioriteit. Landsadvocaat Pels Rijken stelt in een advies dat de stikstofmaatregelen van het kabinet perspectief bieden op meer vergunningverlening en daarmee een uitweg uit de stikstofcrisis. Minister Jamie van Essen deelde dit advies vrijdag met de Tweede Kamer. De natuur verbetert bij dalende uitstoot, maar de mate hangt af van uitwerking en ecologische beoordelingen. D66, VVD en CDA hebben ook na overleg deze week geen akkoord bereikt over box 3, de vermogensbelasting. Het kabinet wil over een half jaar een oplossing presenteren via de voorjaarsnota. Het huidige tijdelijke systeem kost de schatkist jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting, wat de komende jaren tussen de 11 en 25 miljard euro minder oplevert. Bij een busongeluk in Zwitserland, nabij de plaats Sus, raakte donderdag een bus van OAD-excursies van de weg. Hierbij vielen 5 doden en 40 gewonden, van wie 10 zwaar of middelzwaar. Lichtgewonde Nederlanders met kneuzingen en breuken worden vrijdag naar verwachting ontslagen. Eurocross coördineert de hulpverlening en ondersteunt hen bij de terugreis. En dan nog even het weer. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op mistvorming. En tot zover het nieuws.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
5: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Until you came back, lieve luisteraars. Nou, we zijn er weer, hoor. U hoeft niet bang te wezen. Jack heeft een café. En we leiden dit uur in met een pracht van een verzoek voor Aretha Franklin. Ja, zo is het. We gaan niet vlug door. En dat wel met een dijk van een hit, kan ik u wel zeggen. Uit de jaren 70. Hier is Rovers.

want you get started. Ja, dan moet je alles doorzoeken. En dat met het gevoel van de jaren 70. Hebben wij ook gedaan. Alle platenbakken hebben we weer op de kop gehad om alle verzoekjes een beetje bij elkaar te krijgen, lieve luisteraars. Naaldjes even schoonmaken. En ja, dan krijg je weer zo'n pracht van een uurtje op deze vrijdagavond, begin van jouw weekend. Dus even kijken, we gaan door met deze.

Nou, snapt u het nog? Nou, wij wel. Snap out of it. Je hoort de plaat van de Arctic Monkeys. Jack Heaven Café, Omroep Zilt. Op vrijdagavond. Van 6 tot 7. Iedere week.

Ja, en dit was een heel speciaal verzoek, lieve luistervrienden. Aangevraagd voor Paul Engel, die in deze jaren dat deze plaat een hit was, de jeugd zelfs in het water Sex Bierum heeft opgezet. En vandaar, toen was het een hit. En toen konden wij draaien tijdens dat zij de discotheek opbouwden met de Jackhammer draaien in de discotheek. Tot hun eigen klaar was. Zo, dan weet u dat ook maar weer. Wij gaan door met deze.

Ja, dat was voor die tijd een prachtige plaat, lieve luisteraars. You what a bad English. En natuurlijk, de time stood still. Alleen in de praktijk is het zo, de tijd staat nooit stil. En die gaat altijd verder. En ja...

Ja, dat was een pracht van een verzoekje, lieve luisteraars, van Mutt natuurlijk. En ja, je hoorde Tijrenfiet. En over Tijrenvoeten gesproken, we hadden hier de schilder onlangs. En die heeft de hele boel hier een beetje opgeknapt, buiten en binnen. En hij zei, nergens aankomen en overal om denken en niet op de drempel staan. De man die laat zijn spullen in de auto, die rijdt de straat uit. Hij is de hoek nog niet om en hup, er is Meloen. En die springt zo met de schutting op. En we zien nu een paar prachtige pootafdrukken in de verse verf. En die blijven tot in de eeuwigheid zitten. Ja, zo gaat het even. Wij gaan door met het volgende verzoek hier. Jack Hebben Café, Omroep Zeeland. Iedere vrijdagavond van 6 tot 7.

Ja, dit was een van die vele hitjes, lieve mensen, waar in menig discotheek op gedanst is natuurlijk. En je hoort een braffende hit van de Three Degrees. En dan wel de Runner. Ja, zo is het even. Wij gaan vlug door met het volgende verzoek. Beetje rust in de tent. Dit is Barbra Streisand. En natuurlijk de Islanders.

Ja, dames en heren, dit was een prachtige vertolking van het origineel wat, van de film Vrouw uit Malou. Wat toentertijd de filmmuziek gedaan werd door Simone Pedacus. En toen heette dat Commissario Novo. En dit was een prachtige vertolking van Barbra Streisand. Wij gaan vlug door met het volgende plaatje.

Ja, dat is mooi, hè? Young Hearts Run Free. Candy Staten. Nou, een pracht van het ding. En dat hebben we allemaal gehad, lieve luisteraars, toen we jonger waren. Maar ja, het is, we zijn nu wat ouder en dan wordt het leven toch een beetje anders. En dan ga je niet zo vaak meer op stap. En ja, dan zijn de dingen meer huiselijk, zeg maar. En dan ga je thuis genieten van het Jackhammer Café bij Omroep Zilt. Hier is Roach Ford, speciaal voor jullie. Voor de thuiszitter, kut niet.

dat is mooi, hè? Ja, een prachtig verzoek. En, maar trouwens, je schrijft dit met C-U-D-D-L-I-Y, om geen vergissingen te maken, dat u maar niet verkeerd begrepen hebt bij de aankondiging, maar het is waar. En zo is het. We gaan door met Dalai Lama.

Ja, afgelopen zomer nog wel eens gehoord tussen het wielrennen door op de radio dat deze plaat wel eens gedraaid werd. Dalla Lavi. En natuurlijk de Love Song.

Ja, dat was een pracht van het ding van Danny Vera in samenwerking met het Rosenberg Trio. En wat het Rosenberg Trio betreft, lieve luisteraars, die zijn hier vroeger wel in het oude Treebal geweest bij die jazzavonden. En die werden dan georganiseerd door Anna Beulhuis. En die reisde het hele land door om die groepjes te beluisteren en te contracteren. En dat was wel mooi. We hebben ze allemaal een keer live meegemaakt. We gaan door met deze.

I Belong. Je hoort een pracht van het ding van Dennis Van Aartsen en The Black Tie Affair. En Down Below, ja, dat zijn van die heerlijke plaatjes waar je een lange autorit maakt en dan staat natuurlijk zo verveeld nooit en je blijft er bakken bij. Helaas moeten wij u vanaf deze kant weer mededelen dat wij er weer uit moeten en dat u weer een weekje zonder ons moet, maar niet getreurd. Volgende week vrijdagavond zijn wij er weer bij u. Zelfde zender, Omroep Zilt, van 6 tot 7 namens het hele team van het Jack heb ik even bedankt en tot de volgende week. We gaan eruit met Diana Krall en Dancing in the Dark. Het schiet erop naar de avond.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een busongeluk in Zwitserland, nabij de plaats Sus, raakte donderdag een bus van OAT-excursies aan de weg. Hierbij vielen 5 doden en 40 gewonden, van wie 10 zwaar of middelzwaar. Lichtgewonde Nederlanders met kneuzing en breuken worden veilig naar verwachting ontslagen. Eurocross coördineert de hulpverlening en ondersteunt hen bij de terugreis. Het kabinet heeft plannen gepresenteerd om de publieke omroep te hervormen. De 11 ledenomroepen worden samengevoegd tot 4 omroephuizen, terwijl NOS en NTR fuseren onder de naam NOS. Het bestel gaat op slot voor nieuwe omroepen. De hervorming moet ingaan per 2029, na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. D66, VVD en CDA hebben ook na overleg deze week geen akkoord bereikt over Box Lee, de vermogensbelasting. Het kabinet wil over een half jaar een oplossing presenteren via de voorjaarsnota. Het huidige tijdelijke systeem kost de schatkist jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting, wat de komende jaren tussen de 11 en 25 miljard euro minder oplevert. Een politieagent van de eenheid Oost-Nederland schreef in 4,5 jaar tijd zo'n 100 valse verkeersboetes uit, zonder overtredingen te constateren. Hij werd in augustus 2024 ontslagen en staat volgende week dinsdag voor de rechter. Ook raadpleegde hij duizenden keren ongeoorloofd politiesystemen en deelde informatie met vrienden en familie. En dan nog even het weer. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op mistvorming. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.

0: Een goedenavond, hartelijk welkom bij een hele nieuwe, spliksmetternieuwe Horizon. Horizon, het religieprogramma over geloof en maatschappij van vrijdag 11 september. En ik ben hier niet alleen, samen met Gera, Sjoerd en Leo. Fijn dat jullie er ook zijn.
1: Goedenavond.
0: Hallo. We begonnen met een heel nieuw plaatje van Martijn Buwalde. Die is nog, maar nog niet zo lang uit. En fijn dat je luistert. Deze vanavond in de tweede helft een studiogast, dat is Han Bloemhoff. Met hem gaan we het hebben over het kompasboekje van de protestantse gemeente Harlingen-Midlum. Over het seizoen 2026-27. En in het eerste houden we natuurlijk een heel bomvolle agenda, hè?
1: Heel veel
0: te doen. Het seizoen is weer losgebarsten, zullen we maar zeggen. En we beginnen met een mooi stukje van de Facebookpagina Woorden van Gods Liefde. En daarvoor geef ik graag weer een woord aan Gera.
1: Dankjewel, Chris. Woorden van Gods Liefde. Jezus, hoop van de volken. Jezus, trooster in elk verdriet. U bent de bron van hoop die in ons leeft. Jezus, licht in het duister. Jezus, waarheid die overwint. U bent een bron van licht die in ons leeft. U overwon in elke nood. U brak de banden van de dood. U bent de hoop in ons bestaan. U bent de rots waarop wij staan. U bent het licht waardoor de wereld God kan zien. U wond van de dood, droeg onze pijn. Nu mogen wij dichtbij u zijn. Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft. Heer, ik geloof. Mijn naam is Immanuel. Mijn naam geeft mij verlangen weer. God met ons. Ik wil altijd bij je zijn. Ik ben de hoop van de volken. Gods belofte werd heerlijk vervuld toen ik op aarde kwam. Geboren als een mens. Om deel te hebben aan jouw bestaan. Ik ben de trooster in elk verdriet. Met al het lijden ben ik vertrouwd. Elke pijn nam ik in mijn lichaam toen ik voor je stierf. Aan een vloekhout. Om jouw genezing te brengen in je diepste pijn. Mensen met een gebroken hart vinden bij mij genezing. Ik heel al je smart. Mijn vertroostende liefde brengt rust en vrede in je hart. Ik ben de bron van hoop die God jou geeft. Jouw hopeloosheid keer ik om. In een leven vol hoop en blijde verwachting. Ik geef uitkomst in al je moeilijkheden. Ik bevrijd je van alle angst. Ik overwon in elke nood. Ik brak de banden van de dood. Ik trok jou uit de macht van de duisternis en heb je geplaatst in mijn koninkrijk. Jouw leven is veilig en geborgen bij mij. Voor eeuwig ben je met mij verbonden. De hoopvolle toekomst die ik je geef is eindeloos goed. Je hebt leven ontvangen met een hemels perspectief. Ik ben de waarheid die overwint. Ik ben de bron van licht die in jou leeft. Ik schijn met mijn licht op de leugens in je denken en leid je om mijn waarheid te omarmen. Ik hervorm je denken door je nieuwe gedachtes te geven, zodat je gaat leven naar mijn volmaakte wil. Je mag je bewust zijn van mijn liefdevolle aanwezigheid in jou. Ik zelf heb van jouw hart mijn woning gemaakt, zodat je elk moment kunt leven uit mijn kracht. Mijn hulp, macht en mogelijkheden zijn voor jou beschikbaar. Ik won van de dood. Ik droeg al jouw pijn. Nu mag jij dicht bij mij zijn. Mijn naam is Jezus, de hoop. Levend in jou die gelooft.
0: Dankjewel. Heel mooi stukje vind ik.
1: Ja, prachtig.
0: Dat vond ik afgelopen week op de Facebookpagina Woorden van Gods Liefde. Dan even de volgende. Vorige week heb ik geholpen met het heilig avondmaal in Zorgcentrum De Spieker. En dan haalde ik ook mensen op. En bij een van die mensen die zei, ja, je mag wel een liedje voor me draaien. En dat was dan als in hoop gezegend. Ja, zoeken, maar vindt het allemaal erg. Dus ik heb de volgende voor die mevrouw uitgekozen. En ik hoop dat ze die ook mooi vindt. Dat is opwekking 843, vaste hoop. Het komt van de 44e cd van de opwekking.
1: Ja.

0: Horizon, het nieuws uit de kerken.
1: En dan nu een mooi groot blok nieuws uit de kerken dit keer. De nieuwsagenda van het radioprogramma Horizon van vrijdag 11 september 2026 voor Noordwest-Friesland. Eerst een berichtje van de katholieke gemeente. Elke week krijgen we een mailtje van Scriba, dank daarvoor. Komende zondag 13 september is er Augustiefviering in de Michielkerk te Harlingen. Voorganger is pastoor Rolf Wagenaar. Het Orpheumkoor verleent haar medewerking. Na de viering is er zoals gewoonlijk tijd voor ontmoeting met koffie, thee en wat lekkers. De aanvang is om 11 uur

0: dominee Lisbeth Geilvoet en pastor Jacob Nentjes.
1: Dinsdag 15 september is er weer een ontmoetingsochtend bij Nel Altena. Aanvang is 10 uur in de ochtend, lokaal achter de kerk.
0: Dan zaterdagmiddag 19 september, orgelconcours Hins Harlingen. U bent van harte welkom het te houden orgelconcours bij te wonen, geheel of gedeeltelijk. Ter gelegenheid van 250 jaar Hins Orgel Harlingen strijden vier gevorderde orgelleerlingen uit verschillende windstreken deze zaterdagmiddag de 19 september om de eer. Locatie Grote Kerk te Harlingen. Aanvang half vier 's middags en de prijsuitreiking zal ongeveer om 17:15 zijn.
1: Dinsdag 22 september. Koffieochtend Oosterbieren. Locatie in Minskar te Oosterbieren. Het is vanaf 9:30 in de ochtend is de deur open.
0: Zaterdag 26 september seniorenmiddag van de protestantse gemeente Sint-Anne-parochie. Zie voor meer informatie kerkblad Kerkemet. Een opgave is voor aanstaande dinsdag 15 september bij Meile Sauwena of Riemke Delfstra.
1: Zaterdagavond 26 september is de jubileum concert Grote Kerk Harlingen. In het kader van de jubileumviering 250 jaar Grote Kerk Harlingen verzorgt op zaterdag 26 september een gerenommeerd kinderkoor van de Sint-Janskathedraal te Den Bosch een uniek concert. Van het jeugdkoor Schola Cantorum zullen twee afdelingen een uitvoering verzorgen met organiste Veronique van den Eng onder leiding van dirigent Jeroen Felix. Aanvang 19 uur, oftewel 7 uur 's avonds. De toegang is vrij. Locatie Grote Kerk te Harlingen.
0: Zaterdagmiddag 27 september concert Kere Ba en Gogia. Locatie Kerkje van Boersum. Aanvang om 15:30 's middags. Reserveren kan via spiritpknsnake@gmail.com. Kaarten zijn bij de kerk zelf verkrijgbaar via contante betaling. Voor meer informatie zie kera.ba.nl. Ik zal het even spellen, want het is een lastig woordadres. kharreba.nl.
1: Keurig, Chris. Dinsdag 29 september, ontmoetingsochtend voor vrouwen. Het thema is Wie is Christus in jou? Aanvang 9:30 in de ochtend. Let op, nieuwe locatie. De Nije Venne, burgemeester Vlaskampstraat, 126 te Sint-Anna-parochie.
0: Ja, en dan een berichtje waar Siet de Jonge, een collega van ons, een groot aandeel in heeft. Dat is vrijdagavond 9 oktober, Irma Die, De Vlieger en de Vanger. Na de succesvolle presentatie van het album De Vlieger en de Vanger afgelopen jaar en de concerten in het najaar, krijgt de tour van Irma een vervolg met een nieuwe reeks concerten dit jaar. In een theatrale, aansprekende en zeer afwisselende muziekvoorstelling neemt Irma je mee in een uitbeeldend en prikkelend verhaal. De Vlieger en de Vanger. Locatie Martinikerk de Vraneker. Aanvang 8:00 's avonds. Meer informatie en ticketverkoop via theaterdekorenbeurs.nl.
1: En het is een echte aanrader om te gaan.
0: Kijk.
1: Zondagavond 25 oktober, zangavond Minnetska. In samenwerking met project Gospelkoor Telling Voices, onder leiding van Dirk Noorbruis. De toegang is gratis. Er is een collecte aan het eind van de avond. Aanvang 7:30 in de avond, locatie Meinaardskerk te Minnetska, Meinaardswei 3.
0: En dan dinsdag 27 oktober, themaavond een dementievriendelijke kerk zijn. Organisatie is in handen van de protestantse gemeente Harlingen-Midlem. Locatie Hoeksteen, Kerkpad 32 te Harlingen. Aanvang 's middags om 15:30 en ook 's avonds om 19:30. Aanmelden kan via Harm Bloemhof, harm.bloemhof@ziggo.nl.
1: Maar de aanvang is 's middags om 3:00.
0: Oh, 3:00. Ik zei 15:30.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nu je het zegt. Nou, fijn dat we samen zijn.
1: Daar zijn we voor. Ja. Zaterdag 31 oktober. Bezoek aan de kerk van Blauwhuis. Organisatie.

0: organisatie Protestantse Gemeente Harlingen Midlum. Eigen bijdrage is €5. En aanmelden kan via harm.bloemhof@sicco.nl.
1: En heeft u ook een berichtje voor deze nieuwsagenda van het radioprogramma Horizon? Dan mag u altijd een berichtje sturen naar horizon@omroepzilt.nl. En als het allemaal een beetje snel ging, dan kan u altijd morgen op een rustig moment even de uitzending terugluisteren via de website omroepzilt.nl.

0: Nou, en hoe vond je deze, Gera?
1: Ik vond het een heel mooi nummer. Heel relaxed. Ik krijg gewoon een warm gevoel
0: ja.
1: van.
0: Ja. Kom je dan zomaar tegen op YouTube. Hè? Dan ben je een beetje struinen en dan kom je tegen. Ja. Een Amerikaans gezin. En die maakt liedjes in. Dat zet er dan op YouTube. En daar kan je ook voor doneren natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat zou kunnen. Ik krijg ook regelmatig een nieuwsbrief van Eline Bakker.
1: Ja.
0: Dat is ook een bekende zangeres.
1: Ja.
0: En natuurlijk, de vakanties zijn weer los. Zijn weer voorbij. En zij schrijft een nieuw liedje op komst. Dat heb ik helaas nog niet paraat. En dat moet nog binnenkort worden uitgebracht. Ze is een liedje opgenomen. En daarvan is het volgende liedje. Dat gaat heten Tot de storm weer ligt. En nou ja, zij, de volgende keer, dat zal over 2 weken zijn. Misschien heb ik hem dan, ik hoop het. En een ander nieuwtje van haar.
1: Een baby.
0: Een baby, ja, is prachtig toch?
1: Ik zie het, ja, wat
0: en,
1: leuk.
0: En alles gaat goed, dus daar is ze natuurlijk heel erg dankbaar voor. Maar omdat ik het nieuwe liedje nog niet heb, draaien we nog even eentje van haar vorige album. En dat is het liedje Overtreffende Trap van Eline Bakker.

0: geloof en de samenleving in Noordwest-Friesland. Je luistert naar Horizon.
1: Ja, en dat was een nieuw, of dat was een liedje van een van haar laatste cd's van Eline Bakker. Dat was Overtreffende Trap. En inmiddels is aangeschoven in de studio onze studiogast Harm Bloemhof van de Protestantse Gemeente Harlingen-Midland. Welkom.
2: Dankjewel.
1: En we gaan het hebben over het kompasboekje, want Harm zit in de commissie Vorming en Toerusting van de kerk.
2: Ja.
1: En daar zitten jullie met z'n drieën in, toch?
2: Nou, nu drie, want Annie van de Kooi Segel is teruggetreden. Hè? Die is lang genoeg gedaan, maar we hebben inmiddels weer een nieuwe vrouwelijke lid.
1: Dat is fijn.
2: Ja, en die sluit ook weer aan. Ja. Het is, ja.
1: En voor Gera, jij kent het helemaal niet. Wat houdt het boekje in?
3: Ja, precies.
2: Nou, de Protestantse gemeente Harlingen en Midlum, die eigenlijk Kees Glashouwer, dominee Kees Glashouwer en Bertus Nijendijk, die zijn in de 90 jaren begonnen met een heel klein boekje om in ieder geval dus activiteiten te benoemen die ook naast de kerkgang, de catechese en de bekende kringgesprekken die daarnaast ook allemaal gedaan worden. Van een uitje naar Utrecht bijvoorbeeld in het kader van toen nog PKN, hè, grote toogdagen. Ja. Tot kleinere activiteiten. En dat noemen we een commissie voor vorming en toerusting. Ja. Want naast de kerkdienst en de gesprekken zijn er ook kleine activiteiten. Dat bijvoorbeeld eens een spreker komt, een rabbijn. Nou, dan zal het vaak over het jodendom gaan. Of bijvoorbeeld er komt dit seizoen ook een Martin Lancaster, dat is een hoogleraar, die weet heel veel van geneesmiddelen en de bodem. Nou, die komt praten over wat is een gezonde bodem, wat is het belang daarvan. Nou, die kost dan wat, maar de meeste die kosten doen dat om niet.
3: Okay.
2: En dan hebben we vaak een avond, dan wordt er een thema benoemd. En dan zijn er vaak 10 tot nou, soms 20 mensen die er ook over meediscussiëren. En we beginnen elk seizoen hier bijvoorbeeld dit boekje. En ook in Franeker zijn ze hier echt, kan ik je zeggen, jaloers op.
1: Ja, want is het niet een van de weinige kerkgemeenschappen die zo'n boekje uitgeeft?
2: Nou, die is zo'n mooi boekje. En we hebben een Ad van de Kam, die kan hier vanavond helaas niet zijn. Die, nee. Die maakt het altijd, maar in verband met familieomstandigheden. Nou, Chris mij gevraagd, doe ik graag. En deze keer is het nou paars-blauw.
1: Ja.
2: Elke jaar een ander kleur boekje met een, nou, en ook iets andere inhoud. Er zit wel een bepaalde lijn in. En dit is al heel mooi. Dit is een winterrooskompas.
3: Ja.
2: En zo heet het ook. We hebben het programma wat we doen, dat heet het Kompas. Nou, we wonen hier aan zee, het Kompas. En dit is van een Portugese zeeman, die heeft dat ontworpen. We mogen dat gebruiken als we wel dus ook zijn naam vermelden. Ja, je zult ook zien dat dan gebeurt. Nou, en dan is het een heel feest. We hebben natuurlijk altijd het vorige programma erbij. Maar dan zeggen we, nou, wat kunnen we daar? En bijvoorbeeld, we zijn vorig jaar naar Workum geweest met een groep op een zaterdagmiddag.
1: Ja, ben ik ook mee geweest.
2: Een stuk of 12 mensen. De kerk bekijken.
1: Ja.
2: Een hele bijzondere protestantse kerk. Een hele grote kerk ook. Met ontzettend mooie baren, hè, voor de rouw. Nou, met afbeeldingen erop. Zijn we ook in het centrum geweest van oudheid. Maar ook in het oude gemeentehuis hebben we ook bekeken. Want ja, dat is op zich eigenlijk nu een centrum van oudheid. Nou, dan zeggen we, dat was een prachtige activiteit. Er is goed op gereageerd. Gaan we met eigen auto's, 3, 4 auto's naartoe. Maar bijvoorbeeld dit jaar, dan dominee Teunert van der Linden, zei, zullen we ook eens naar een levendig dorp gaan?
1: Ja.
2: Dit jaar gaan we op 30 oktober naar Blauw Huis.
1: Ja, juist.
2: Mensen, wat is Blauw Huis? Gerard.
1: Want dat is wel een klein dorpje, toch?
2: Maar het is een heel levendig dorp. Met nog een hele actieve parochie. Er is nog een bejaardentehuis, Teertskehuis.
1: Ja.
2: Er is nog een hele actieve pastoor. Er is ook een dorpsburgemeester, Sikko Riepma. Die gaat ons iets vertellen over Gerard Reven. Maar die heeft er vlakbij gewoond.
1: Ik zou net zeggen, als ik me daarvoor aanmeld, wat...
2: €5, dan mag je de hele middag mee.
1: Kan ik meemaken?
2: Wat gaan we doen? Nou, kijk, en aan het eind van de middag, dan we eindigen ook in de dorpskroeg. Op eigen kosten, want de kerk en de kroeg op een Rooms-Katholiek dorp horen bij elkaar. En we gaan het ook nog hebben over de dichter die daar... ook een Riepma, die heeft prachtige teksten gemaakt, eigenlijk de dorpsfilosoof. Daar gaan we het ook, dat is een Gerben Riepma stichting, daar gaan we het ook over hebben. Nou, die activiteit heb ik dan uitgewerkt in overleg met de heer Sikko Riepma. En dan ga je zijn dorp bekijken met een groepje geïnteresseerde mensen. Dat gebeurde dus ook op het Friese platteland. Blauw Huis als voorbeeld. Nou, dat is één activiteit. Maar zo zijn er ook avonden hier, dat hier een spreker komt. vaak op een dinsdag of maandagavond.
1: Ja, zo kan ik me herinneren, van vorig jaar was ook iemand van van boswachterij op een avond.
2: Ja.
1: En in dit seizoen ook iets in die trend?
2: Ja, Niels Oudhuizen die komt ons vertellen over. Hè, Niels Oudhuizen, die kennen jullie misschien. Die maakt hele mooie foto's. Dan gaat hij ook een aantal laten zien welke vogels we hebben hier in de stadsomgeving. En dan komt hij echt over vertellen, want we hebben ook gezegd, kijk, natuur. En dat is ook een stukje schepping.
1: Dus hij is ook iets meer dan fotograaf. Hij weet er ook van te vertellen.
2: Ja, we mogen ook vragen stellen. En hij gaat ook dingen uitzoeken.
1: Ja, leuk.
2: Dus we zoomen ook in op dingen dichtbij. Misschien komt er volgend jaar het thema Waddenzee over de kokkels. En er is nog zoveel waar je over kunt verwonderen. Waar je eigenlijk heel weinig van weet. Maar het is een feest om dit programma dan te draaien met elkaar. Ik ben bij heel veel activiteiten. Of tuinend of samen. Want we beginnen altijd met een psalm. We starten het seizoen op met een psalm. En we zijn begonnen, dat kun je bijna raden, met psalm 1. En nu is het zesde seizoen dat we dit doen. En nu is psalm 23 aan de orde.
1: Oh, ja.
2: We gaan heel langzaam. En dat zie je ook. Je hebt het boekje bij je.
3: Ja. Ja.
2: En dan kun je zeggen, nou, die psalm is toch zo bekend. Er is heel veel over te zeggen. Als je mensen er ook over het woord aan het woord laat wat deze psalm voor hun inhoudt. Maar dan laat dominee Tuinders van der Linden ook heel veel muziekstukken horen van een groot koor, van een gitarist, Engels, andere talen die allemaal preluderen op deze psalm.
1: Ja, ja, ja, prachtig.
3: Misschien ook wel heel mooi om dit stukje even te lezen door u. Van de Heer is mijn herder.
2: Ja, zeker. Kijk, het is een geweldige kernpsalm. De rabbijnen zeggen, hij is voor het sterfbed geschreven. Daar moet je even over nadenken.
3: Ja.
2: Mensen die ernstig ziek zijn. Een psalm van David. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik verblijf in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Tot zover deze psalm.
3: Ja, heel mooi.
2: Er zijn heel veel nu ook in het nieuwe liedboek wel vier verschillende melodieën. En we kennen allemaal de Heer is mijn herder. Maar er zijn ook andere melodieën. We hebben ook op een Engelse dus daar kunnen we ook in de kerk voor kiezen. Maar ook op die avond kunnen ze, hey, die is eigenlijk ook wel heel mooi. Die kunnen ook wel eens zingen. En zo erover praten en erover zingen komt zo'n psalm dichtbij.
3: Ja.
2: Nou,
3: ja.
2: En dat is de start van dan ons seizoen. En op zondag, dat is op een maandagavond uit mijn hoofd. En er zijn er vaak een stuk of 15, 20 gemeenteleden.
1: Ja.
2: En dan hebben we een fijne avond. Want we eindigen vaak, of we beginnen ook door de psalm te zingen. En aan het einde zingen we hem nog een keer.
3: Ja,
1: ja, prachtig toch?
3: Ja,
2: en het is heel eenvoudig.
3: Ja.
2: Maar we laten mensen daar ook, nou, wat zeg jij?
1: Ja.
2: Die psalm. Nou, het komen hele mooie verhalen. Soms is het allemaal in een vertrouwde setting. Hè. We lopen dat niet allemaal rond te bezuinen. Maar dat doet mensen niet.
1: Ik zeg wel vaak, een kleine groep, dan zou je eerder je hart openen en daarover vertellen. Ja.
2: Wat dan ook direct in het begin van het seizoen zit, dat is de Vredesweek. Die vieren we ook ecumenisch. En de 19e dan reik ik vredeskranten uit aan onze protestantse gemeenteleden. Maar dan is ook de startzondag, de week daarna. En dan zijn we allemaal buiten verzameld om te kijken. Daar heb ik heel veel bladen over. Die deel ik ook aan andere kerkgenoten uit.
3: Ja,
2: maar die Vredesweek. Nou ja, wij weten in deze tijd weer wat vrede is. Maar er is nog steeds een instelling van de kerk. En de Romeinse kerk, de Pax. De Vredesstichting. En die doet heel veel goed werk.
3: Ja.
2: Zo maken ze hun activiteiten bekend. Maar heel veel gesprekken in de wereld in oorlog zijn dus diplomaten, die worden door buitenlandse zaken betaald, van Pax, die proberen altijd contact te houden met anderen.
1: Ja.
2: Dat is onvoorstelbaar belangrijk. Nou, dat is ook een hele kleine activiteit. Nou, we zingen heel veel over vrede in de kerk, maar hoe kunnen we daar iets gestalte aan geven? En vandaag de dag is het thema vaak van de Vredesweek van het gaat niet vanzelf. Blijf dus ook betrokken. Ik hang dan ook affiches op. En, nou, dat is ook een mooi begin van deze dit station.
3: Zeker.
2: Nou, ik heb al gezegd, we komen met elkaar bij elkaar als alle Harlinger kerken. Dat een ecumenische zegenwens om weer het nieuwe jaar in te gaan. Dat wordt veel tijd aan besteed. Nou, en dan gaat het los. Dan komt bijvoorbeeld dominee Hulbert Tjallingi. Die komt 2 keer op een dag praten voor jongeren, 's avonds. Ja. En voor de ouderen, 's middags, over hoe gaan we om met dementerende familieleden. Mensen in de kerk. Ben je mantelzorger? En wat houdt dat voor jou in?
1: Want dat is binnenkort al. Als ik me niet vergis, heb ik dat voorgelezen in de agenda.
2: Ja, in oktober doen we dat
1: In oktober, precies. Ja.
2: En Hulbert Tjallingi, dominee Hulbert Tjallingi, die een dag in de week voor onze kerk werkt, die weet er heel veel vanaf.
1: En Harm zegt ook voor jongeren, maar denken jullie dat er jongeren op afkomen?
2: Nou, ik bedoel, Chris, jij bent ook onze...
1: Ja, oké. Je bedoelt meer de midden...
2: Kijk, we weten nu van senioren, die wil graag 's middags, vooral als het wat winterseizoen komt. Nou, dan komt hij 's middags spreken, maar 's avonds komt hij voor jou en voor Owen en al die anderen.
1: De dertigers en veertigers en 45.
2: En de jongeren mogen ook aansluiten, maar tuurlijk, om dit thema wat bekender te maken.
1: Ja, hartstikke mooi.
2: Nou, er is een kerstsamenzang rond kerst natuurlijk in de Michielkerk. Er is een ecumenische passievesper, dan ben ik al in het volgend jaar. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook het bevrijdingsconcert. 5 mei staat hierin, maar 4 mei zijn er liederen en proza en poëzie in Milouk en ook op het kerkhof. Dus er komt een hele mooie muzikale voorstelling in op 14 mei. De muzikale vertelvoorstelling Schemermens.
1: Ja.
2: Dat gaat een officiële speler doen die al een keer eerder geweest is met zijn muzikale ensemble. En dat is het trio De Wilde Eend. En die Schemermens, dat is een vertelling over toch over de Tweede Wereldoorlog en de Joden. Hoe die weggedrukt zijn. En hij geilt dan in op de Bijbelse figuur Job. Heeft ook geleden en dan breng je dat verhaal van Salomon Sijtsjek, wat Abel Hersberg hierover heeft geschreven. De leidende mens en hoe hou je de zin in het leven gaande.
3: Ja.
2: Nou, zijn hele, en we hopen daarbij, dat bieden we altijd gratis aan. De kerk die steekt daar geld in om die mensen ook te betalen. En we willen dat het ook voor Harlingers en ook mensen buiten Harlingers zijn allemaal welkom. We hopen dat de grote kerk vol zit. Dan, kost niks, dan maar wel een collecte bij de uitgang. Ja,
1: precies, dan is het ook zo mooi dat ook gewoon dit boekje ook op de website staat van de kerk.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja. Voor de rest, er staan over gezinscategezen in, over jeugd- en jongerenwerk, maar dat doen de predikanten allemaal, of vrijwilligers. Dat is ook dat is heel veel te doen. Ik heb niet vlug even geteld, maar hier staan honderden activiteiten in, als je over het hele jaar dat uitsmeert, hè?
1: Ook weer genoeg voor de komende periode, voor dit programma. Yes. Maar even een vraagje, Harm.
2: Ja.
1: Als het seizoen voorbij is, in mei 2026, dan beginnen jullie gelijk al met het voorbereiden van dit boekje?
2: Heel leuk. Kijk, in dit nieuwe boekje zitten voor mij alweer krantenknipsels, ideeën voor.
1: Ideeën voor,
2: En zo gaandeweg krijg je ook van gemeenteleden ook ideeën.
1: Tips, ideeën.
2: Ik noteer vaak hoeveel mensen zijn hierbij geweest. Nou, wat korte reacties, maar ook vaak, willen jullie daar eens aan denken? Nou, dan schrijven we dat op en dan zitten we in mei alweer rond de tafel voor de eerste inventarisatie. Nou,
1: want dat ene thema of het andere thema spreekt mensen toch iets meer aan de andere. Als je kijkt naar die natuuravond van de afgelopen seizoen, daar moesten bijna stoelen worden bijgeschoven.
2: Maar dat kunnen we ook hebben, want dat vinden we mooi.
1: Tuurlijk, ja.
2: En soms heb je misschien een activiteit die komt maar 10 mensen, maar er zijn er 4.
1: Ja.
2: Daar is belangstelling voor. Alleen, je hebt wat lichtere onderwerpen. Mm-hmm. En wat zwaardere onderwerpen. Nou, hier staat trouwens het plaatje van Niels. Hè, die blauwbars. Ja. Nou, fantastisch.
1: Mooi,
2: En wij proberen, en dat is meestal in de hoeksteen. En dan hebben we een tafel bezet met alle mensen rondom. Gemeenteleden die elkaar ook vaak kennen. Soms ook wat anderen. Ook andere denominaties mogen aanschuiven. Zijn van harte welkom. En dan heb je een mooi gesprek over een zinvol onderwerp. Nog iets, dit boekje, je ziet een paar keer geel gedrukt staan. We beginnen ook al vrij vroeg in het seizoen, of dat is in januari, dat doen Tuinert van der Linden en ik.
1: Ja.
2: Het hebben over Dichter bij het Geheim. Er staan allemaal verschillende liederendichten in onze kerkelijke liedbundel. En één daarvan is Jan-Willem Schulte-Northolt.
1: Ja.
2: En dan verdiepen we ons die avonden juist in hem. Welke lieder heeft hij geschreven? Welke melodieën zijn erbij gezocht? Of welke melodie ging hij vanuit? Was een hoogleraar die heel erg geïnteresseerd was in kerkliederen. En dan komen de hele... Zo zie je ook hier en daar in geel gedrukt. Ik kijk naar links van mij. Daar zie je ook een paar liederen van hem afgedrukt. Ja. En dominee Tuinert van der Linden neemt ook een aantal liederen juist voor hem nu op in de liturgie. Nou, Ja, wat wil je meer weten, zou ik zeggen?
3: Nou, wat ik mooi vind, dat was ik net even aan het lezen. Er wordt ook heel veel voor kinderen en jongeren gedaan.
2: Ja.
3: En dat is heel belangrijk, want die moeten daarmee opgroeien.
2: Dat klopt. En dan is het niet zo dat onze kerk nog overloopt van de kleine of grotere kinderen. Maar we hebben geleerd. We werken al een hele tijd samen. Chris en ik was ook een poosje voorzitter. Al is er maar één kind nog aandacht aan besteden.
3: Ja.
2: Nooit denken voor het grote getal. Nee, 4 of 8, daar moet je ontzettend blij mee zijn.
1: Zo denk ik ook bij de radio. Als luistert er maar één. Bij wijze van, weet inmiddels dat het meer. Mensen luisteren maar ook bij wijze van.
2: Ja, nou, maar dat klinkt wel gek. Dus het gaat niet om de kwantiteit, maar het gaat om de kwaliteit.
1: Precies.
2: Ja. En een collega van mij zei altijd, niet het vele is goed, het goede is veel.
3: Ja, nou. Hele mooie spruik. Ja.
1: Maar al met al, jullie zijn er ongeveer 2 maanden mee bezig.
2: Ja.
1: Dan wordt die uitgedrukt.
2: Op jouw vraag in te gaan, dus dan hebben we een eerste inventarisatie. En dan Attie maakt dan een heel schema. Nou, dat werkt Harmen uit, dat werkt Tuinen uit. En dan gaan we dat in. Je krijgt niet overal ja als je wat gaat uitwerken. Nee, het moet ook passen.
1: Ja.
2: En op een gegeven moment zeg ik wel eens, nou, die activiteit die kunnen we dan beter volgend jaar doen. Maar nou, het loopt weer vol en dan ga je dat allemaal plannen en afstemmen. Bijna alles is gratis, maar Blauw Huis, dat kost dan een paar euro. Hè.
1: Ja, precies. Ja.
2: Maar, nou, en zo loopt het vol. En eigenlijk, we hebben dit afgelopen seizoen ook weer een prachtig seizoen
1: gehad. Het afgelopen seizoen, maar ook voor het komende seizoen, als het boekje zo is, geweldig.
2: Ja, nou, prachtig. En nou, bijvoorbeeld, soms valt er iets uit door ziekte, maar dan proberen we het volgende keer dan weer in te halen.
1: Precies,
2: dus dat kan. Ja. Nou,
3: ja,
2: ook mooi misschien, helemaal achter in het boekje, als ik mag.
1: Gaan we dat als laatste nou even...
2: Kijk, er staat zingen in Middelum.
1: Ja. Ja,
2: we zingen natuurlijk in de kerk, daar is de kerkdienst. Maar in Middelum is nog een mooi kerkje, daar is een mooi orgeltje. Maar ook een hele goede piano. En mensen vinden het ook fijn, vaak rond Pasen, Pinksteren, maar ook rond Kerst, nog eens wat andere liederen te zingen.
3: Ja.
2: Nou, we hebben een fantastische kerkorganiste, maar even Seilster is daar van de kop lopen. Die kan ook geweldig piano spelen, heeft nu een blessure.
1: Ja.
2: Maar dan pakt hij vaak liederen rond Kerst die onbekend zijn. Omdat we willen toch vaak bekend zingen. En dan, met Pasen ook.
1: En dan wel uit het liedboek. Niet van Johannes de Heer.
2: Nee, uit het liedboek.
1: Ook uit het liedboek.
2: En dan zeggen we, goh jongen, die moeten we ook eens in de kerk zingen.
1: Ja.
2: Want dan wat in onze liedbundel staan meer dan 1000 liederen.
1: Ah, het is wel zo in de kerk. Als je een iets onbekender liedje hebt op de zondag. Dan zingt het wel moeilijker.
2: Dat klopt. Alleen, wij hopen met zo'n activiteit niks op te dringen. Maar we hebben nu
1: dat
2: nog
1: het bekender wordt.
2: Een kantorij. Hè, die, helaas gaat de kantorij verloren. Maar die is er ook voor om een onbekend lied te aan wat bekender te maken. Maar deze activiteit, die wil mensen ook laten zien, dat zijn andere liederen. Mm-hmm. En soms zegt men, hey, die kunnen we ook, als we een paar keer oefenen, dan kunnen we dat ook.
1: Ja, precies, ja.
2: En zo maak je het ook ruimer. En die zin, dat vind ik ook mooi voor Harlingen, als ik dat dan mag zeggen. We hebben nu nog, we hadden 2 diensten van Johannes de Heer, want in Harlingen wonen ook mensen die houden van Johannes de Heer.
3: Ja.
2: En nu is er nog 1, want nou, dat moet ook allemaal kloppen. Nu hebben we op 25 april op zondagavond nog een Johannes de Heer dienst. En daar speelt dan Kees Schout, een andere organist, daar graag bij.
1: Ja.
2: Ja, en dan bereiken we weer andere mensen. En nooit om mensen te bekeren. Of
1: nee.
2: Dat mensen vreugdevol zeggen, hey, die liederen vinden wij mooi. Nou.
1: Gewoon op een vrije manier. Ja, prachtig.
2: Ja.
1: Heel mooi, Harm. Heel erg bedankt. En ik ga ik nou even aanvullen. Mocht de luisteraar dit... Ja. Terug willen lezen. Het kompasboekje. Ja. Het staat op de website pgharlingen.nl.
2: Ja,
1: en als de beginpagina onderaan, daar is een linkje naar het kompasboekje.
2: Klopt. En alle gemeenteleden, hè, die verbonden zijn met onze gemeente, die is door een ouderling of een diaken zo'n boekje uitgereikt. En wie zegt, ik wil er nog een hebben, dan neem een contact met mij op of met Tuinert van der Linden. We hebben ook nog wel een paar reserve. Maar men kan alles op de website ook vinden.
1: Zou ik een mogen hebben? Mag ik Geer en mijns houden?
2: Oké, jij krijgt wat deze. Hier heb ik al in geschreven. Jij wilt er nog één hebben.
1: Ja, als jullie de kageren in mijn zouden.
2: Jij krijgt er. Ik zie je weer, dan krijg jij een van
1: hartstikke mooi. Heb jij nog iets, Gera? Want ik wou ook een beetje afsluiten. Want het schiet alweer mooi op, zie ik.
3: Even nog over het triple orgelconcert op 3 stadsorgels. Die hebben we niet genoemd, maar daar keek ik wel naar. Want dat is ook heel mooi, dat orgelconcert.
2: Ja. En dat is heel uniek. Dan beginnen ze in de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en in de Havenkerk.
3: Ja.
2: 3 keer 20 minuten. Verschillende organisten. Meestal, nu misschien niet omdat even nog ziek is. En dan om mensen ook even in beweging te brengen. 3 orgels horen ze dan, maar dan krijg je ook weer een afsluiting in de haven met een kopje koffie. Dan heb je ook weer verbinding, want ook het orgel is ook een verbindend element.
3: Ja.
2: Hè? Dat is ook een heel mooie avond. Ja.
3: Ja, zeker. Ja, dat wilde ik nog even benoemen, want dat las ik. En toen dacht ik, hé, dat moeten we wel even nog benoemen. Bedankt.
1: En het komt zeker terug in onze agendas.
3: Ja,
1: Harm, heel erg bedankt.
2: Graag gedaan.
1: En graag tot de volgende keer. En we wensen jou een heel gezegend weekend.
2: Dankjewel. Voor jullie hetzelfde. En tot de volgende keer.
3: Dankjewel.
1: Gaan we even naar luisteren naar een plaatje die Sjoerd heeft aangedragen. En dat is van het Ademproject met Adem.

0: Ja, en dat was het Ademproject met Adem. Een heel mooi liedje. En Sjoerd knikt inderdaad. Hij vindt het ook helemaal fantastisch. Hiermee komen we aardig aan het einde van dit rijprogramma. Horizon, Gera.
1: Het is eigenlijk veel te snel gegaan.
0: Weer een leuke uitzending, vond ik, hè?
1: Ja, zeker.
0: Noorden Ruiling is Roelof Zanting volgende week vrijdag niet. Maar is volgende week vrijdag is de presentatie in handen van Harry Nienhuis. Ik had het opgeschreven, maar ik snoet uit mijn hoofd. Maar de volgende week is vrijdag is Harry Nienhuis. Die maakt er ook weer wat moois van. Sjoerd, bedankt voor de techniek. Duimpje gaat omhoog, hartstikke mooi. Geer ook bedankt.
1: En Chris ook bedankt. Hè? Je had het weer helemaal mooi opgezet.
0: Precies.
1: Zo.
0: En natuurlijk onze gast van vanavond, Harm Bloemhoff, ook nogmaals bedankt. We gaan eruit. Oh, dat scheelt. Het is niet zo heel lang meer. We gaan eruit met een instrumentaaltje. En dan straks, zometeen om 8 uur, hebben we uiteraard eerst het nieuws, dan de reclame. En na de reclame is het radioprogramma Het Alternatief. Wilt u de programma dan een keer naluisteren? Als u denkt, ik ben halverwege gekomen, dan kan u het altijd even terugluisteren via de website omroepzilt.nl. En als de nieuwsagenda te snel gaat, die staat helaas niet op de website. En als u Facebook heeft, kan u daar even de Facebookpagina opzoeken, Chris op de radio. En dan staat daar wel de hele agenda op. Helemaal een hele lange. Nou, nu heb ik al aardig vol gepraat. Gaan we nog een minuutje luisteren naar een instrumentaaltje. En ik wens u allemaal een heel fijn en gezegend weekend. En graag tot een volgende keer. Tot ziens.
1: Tot ziens.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een busongeluk in Zwitserland, nabij de plaats Suus, raakte donderdag een bus van OAT-excursies aan de weg. Hierbij vielen 5 doden en 40 gewonden, van wie 10 zwaar of middelzwaar. Lichtgewonde Nederlanders met kneuzing en breuken worden veilig naar verwachting ontslagen. Eurocross coördineert de hulpverlening en ondersteunt hen bij de terugreis. Het kabinet heeft plannen gepresenteerd om de publieke omroep te hervormen. De 11 ledenomroepen worden samengevoegd tot 4 omroephuizen, terwijl NOS en NTR fuseren onder de naam NOS. Het bestel gaat op slot voor nieuwe omroepen. De hervorming moet ingaan per 2029, na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. D66, VVD en CDA hebben ook na overleg deze week geen akkoord bereikt over Box Lee, de vermogensbelasting. Het kabinet wil over een half jaar een oplossing presenteren via de voorjaarsnota. Het huidige tijdelijke systeem kost de schatkist jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting, wat de komende jaren tussen de 11 en 25 miljard euro minder oplevert. Een politieagent van de eenheid Oost-Nederland schreef in 4,5 jaar tijd zo'n 100 valse verkeersboetes uit, zonder overtredingen te constateren. Hij werd in augustus 2024 ontslagen en staat volgende week dinsdag voor de rechter. Ook raadpleegde hij duizenden keren ongeoorloofd politiesystemen en deelde informatie met vrienden en familie. En dan nog even het weer. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op mistvorming. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
4: Paralink en Co. Guillaume Cinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Het alternatief

0: Goedenavond, Tiende.
1: Peter, vriend.
0: Daar zijn we weer.
2: Daar zijn wij toch maar gewoon weer. Ja. De vaste waarde van dit bedrijf.
0: Ja, inderdaad. Want zit hij niet bij een of andere bruiloft waar hij verdraaien met?
2: Waar is hij nou weer?
0: Hij zit ergens in Luxemburg op een hele mooie camping volgens mij. En daar heeft hij zijn campertje eventjes installed op zijn caravan. En dan zit hij lekker op een stoeltje samen met de hond en met Aafke.
2: En met het meisje helemaal lekker een beetje te ontspannen. Want die vent die heeft het zwaar gehad. Hè?
0: Ja, natuurlijk. Hij is natuurlijk ook al over de 60.
2: Ja, luister, die man die was al bezig met rentenieren. En dan wordt hij weer terug zijn werk ingetrokken. Die man die is kapot.
0: Ja,
2: die moet hem bijkomen. Dat snap ik ook.
0: Van die 2-3 weken en 3 dagen werken.
2: Het is echt. Hoe doet die man het toch? Ja. Waarom heeft die man nog niet een standbeeld aan?
0: Nee, ik snap het niet. Dus Bert, geniet alsjeblieft heel erg van die mooie vakantie.
2: Ja,
0: wij hebben jouw uur zo goed mogelijk proberen in te vullen.
2: Mag ik even over het eerste nummer wat vragen? Want ik lees net dat dit nummer gewoon nog wat controverse verzorgde. Omdat dit nummer frontale naaktheid bevat. Dat heb ik nog nooit gezien.
0: Ja, nou, dat inderdaad. Ja, jij kwam aan met in de derde uur komt natuurlijk de plaat in zijn verhaal.
2: Ja.
0: En jij vroeg mij om inderdaad een top 5 van nummers, van video's. En ik dacht ook bij mezelf, ik haal zo'n top 100 en dan zie ik er allemaal clips staan. En dan krijg je die, hartstikke knap.
2: Ja, Take On Me, die kennen we inmiddels ook.
0: Maar ja, op een gegeven moment, ik denk, nee, wat voor video's deden mij nou echt wat?
2: Ja.
0: En ik inderdaad met mijn
2: Bellowie Sam, ja, zeker wel. 17
0: jaar zag je deze video en inderdaad, ik snap nog steeds niet dat die op YouTube nog steeds te bekijken is. Ja. Want er zit veel naakt ook in. Maar
2: heel
0: ook
2: veel naakt.
0: Ja, maar ook heel suggestief allemaal. Het is wel
2: soms iets minder suggestief.
0: Iets minder suggestief.
2: Ja.
0: Maar ja, ik vond het altijd een heerlijke plaat met een heerlijke videoclip.
2: Ja, 1985 is dat.
0: Ja, dus dit was, toen was ik 19. Dus dit was mijn nummer 1.
2: Ja,
0: we hebben besloten morgen, voor mensen die vroeg op zijn, bij On Air gaan wij gewoon onze, zeg maar, 12 favoriete videoclips.
2: Ja, de nummers die bij de 12 favoriete videoclips komen. Dus er zou eventueel wat overlap kunnen zijn. Nee, dat denk ik trouwens niet.
0: Nee, maar weet je wat? We zoeken er gewoon 8 uit per persoon.
2: Ja.
0: Dan weten we zeker dat we tot 12.
2: Ik weet dat we helemaal goed komen.
0: Goede nummers komen.
2: Hey, leuk dat we beginnen. Wat gaan we doen?
0: We gaan de chain doen, zoals altijd. Want
2: jongens.
0: We zijn heel erg van de tradities. En ik ben heel benieuwd. Dit is een plaat die is al een tijdje uit, een maandje of 3-4. Dit is de dame Jordan Roy. En die zingt Don't Kill the Vibe. En die wordt verbonden met een plaat van U2. En ik vraag aan jou, wat is de chain? Hier komt ze.

0: Ik moet toch zeggen dat het oude werk van U2 zo verschrikkelijk veel beter is.
1: Ja, nou ja, dat
0: Jongen.
1: Ik moet zeggen, als ik echt uit mijn dak ga, dan is dat toch meestal op inderdaad de oude platen. Nou ja, vooral Oktober, Boy, The Joshua Tree en later inderdaad Achtung Baby, maar Boy.
0: Maar, maar je hoort dat Bono hier nog echt zingt, weet je. Het is echt, hij kan nog echt uithalen. Het is echt...
1: Prachtig. Maar de Chain...
0: Ik kom het dus echt niet tof, hè. Ik ga met mijn eerste ingeving. De eerste ingeving is over het algemeen best. En je verkoopt het alsof je heel goed weet dat dat zo is. Is dit niet de dochter van The Edge?
1: Nee, je zit er heel dichtbij. Dit is de oudste dochter van Bono.
0: Oh, de oudste dochter van Jordan.
1: Jordan Houston. Die is in 1989 geboren, heb ik even opgezocht. Daarna kregen ze ook nog Eve. Houston. Daarna kwam Elijah Houston, ook bekend van de band. En daarna heb je nog de laatste, John Houston, maar die wil absoluut niet gefotografeerd of bekend zijn. Dus daar staat niks verder van op.
0: Doet hij goed.
1: En dat was de link. En lekker, inderdaad, ik vond dit een lekker nummer. En toen
0: nog nooit eerder gehoord, hè, dat hele Tomorrow niet.
1: Ik kwam die Jordan Joy tegen. Ik denk, wat klinkt dit lekker? Maar en dan ging ik wat opzoeken en dacht ik, huh? Ja. De dochter van
0: Paul Houston.
1: Wat krijgen we dit? ik denk met deze zet ik er eigenlijk gewoon in. Omdat, ik voor jou.
0: Deze doe je voor mij.
1: Deze doe ik speciaal voor jou. Ik denk, Johnny Hates Jazz heeft een nieuwe single.
0: Ja.
1: En ik hoorde van de alternatieve muziekman. Die zei, het is gewoon nog een lekkere plaat ook. Ik denk, ik heb hem even gehoord. Hij is echt, tiede proof, volgens mij.
0: Oh, ik ben heel benieuwd. Ik heb dus de nieuwe van Johnny Hates Jazz. Oh, wat leuk.
1: Ja, dit is echt spiksplinternieuw. Featuring Jackie Graham. Ken je waarschijnlijk ook nog wel. Ja,
0: zeker.
1: En dit nummer. Hij is ook in een hele leuke 12-inch. Maar dat ging me nou net wat te
0: ver. Hoe snel breng jij een 12-inch uit van een nummer? Wat je net hebt uitgedacht.
1: Ja, dat bedoel ik. Nee, die stond er ook bij. Maar dit is Soul Believer.

0: Johnny Marr, hè, van de Smiths, altijd vind, lekker.
1: Ik vind dit gewoon fijne, vrolijke muziek. En ik moet je zeggen, ik luister dit bij tijden waar liever dan de andere helft van de Smiths. Want alles leuk met Morrissey, maar ja. Het is altijd zo activistisch en zo bombastisch en zo zwaar bij die beste man. En Johnny Marr, het is gewoon prettig luisteren.
0: Ja, en er zit altijd lekker gitaar
1: in. Ja, precies. En een goede gitaar ook, ja, absoluut.
0: Ja. En Johnny H. Jazz was lekker, hè?
1: Wat een goed nummer is dat dan. Hey, Soul Believer. Ja, het is goed gedaan.
0: Luister morgen maar even naar de 12 inch. Die is ook erg leuk.
1: Ik ben heel benieuwd. Vind ik leuk.
0: Nou, ken je het verhaal van deze nieuwe Douwe, Bob?
1: Nee. Ik heb nooit eens een keer een hele fout op mee tegen mijn vrouw gemaakt. Die ging met een aantal vriendinnen naar Douwe Bob. Ik zei, hij heeft kinderen genoeg, hè? Nou, sorry, moest ik even denken. Ik ken het verhaal niet.
0: Er komt er weer een aan. Nou, hij toevallig zat hij voor mij, was het dinsdag of zo, zat hij bij Eva. Ja. En had hij een verhaal. Hij was het vorige seizoen ook bij Eva geweest. En die zag ik toen ook, want ik kijk meestal wel even Eva aan de vooravond. En daar had hij een nieuwe single gespeeld. En die single die had helemaal niks gedaan. Gigantisch geflopt.
1: Oh.
0: Maar aan tafel had hij dit nummer gespeeld, een stukje ervan. Omdat hij daar mee bezig was. Maar hij zei van nou, ik breng het eigenlijk niet uit, want het is heel persoonlijk. Want het gaat over mijn vader en zo. En dit is gewoon een beetje voor mij.
1: Ja.
0: En, maar ja, wat blijkt. Die opnames van Eva, die zijn over de hele wereld gegaan. En uiteindelijk wordt die uitgenodigd door een of andere hele bekende country zanger. Waar ik nu alweer de naam van vergeten ben. Maar hij is huge in de Verenigde Staten.
1: Ik zoek hem zo meteen nog voor.
0: En die heeft hem uitgenodigd om dat nummer te gaan zingen tijdens zijn tournee. En dat
1: liet
0: Douwe Bob te zien van oké. Okay, en nu gaat hij met 8 verschillende platenmaatschappijen praten over een platendeal.
1: Hou op, hé.
0: Ja, in de Verenigde Staten.
1: Wat een verhaal dan.
0: Ja, en dat is met dit nummer.

0: ja, echt nooit iemand vraagt het aan. Wie vraagt het aan, joh?
1: Peter Wierda. Gaat hij Wierda?
0: Ja. Ja. Zet nou gewoon even een...
1: Hier, hij wil ons echt niet, hoor.
0: Somber, zeg. Somber. Gewoon...

0: hebben we allebei een lange relatie, maar ik herken je helemaal niet.
1: Nee. Wat wij, even die stem. Je hebt die stem die ze met autotune onderhand hebben genomen. Tegenwoordig heeft 9 van de 10 moderne Nederlandstalige nummers hebben dat.
0: Ja.
1: Ik kan daar niet tegen. Ik krijg echt, ik krijg die jeuk van in Lisa van de, oh, wat klinkt dat erg is dat.
0: Ja. Maar dit is een cabaretier. Deze cabaretier heet Ruud Smulders.
1: Ja, Ruud Boy.
0: En hij noemt zich inderdaad Ruud Boy. En dat, ik kwam achter dit nummer omdat hij speelde het een week of twee geleden samen met Roel Zevenburg. Speelden ze het samen op het podium. Nou, dat was nog hilarischer, vond ik. Want die combinatie
1: was heel leuk.
0: Alleen ja, de opname van die... De geluidskwaliteit was niet goed.
1: Nee,
0: dus toen dacht ik van, dan neem ik het originele nummer maar. En dat was dus inderdaad dit.
1: Lange relatieseks. Nog nooit gehoord. Ik wist ook niet wat ik moest verwachten. Nou, sterke tekst.
0: Maar ja, en nu, die wou ik twee weken geleden eigenlijk al draaien.
1: Dit ook nieuw?
0: Dit is nieuw.
1: Gaan alle nieuwe, gaan hier gewoon... alle bands uit de jaren 80 gaan gewoon nieuwe nummers uitbrengen.
0: Ja,
1: Johnny Hates Jazz. Ja. Wij krijgen straks nog een hele grote band die maar weer een keer opnieuw een nummer uitbrengt.
0: Ja, nou, maar dit komt van een cd. Die komt volgens mij deze maand uit. Natuurlijk zal er niet meer komen. Want Mark Almond, zijn maatje van Softcell, die is een maand of twee, drie geleden overleden, geloof ik. Maar toen hadden ze dit al gemaakt. Ja, en dit was de single die ze eraf trokken. En ik vind hem gewoon geweldig.
1: Ik ben heel benieuwd. Ook nog niet gehoord.

0: Britpop is back, hè?
1: Ja, en dit is Cruz Beckham. En ik, inderdaad, ik kom op dit moment eigenlijk, 3 minuten geleden, kom ik erachter dat dit de 21-jarige zoon is van Posh Spice, van de Spice Girls.
0: David Beckham. Ik, luister, jij draait dit. Ik loop er buiten. Ik denk, wat is dit lekker? Ik loop hem binnen. Ik zie staan Cruz Beckham. Ik denk, nee.
1: En je hoort er Happy Mondays in. Ja, Coola Shaker.
0: Het is echt, ja, ik uitstekend. Als deze jongen dit, en het is heel erg dat ik dit zeg, weet je, je ouders hebben geld en dan ga ik er automatisch vanuit je geen talent hebt, weet je.
1: Nee.
0: Maar tegelijkertijd, luister Cruz, als je luistert, als je dit echt zelf hebt geschreven, knap gedaan.
1: Ja,
0: want, maar het is gewoon lekker. Het
1: ja,
0: is
1: en
0: lekker
1: er zit dan. Al een tweede single, las ik net, die Wannabe heet die. Wannabe,
0: zoals de Spice Girls Wannabe.
1: In ieder geval, die moet ik nog horen, maar ik lees dat die goed ontvangen wordt, dus... Nou ja, die komt misschien over 2 weken. En ja, en dan nu ben ik aanbeland bij mijn steunplaat. En die begint eigenlijk alles een beetje, denk ik. Maar ja, dat duurt allemaal zo lang. Maar ik heb eigenlijk 2 steunplaten.
0: Ja, ik zit ernaar te kijken. Ja, die andere, die kwam die vandaag niet uit of gisteren?
1: Ja, die kwam gisteren uit. Ja. Dus ik heb eigenlijk... Nou ja, jij moet maar kijken welke het beste is.
0: Oh.
1: De eerste is Torture Twin. En de tweede is The Simple Minds.

0: Jongen, jongen, jongen.
1: Ja, The Simple Minds, back on track.
0: Dat was echt, ik hoorde dat donderdag dat ze met een nieuwe single uitkwam. Die had ik niet zien aankomen trouwens.
1: Nee, en deze zitten, dit is de albumversie. De single mix staat er ook al op. Ja. En de 12 inch staat ook al op YouTube.
0: Het is niet geloof, met die
1: en, nou ja, jij zegt tot.
0: Ja, ik ben Torture Twin. Twin met Remember Me. Maar dat is die manse stem, die ligt zo verschrikkelijk lekker in mijn gehoor. En dat is zo'n jaren 80 vibe. En ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, als ik dan als ik hem dan hoor, hoe heet het van de Simmer? Hoe heet ik weer? Jim Kerr.
1: Ja, Jim Kerr.
0: Als ik hem dan hoor, dan denk ik, oh, die man is een beetje schor aan het worden. Desalniettemin, het zijn de Minds, weet je. Ja, het is Kill Your Darlings. Zeg jij het maar.
1: Ja, nee, als jij zegt Torture Twin, dan ga ik daar over 2 weken weer voor.
0: Leuk.
1: Maar de Simple Minds heeft ook altijd een aparte plaats in mijn hart.
0: En we moeten eventjes gaan overleggen of we met z'n allen naar de Simple Minds en Level 42 willen.
1: Ja, in de Ziggo. Ja. En wat je op de achtergrond hoort, ja, dat is heel de Ghost. Ooit van gehoord?
0: Nog nooit. Nou. Maar dat heb ik altijd met dit programma. Ik kom altijd thuis met dingen dat ik bij me sta.
1: We gaan er hiermee uit. Het nummer heet Swarms.
0: Ik zie je 2 uur.
1: Yes.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Europese luchtruim had een recordzomer met gemiddeld 35.959 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus, een stijging van 2,4%. Op 10 juli waren er 37.640 vluchten. 72,6% van de vluchten kwam op tijd aan, 1,2 procentpunt meer dan vorig jaar. Bij een busongeluk in Zerne, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 gewond. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Directeur Arjan Korsten en ambassadeur Karin Mussenlegner zijn ter plaatse. Minister Berendsen stuurt 2 consulaire medewerkers voor hulp. D66, VVD en CDA bereikten deze week geen akkoord over Boxleen, de vermogensbelasting. Het kabinet presenteert over een half jaar een oplossing via de voorjaarsnota. Het tijdelijke systeem kost jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting die minder oplevert. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt 21.000 kilo TFA via pesticiden in water, veel meer dan de 2.000 kilo uit de industrie. Pesticidengebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de advieswaarden van het RIVM overschrijden. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het op en blijft het vrijwel overal droog, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en temperaturen die snel dalen tot rond 7 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Alternatief.

0: alternatief. Met de DJ's.
1: Peter, Bert, Tiere.
0: Het alternatief. Het alternatief.

0: een spetterend begin van de tweede uur van Bert.
1: Ja, Bert begint altijd met een live track. En ik dacht, dit is 2 jaar geleden is dit opgenomen door het London Symphony Orchestra en Cypress Hill. Ja, ik vind dit zo verschrikkelijk goed. Deze twee mannen die er 40 jaar dit toch gewoon nog steeds doen. En het is, dit is So You Wanna Be a Rock Superstar, Live Lies, Big House, 5 Cars, Win Trust, Coming Up in the World, Don't Trust Nobody, Gotta Look Over Your Shoulder Constantly. Het gaat voornamelijk over het begin van Cypress Hill, dat ze verschrikkelijk genaaid werden door Sony.
0: Okay.
1: En dit komt van het album Skull and Bones. Ik heb dit ooit gekocht als, ik weet dat ik er nog als een vrije blonde jongen ergens binnenliep en dat ik tegen mijn vrienden zei, weet je waar ik nou naar het luisteren ben? Naar Cypress Hill, toen keken ze me aan. Maar ik vind dit een wereldband dus vandaag. En ik we beginnen even mee.
0: Ik ben niet zo van de rap, maar deze klonk op zich.
1: Ja, dit is echt heel goed. Ain't Going Out Like That kun je ook luisteren. Hits from the Bong. Ik vind Cypress Hill heel goed.
0: Okay. Nou, meneer Erens die heeft ook zo'n goedkeuring gegeven. Die zit.
1: Ik heb het er niet gehoord. Ik ga zo
0: naar huis. Hij zit in de tuin, zegt hij. Dus hij zit buiten. Dus een beetje
1: doet hij goed.
0: Ons waarschijnlijk een beetje jaloers maken. Of
1: nou, dat doet hij helemaal goed. Terwijl hij ergens in de warmte zit met een biertje zitten wij in.
0: Maar Luxemburg is het. Nou ja, dan heeft hij mazzel.
1: Ik denk dat hij het goed uitgekomen is. Het is hem gegund.
0: Hij heeft ook wel eens in Zuid-Spanje gezeten en heeft alleen maar regen gehad. Dus wat dat betreft.
1: Of heel warm.
0: Ja, best. Geniet ervan.
1: Ja. Daarover gesproken, als ik dan toch even iets anders wat Bert ook leuk vindt. Dat is King Gizzard en Lizard Wizard. En dit heeft niks met King Gizzard en Lizard Wizard te maken. Afgezien van het feit dat deze jongens ook uit Australië komen. En ook een soort van stoner psychedelic rock maken. Maar deze jongens worden omschreven als Kid Gizzard en de Baby Lizard, zoals ze dit allemaal noemen. Maar deze band die heet Liminal. Nou, als je de clip erbij ziet, dan denk je bij jezelf, dit hebben ze ergens in het midden in een studiotje in elkaar geklust. Maar jongens, wat is dit goede muziek geworden. Dat is echt, ga maar even luisteren. Dit is Liminal met The Crop.

0: heel snel even...
1: Garage, ja.
0: Ja, dit is heel lekker. Maar hier komt ook iets. En hij duurt altijd zo lang.
1: Ja.
0: Dus dan denk ik...
1: Oh jongen, ik word helemaal zenuwachtig.
0: Als jij nu eventjes aankondigt welke 12 inch het is.
1: Dit is de 12 inch van... oh ja, is dit eigenlijk van 12 inch?
0: Ja.
1: Oh, dit is de 12 inch. Dit is,
0: ja, jij
1: dit...
0: hebt uitgekozen.
1: Ja, ik heb, dit, heb ik dit uitgekozen als 12 inch? Oh, wat leuk. Heb ik ben eigenlijk echt heel erg goed.
0: En wie ben dit dan?
1: Dit zijn de Lotus Eaters met hun debuutsingle The First Picture of You. Hebben wij ooit eerder de Lotus Eaters geluid, Peter?
0: Ja, voor mij wel.
1: Oké.
0: Komt-ie.

0: voor de eerste keer in het alternatief, dames en heren, nu luisteren naar de Lot is niet eens met
1: en het was wel een hele korte 12 inch.
0: Ja, ja, dat is er. Ja, dat is ja, ook dat.
1: Nee, maar inderdaad, ik was eventjes van mijn apropos, want we hebben van die...
0: Ik heb de fout gemaakt, hoor.
1: Voorgedrukte playlist. Ja. En daar stond 12 inch en daar stond dit nummer achter. Dus ik denk, oh, dan moet eventjes de 12 inch riedel erin. En blijkt het maar gewoon.
0: Ja, nee, ik luister. Ik neem net zo goed een loopje met dit format aan. Zoals sommige andere niet nader te noemen presentatoren dat ook doen. Dus,
1: maar je maakt het helemaal goed, want in jouw derde uur komen er volgens mij wel drie 12 inch.

0: elke keer flikt hij het weer. Ja, Maxi Blues.
1: Ja, ja, zeker.
0: Met een nieuwe mix van het nummer Dangerous van Depeche Mode. En dan zijn we aangekomen bij de band Deceits. Nog nooit van gehoord van deze band.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar inderdaad, zij komen op 1 september 2026 komen ze uit met een nummer dat heet The First Day of Fall.
1: Nou, dat is knap toepasselijk.
0: Dat bedoel ik. De meteorologische herfst is, is binnengekomen. 1 september is die van start gegaan.
1: Waar komen deze boys vandaan dan? Even uitgaan dat boys zijn. Hè? Dat
0: ja, ze komen uit Los Angeles, had ik volgens mij gelezen.
1: Dus,
0: ergens in de Verenigde Staten. En dat heeft heel erg Cure-invloeden.
1: Oh, nou, dat vind ik goed. Dat vinden we altijd uitgezet.
0: Luister er maar eens naar. Het heet dus inderdaad The First Day of Fall.

0: De Bellig Erens.
1: De Belisserens, ja. De
0: tijd, ja. Even op. Een rare manier is dat je het heel duidelijk Erens.
1: Ja, Bellig Erens. Ja, ja, precies. In My Way. Dit is heel lang geleden dat ik dit gehoord heb. Ik heb dit volgens mij nog ergens thuis op een cd staan of zo.
0: Nou, ik heb het nog nooit gehoord. Ze komen uit Brisbane, ja, uit Australië. Dus ja, en wat uit Australië en Nieuw-Zeeland komt is altijd goed natuurlijk.
1: Ja, ja. Die...
0: Hè? Maar Bert, die kwam hiermee. Ja, dat had hij gevonden. Ja. Deze band heeft mijn achternaam. Dus ja, helemaal enthousiast. Maar ja, hij is er nooit om het te draaien. Dus ik dacht, dan draaien wij het gewoon even. Maar hij zal vast nog wel een paar nummers van deze band, ja, draaien. Want het klinkt hartstikke lekker en op tempo.
1: Ja.
0: Nu... Even een moment.
1: Ja, ik weet het. Natuurlijk, ik wist dat dit eraan zat te komen. Ja.
0: Eigenlijk waar, hij staat sinds drie dagen nu staat hij op internet. Ik vraag aan jou of je even YouTube aanzet. Okay. Dat je daar opzoekt. The Haunted Youth with the Atomic Orchestra. Die hebben opgetreden op Pukkelpop. En nou ja, hier zie je dus mijn favoriete band momenteel. Met een compleet orkest. En je moet daar de beelden even bij zien, want je ziet dat orkest daar bezig. Je ziet die dirigent, die gaat er helemaal in op. Het is prachtig om naar te kijken. En het is ook prachtig om te luisteren. Ik laat jullie hier genieten. 8 minuten en 32 seconden. Hier zijn The Haunted Youth met The Atomic Orchestra bij Pukkelpop 2026 met The Emo Song. Geniet ervan.

0: Dit heb ik heel lang niet gehoord.
1: Marillion.
0: Marillion, no one can.
1: Ja, in de tijd dat hoe heet die vis net weer eruit, of de weer eruit was.
0: Eruit was, ja, klopt.
1: Dus dat was ergens in de jaren 80, 84, ja,
0: nee, 85. Kelly was later volgens mij. Toch? Volgens mij was dat 87 of zo.
1: Nee, Kelly was eerder.
0: Oh, was eerder. Voordat we ergens over beginnen, kunnen we het even nog hebben over die Atomic Orchestra featuring the Haunted Youth.
1: Ja.
0: Wat, dames en heren, sorry, doe je oren even dicht. Jezus Christus, wat was dat een mooi nummer, zeg. Het is niet normaal.
1: Ik had echt kippenvel toen ik hem voor
0: het eerst hoorde. Zelden dat ik zoiets moois gehoord heb. Echt,
1: ik had de tranen in mijn ogen toen ik hem voor het eerst zag. En die beleving van het orkest en van die dirigent.
0: Nou, prachtig.
1: Ik had niet verwacht dat het inderdaad symbiose zo mooi zou klinken.
0: Ik ben zelden jaloers, maar ik had heel graag erin dat publiek willen staan.
1: Ja, en dan blijkt, ik heb even opgezocht, maar de Atomic Orchestra, die heeft eigenlijk, dat was waarschijnlijk een of andere, de headliner.
0: Ja.
1: En die hebben gewoon allerlei gastmuzici, waaronder ook de Haunted Youth, maar Pommelien Thijs was er ook bij en de Bomb Funk MC's. En nog een aantal dingen van die ik niet ken. Maar dat is allemaal te zien op YouTube. Dus ik zou zeggen, ja, YouTube het eens even. En dan kun je ervan genieten.
0: Ik ben heel benieuwd. Maar voorlopig gaan we eerst door naar de steunplaat van Bert.
1: Ja, dit is de steunplaat van Bert. We zullen hem alweer een klein beetje ingooien. Want dit is Friendly Fire. Dat is wel grappig. Want die had ik ook op mijn lijst staan. Maar toen zag ik dat dit de steunplaat was van Bert. Dus hier komt hij. Gewoon een lekkere plaat. Lose All Your Friends. Ha ha ha.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Bij een busongeluk tijdens een OAD groepsreis in Zernes, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond, van wie 10 nog in het ziekenhuis liggen. Minister Berendsen stuurt 2 consulaire medewerkers voor ondersteuning. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt via pesticiden 21.000 kilo TFA in water terecht, tegenover 2.000 kilo vanuit de industrie. Het pesticidengebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de RIF-advieswaarde overschrijden. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land. De temperatuur daalt snel. En tot zover het nieuws.
0: Het alternatief.

Peter, Bert, Tieren.

0: Nou, ik denk dat je niet meer bubblegum kunt beginnen dan 3 uur dan dit, After Freddy.
1: Nee, maar ik het vind
0: is,
1: het lekker.
0: Ja, het is erg prettig. Touch, ja. Touch. Dit is een nieuwe van het gelijknamige album. En dat is, ja, dat is heel prettig. Ik moest even opzoeken over deze mensen. Ze zijn met z'n tweeën, ze wonen in Scum uit Los Angeles. Afzonderlijk van elkaar hebben ze in het verleden nummers geschreven voor Calvin Harris, Katy Perry, Kylie Minogue en zo. En dit is eigenlijk hun samenwerking. En ze noemen dit retro-pop. Ik vind dat nogal een ruim begrip. Ja. Maar desalniettemin, ik vind het erg lekker klinken. We hebben in het verleden wel vaker wat Rote Freddy gedraaid.
1: Oké. Okay. Nou. Maar nou kom jij met een aantal 12 in dit uur.
0: Ja, dit is de eerste. En deze, hier moet ik jou de credits voor geven. Want 2 weken geleden toen jij Happy Mondays draaide. Jongens, dat loose fit. Dat heb ik de weken daarna nog wel een aantal keren gedraaid. En ik ben bezig met het samenstellen van deze lijst. En ik dacht, wacht eens even. Van 24 Hour Party People. Daar zat ook de Happy Mondays in met Hallelujah. Ja. En dan kun je een korte versie natuurlijk van Hallelujah opzoeken. Of je pakt de Ewan Pearson's dub remix. Die maar liefst 9 minuten 28 duurt. Maar dit is wel prettig hoor. Dit is echt heel erg prettig. Ga hier maar even lekker achterover luisteren. Doen we ondertussen wat anders. Maar zet hem wel even hard.
2: Lekker. That was the producer, and for the purposes of this film, we'll take it that the musicians have already done their job, recording their tracks, bass, drums, guitars, vocals, on a 2-inch wide magnetic tape, which records up to 24 simultaneous tracks. Now it's time for doing the mixing. What instrument on what track is first inscribed on the desk, and then it's time to start listening, beginning always with the drum tracks first.

0: Ja, even afgezien van het feit dat dit een lekker nummer is. Ik weet niet wat men hier sinds kort met de audio heeft gedaan. Maar het komt zo verschrikkelijk fijn mijn koptelefoon in. Dat is echt heel prettig hoor.
1: Ja, we hebben natuurlijk ook, we hebben ook twee
0: zielige koptelefoons daar niet van. Maar het is, goed. Dit was in ieder geval van 24 Hour Party People. Dit was Hallelujah van Happy Mondays. Met dank aan jou, Peter. Want zonder jou had ik deze waarschijnlijk... in ieder geval niet zonder Loose Fit was ik hier waarschijnlijk niet op gekomen. Maar,
1: we beïnvloeden elkaar.
0: En dat is mooi, weet je. Maar dit is... Ja, ik vind dit gewoon een uitermate goed nummer.
1: Dus, en nu ben ik zeer benieuwd. Maar heb je het spul allemaal voor je?
0: Ik heb het spul voor me.
1: Want je bent de hele week ermee bezig geweest.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus ik ben heel benieuwd naar het verhaal. Dus de microfoon is helemaal voor jou.
0: Ja, dit was ik moet je even vertellen. Dit was de aanleiding van het feit dat het nummer waar ik het vanavond over heb 30 jaar bestaat. Dus, maar dat meld ik nog even.
1: Ja.
0: Dan gaan wij. Peter. Vanavond voor het eerst een verhaal dat niet over een nummer gaat, maar over een clip. Of eigenlijk over een korte film. Een epische clip, oftewel een epische korte film. 39 vergeten minuten maar liefst. Echt vergeten. En dit jaar is hij al 30 jaar oud. Voordat je denkt dit gaat over Thriller. Nee, dit gaat niet over Thriller. Begrijp me niet verkeerd, de clip van Thriller is een meesterwerk. Hè? En naar mijn mening beter dan het nummer zelf. Maar dat kun je ook wel aan regisseur John Landis overlaten. Ik bedoel, de man regisseerde ook The Blues Brothers, Coming to America, Trading Places. Maar goed, ik dwaal een beetje af. November Rain, Guns N' Roses. Volgens mij een hele goede clip erbij. Take On Me van AHA. Mijn broer maakt ooit eens een keer de grap. Ik loop hier in het bos en ik heb een Take On Me. Maar wat dacht je van de clip van Right Here, Right Now van Fatboy Slim? Hey Boy, Hey Girl van The Chemical Brothers. Teardrop, Massive Attack. Smooth Criminal van Michael Jackson. Sledgehammer, Peter Gabriel. Like a Prayer van Madonna. Nou, volgens mij zit je wel aardig in met de top 5 van jou. Nou ja, dan hebben we natuurlijk Bellowie Sam in het eerste uur gedraaid. Wat echt een oe, jongens, wat een goede film, wat een goede clip is dat. Maar een goede voor jou in het eerste uur was dat natuurlijk die Imagination van Bellowie Sam. Volgens mijn broer hoorde hier ook nog Ironic van Alanis Morissette bij. Of Around the World van Daft Punk. We All Stand Together van Paul McCartney. Vond hij ook wel een hele goede. Als je het aan mij vraagt en ik heb nu al...

als makers van nummers. Overigens is hun versie van An Englishman in New York natuurlijk veel beter. Maar dat spreekt voor zich. Ik bedoel, laten we het even hebben over nummers zoals Cry van Godly & Cream. Of Two Tribes van Frankie Goes to Hollywood, geregisseerd door Godly & Cream. Power of Love, Godly & Cream. Girls on Film, Godly & Cream. View to a Kill, Godly & Cream. When We Was Fab van George Harrison, Godly & Cream. Fade to Grey van Visage, Godly & Cream. Synchronicity 2, Every Breath You Take, Wrapped Around Your Finger and Don't Stand So Close to Me, Godly & Cream. Only Time Will Tell van Asia, Godly & Cream. Hip to Be Square van Huey Lewis and the News. Nou ja, je raadt het al. Godly & Cream. Maar over regisseurs gesproken van videoclips, kennen we David Fincher nog. De beroemde regisseur van films zoals Seven, The Game, Fight Club en The Curious Case of Benjamin Button. Ja? Nou, die regisseerde ook Express Yourself van Madonna en Freedom van George Michael. Spike Jonze, wie kent hem niet van Being John Malkovich en Where the Wild Things Are en natuurlijk de Jackass films. Die regisseerde ook Buddy Holly van Weezer en Sabotage van de Beastie Boys. Maar nu even genoeg trivia informatie. We gaan terug naar de clip van vanavond. En opmerkelijk is namelijk dat het verhaal van deze korte film is geschreven door Stephen King. Hij vertelt namelijk het verhaal van een excentrieke vreemdeling die sinds kort woont in een grote, iets wat enge villa op een heuvel net buiten het dorp. De afgelopen tijd hebben verschillende verontruste ouders zich bij de burgemeester gemeld om hun zorgen te uiten. Hun kinderen gaan namelijk na schooltijd graag naar Maestro, want zo heet die man, om daar de hele middag door te brengen. Enthousiast vertellen de kinderen over de spelletjes die ze er spelen, verstoppertje, enge verhalen vertellen en over de mensen die daar schijnbaar nog meer in dat huis wonen. Maar zoals dat zo vaak gaat in kleine gemeenschappen, gaan verhalen een eigen leven leiden en ontstaan steeds wildere verhalen over de zonderlinge man op de heuvel. En uiteindelijk mondt dat uit in een selecte groep ouders die, aangevoerd door een vooringenomen burgervader, naar de voordeur van The Mansion trekt. Fakkels en hooivorken ontbreken niet. Ik neem aan dat de vergelijking met Frankenstein je sowieso dan niet is ontgaan. Eenmaal binnen ontmoet de meute Maestro, die in eerste instantie vriendelijk en aardig lijkt. Ondanks zijn vriendelijke voorkomen lijken de ouders niet overtuigd. Wanneer hem wordt gevraagd welk spelletje er regelmatig wordt gespeeld, dan is zijn antwoord: Are you scared yet? De kinderen moedigen Maestro vervolgens aan hun ouders de stuipen op het lijf te jagen. En dat gebeurt. Zonder al te veel te verklappen over wat hierna komt, kan ik je wel verzekeren dat het visueel, artistiek, choreografisch en muzikaal briljant is. Geloof me, of je nu liefhebber bent van dit soort producties of niet, dit is echt fenomenaal. Dit is grootser dan groots en ik vind dit geniaal. En zelfs het acteerwerk van de muzikant is uitzonderlijk goed en dat is op zichzelf al uitzonderlijk. Volgens mij heb ik ooit een verhaal gemaakt over muzikanten die niet kunnen acteren. Maar zoek het voor de grap maar even op. Maar er is nog iets, want alles in dit verhaal ademt een merkwaardig bekend gevoel. Een eenzame man die in een groot huis woont. Een man die graag met kinderen omgaat en zich door volwassenen niet begrepen voelt. Een man die de publieke opinie steeds meer tegen zich krijgt en zich daardoor steeds verder van de buitenwereld afzondert. En iemand die zich naarmate de tijd verstrijkt steeds opmerkelijker gaat gedragen. Peter, vanavond een vergeten nummer van een van de allergrootste artiesten die ooit heeft geleefd. Ik durf zelfs te zeggen, er zal waarschijnlijk nooit meer iemand groter worden dan hij. En dat is misschien goed ook. Voor zijn herinnering, maar ook voor degene die zo groot wordt. Want groot zijn doet iets met een mens. Het kan je afzonderen van de wereld, terwijl diezelfde wereld tegelijkertijd steeds meer van je verlangt. Het creëert onbegrip, angst, vooroordelen en eenzaamheid in een samenleving die vooral bang is voor wat ze niet begrijpt. En misschien is het daarom beter om niet alleen te kijken naar de persoon en de mythe of de controverse, maar tegelijkertijd te kijken naar de muziek. Inderdaad, kijken naar de muziek. De videoclip en probeer tegelijkertijd te bevatten wat deze man heeft gemaakt, deze man heeft nagelaten en wat hij hiermee probeerde te vertellen. Dit is Michael Jackson met Ghosts.

0: Weet je wat het allerergste is als 3 voor 12 een recensie over jou als band schrijft?
1: Nou?
0: 3 voor 12 heeft een recensie gemaakt over Royal Blood. En letterlijk het oordeel is, Royal Blood is een soort IKEA-kast. Stevig, betrouwbaar en vooral niet te moeilijk.
1: Weet je wat ik dacht net, een minuutje geleden?
0: Nou.
1: Geen, met die harde dijkstaan nog komen ook nog.
0: Ja, dat is nou... Ik wilde dat nog even gaan openpakken. Want ik denk, jij zei... Want de beste luisteraar, Bert Peter, die zegt op een gegeven moment... Nou, ja, ik zou dit nummer ook zetten. Maar ik heb hem halverwege maar afgezet. En ik vond hem iets te hard. Een van de hardste bands die ik ken komt nu. En die hebben notabene ook een nieuw nummer uitgebracht. Dit is echt industrial metal op zijn sterkste. Er zit een drum erbij met een dubbele bass. Dat is werkelijk waar niet te horen. Ik stuurde dit nummer vanmiddag naar mijn broer. En die belde over en zei... God, wat is dit goed. Wat heb ik dit lang niet gehoord. Ik heb deze jongens ooit in 93 om Dynamo in Eindhoven gezien. Speelden ze Scapegoat. Dan was het publiek zo verschrikkelijk heet. Dan stond de brandweer, die stond met brandweerslangen het publiek nat te houden. Terwijl we er stonden te crowdsurfen. Maar deze band die is niet stuk te krijgen. Dit is de nieuwe van Fear Factory. Blij dat je al naar de wc bent geweest. Want dan kun je namelijk gewoon even de volgende naar dit nummer luisteren. Dit is Roboticist.
1: Nou.
2: The mind moves on!

0: Dus hoe is het bij de?
1: Ik moet wel zeggen dat als het een Israëlische band is, dat ze denken van ik laat mij Father of Peace noemen. Maar het is een kapotkamer.
0: Wat dan? Zo heet die jongen. Afshalom. Die jongen heet Afshalom. Maar ik heb even nagekeken. Deze jongens identificeren zich absoluut niet met pro-Palestijns of pro-Israëlisch.
1: Okay.
0: Deze jongens identificeren zich voornamelijk met Serge Tankian. En dat is de zanger van System of a Down. En dat is ook wel een beetje hierin terug te horen. Dit is Father of Peace met The Chaos. En ik vind dit geweldig. Dit is echt heerlijke chaotische muziek. Ik word hier heel erg gelukkig van. Dus vandaar. En daarvoor Fear Factory met Roboticist. Nou, dan denk je bij jezelf, krijg ik nog meer na eerst Royal Blood dan Fear Factory en nu Father of Peace, krijg ik nog meer herrie? Nee. Nu krijg je Backstreet Jury.
1: Nou, het grappige is
0: nou
1: dat Backstreet Jury stond op Into the Great Wide Open in Vlieland.
0: Ja.
1: En de artiest heeft altijd mensen nodig die zijn apparatuur wegslepen. En naar het eiland brengen en naar het podium brengen. En weer van het eiland af.
0: Ja.
1: En het grappige is dat de jongste zoon van Alan, Pieter, die was vrijwilliger Into the Great Wide Open. En die was eigenlijk een soort van vervoerder en manager van alles van beste jury.
0: Oh jongens, jongens.
1: Dus ik
0: jongens,
1: vond het
0: jongens.
1: Wel grappig dat hij
0: hier serieus?
1: Stond. Ja, serieus.
0: Ah, nou, ik ben groot fan van Backstreet Jury. En helemaal, nou ja goed, sowieso alles wat een man doet vind ik leuk. Of het meeste wat een man doet vind ik leuk. En als je dan ook nog Schadenfreude maakt. En die krijgt dan de Paul Epworth Extended Remix.
1: Nou ja, ik zie Pieter volgende week, dus ik zal even vragen of hij in het echt ook heel erg leuk is.
0: Oh, doe dat. Ik vraag dat vooral. En, ja. Jammer dat ik het niet van tevoren had. Hij hem er goed aan Fantine mogen doen aan Backstreet Jury. Maar in ieder geval hierbij. Backstreet Jury, Schadenfreude.

0: De nieuwe van Alison Goldfrapp.
1: Oh, dat was het nieuwe?
0: Ja, zeker. You Never Know. En ze heeft er direct ook maar de Goldfrapp remix van gemaakt. Want als je dan een nummer maakt, remix hetzelfde. Echt. Nee, in ieder geval. Dit was de 1, 2, 3, 4, de vierde remix van vanavond.
1: Ja, hij klonk lekker.
0: Van, ja, dat is fantastisch dit. Serieus waar. We komen, luister, zometeen na de steunplaat komen we nog even in. Maar dit is een steunplaat, jongen, deze band. Deze gozer, deze jongen, die heet Trevor Van Meter. En deze jongen is geen artiest. Deze jongen die maakt namelijk iets en dat heet Viraal Internet Project en Katathema Muziek en Animatieprojecten. Dat maakt die jongen. Hij noemt zichzelf Frugit. En hij heeft een nummer gemaakt. En dat heet I Need Them Biscuits.
1: I Need Them Biscuits.
0: En ik moet je zeggen, als je hiernaar gaat luisteren, ik word hier zo verschrikkelijk gelukkig van. Ik ben nu wel blij.
1: Komt-ie.
0: Ja, dus dit is mijn steunplaat. Zo blij dat we hem over 2 weken, dames en heren, gewoon...

0: Ja, virale kattenfilmpjes en deze muziek en één nummer van dit nog meer, dames en heren.
1: Ja, nou, de 3 uur zijn omgevlogen.
0: Ach, jongen, het is nog niet te geloven.
1: De laatste, die start ik alvast in, want ik kan het al niet meer redden.
0: Ja, maar ik ben zo blij dat ik deze nog een keer mag draaien. Want dit is die Extended Body Alive remix van Sowing the Seeds of Love. Jongens, wat is dit goed gedaan, zeg.
1: Die gaat over 2 weken.
0: Die gaat over 2 weken, dat is hartstikke goed. Peter, dankjewel.
1: En wij zien elkaar morgen.
0: Wij zijn hier morgenochtend weer. Van bright and early. En wij
1: wensen Bert en Aafke natuurlijk een goede nacht.
0: En jullie allemaal een heel fijn weekend.
1: Ja, iedereen die hier naar luistert. Een goed weekend.
0: Een goed weekend. Peter, dankjewel.
1: Oké.
0: Tot over 2 weken.
1: Bye.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Island.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten daarbij gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Caen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het worden steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flávio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flávio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van zittend president Lula. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Volgens onderzoekers zijn de sporen zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer dan nog. Er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Alsjeblieft, je auto is in tiptop in orde.
5: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar.
1: En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
13: Voor ieder thuis een

0: für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Het is een zeldzaam indrukwekkende expositie in dat 9/11 Memorial Museum in New York. Je ziet er het totaal verwrongen geraamte van een brandweerwagen, waarvan geen enkel bemanningslid uit de vlammen terugkeerde. Je hoort de stem van kaper Mohammed Atta, die de vliegtuigpassagiers maat om rustig te blijven zitten. Maar het indrukwekkendst vond ik toch het rek met achtergelaten fietsen van fietscouriers die net op het verkeerde moment in de torens waren. Op tijd om hun pakje af te leveren, maar te laat om nog voor de dood weg te fietsen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen komen er 11 landen van de zogenoemde BRICS-groep bij elkaar in India. Een topontmoeting van onder meer Brazilië, Rusland, India en China. Samen vertegenwoordigen ze 40% van de wereldbevolking. Waar gaan ze het over hebben? Het publiek bij het festival in Venetië klapte er 25 minuten lang zijn handen voor stuk. De Israëlische documentaire NASA. Wat is er zo bijzonder aan die film? En morgen is in Theater Diligentia in Den Haag de première van het zogenoemde Prinsjescabaret. Ik praat er straks over met Patrick Nedekoorn en met Sanne Wallis de Vries. Maar eerst het nieuws van
1: vrijdag 11 september.
2: De grootste vraag is wat er precies is misgegaan bij het ongeluk in Zwitserland, het busongeluk.
3: Voor zover we nu kunnen inschatten, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg.
2: Maar zeker weten we het niet. Ook niet de directeur van OAT, die met de chauffeur heeft gesproken.
4: Nou, ik heb absoluut niet inhoudelijk met de chauffeur gesproken over wat er gebeurd was. Mijn gesprekje met de chauffeur was niet anders dan even zijn stem horen, even contact te hebben.
2: 5 mensen kwamen om het leven. 40 inzittenden raakten gewond, van wie 3 ernstig. Een nachtmerrie.
4: Dit is je ergste nachtmerrie als elke busreisorganisatie. Dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
2: De lichtgewonden zijn ondertussen teruggebracht naar Oostenrijk, waar ze hun vakantie doorbrachten.
5: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is.
2: Alarmcentrale Eurocross gaat in gesprek met ze over hoe ze terug willen reizen naar Nederland.
6: Durf je nog in een bus te stappen? Kunnen wij ons voorstellen dat dat niet het geval is? Dan gaan we kijken naar alternatieven voor, zoals vluchten.
2: Vuurwerk op het veld, al is het maar 1 vuurpijl, dan wordt voortaan de voetbalwedstrijd gestaakt.
7: Nee, helemaal niks aankijken, ook niet stilleggen. Gewoon staken van de wedstrijd, iedereen weer naar huis.
2: Deze supporter is het er roerend mee eens.
8: 100% mee eens om meteen te staken, klaar.
9: Ja.
8: Moet ook eens een keertje afgelopen zijn, toch?
2: Maar er is ook kritiek. Je speelt de raddraaiers in de kaart. Die zijn er juist op uit om de wedstrijd stil te leggen.
10: Dus op het moment dat je ze nog makkelijker maakt om een wedstrijd gestaakt te krijgen, dan geef je de volste sleutels van het kippenhok.
2: 11 september 2001. Iedereen weet waar die was op die dag, 25 jaar geleden. De dag waarop de Twin Towers vielen en de wereld veranderde.
11: Ja, ik weet het nog. Dat was de dag van gisteren eigenlijk. Ik weet maar waar ik was precies. In de kamer. En de moeder van mijn kind die belde mij van, joh, je moet de tv even aanzetten, want Amerika is aangevallen.

0: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: En de krant van morgen, Clemens Peters.
2: Drugsgebruik is steeds meer weggelegd voor de theoretisch opgeleide, heeft de Volkskrant ontdekt. En ze praten er ook steeds openlijker over. En er is een merkwaardige spagaat ontstaan. Het gebruik wordt steeds gewoner, terwijl de smokkel steeds harder wordt aangepakt.
1: De krant heeft op het Lowland Festival zijn voelsprieten uitgestoken en gesproken met vele moderne drugsgebruikers. Aan het eind van het artikel een verklarende woordenlijst met de meest voorkomende termen in de wereld van de drugs. Na lezing weet je precies wat een nakkie is en waarom een popper voor sommigen handig is als het op seks uitdraait en wanneer je veroordeeld bent tot het verrichten van een plafonddienst.
2: 15-jarigen lezen niet meer. En we leveren een hele generatie laaggeletterden af, waren de kreten deze week naar een alarmerende meting. NRC ging op onderzoek uit in de praktijk en ondervindt veel bevestiging van die ontlezing, maar ziet ook wel wat lichtpuntjes.
1: Dat veel pubers niet meer lezen, klopt. Want ze zijn veel te overprikkeld door de wereld die door algoritmen wordt beheerst en waarin een boek geen plaats meer heeft. Maar de krant vindt ook jongeren die lezen juist wel leuk vinden. Ik vind het heerlijk na een dag school met al die prikkels. Je hoeft eigenlijk helemaal niks. Gewoon alleen maar lezen.
2: Manfluencers beloven je rijkdom, succes en een aantrekkelijk lichaam. Daarvoor moet je wel hun leefregels opvolgen. De 22-jarige Mika Etema gehoorzaamde ze allemaal, maar de beloftes werden niet waargemaakt. Dus stapte hij uit de manosfeer. Maar dat kostte wel moeite, zegt hij in Trouw.
1: De vrouwen die in katzwijm zouden moeten vallen voor Mika bleken een fata morgana. In 2023 kreeg ik wel een relatie, maar dat werkte totaal niet. Zij en haar vriendengroep wilden vaak uitgaan, rookten wiet en gebruikte drugs. Binnen de manosfeer leerde ik zulke mensen te zien als degenerates. Lage kwaliteit mensen met een slechte invloed die je absoluut moest mijden.
2: Is AI een bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid? Steeds meer experts waarschuwen daarvoor. En dat zijn niet de minsten. Wat is het gevaar, vraagt de Telegraaf zich af. En dat blijken zelfstandige AI-agenten te zijn die onafhankelijk kunnen opereren en alleen maar geïnteresseerd zijn in het doel en niet hoe dat doel bereikt wordt. En daar zit de angst.
1: AI-expert Jarno Duursma zegt: sommige scenario's zijn wel spannend, maar uitroeien gaat te ver. Je moet het een beetje zien alsof je je persoonlijke assistentrobot naar de binnenstad stuurt met de opdracht een winterjas te kopen. Onderweg slaat hij een autoruit in en haalt daar een jas uit. Het doel is bereikt, maar wel met schade.
0: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Eddie Wright, Clean Up Woman. De Houthi-rebellen in Jemen hebben de controle over een belangrijke zeestraat in de Rode Zee in handen gekregen. Met de inname van een belangrijke havenstad en een eiland in de nauwe doorgang van Bab el-Mandeb kan het voor de internationale scheepvaart nog moeilijker worden om olie vanuit de Golfstaten en Saoedi-Arabië te vervoeren. Grote vraag is nu wat de rebellen met de nieuw veroverde gebieden gaan doen. Marina de Recht is Jemen-deskundige en antropoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat kunnen die Houthis eigenlijk gaan doen na de inname van die nieuwe gebieden?
1: Ja, de grote angst is natuurlijk dat ze die zeestraat gaan sluiten of tol gaan heffen, net als in de straat van Hormuz gebeurt. Dat ze de hele grote invloed zullen uitoefenen op de zeevaart. En er gaat heel veel schepen gaan er door die straat, namelijk door de Rode Zee naar de Middellandse Zee, maar ook vanuit Saoedi-Arabië door die straat naar de Golf van Aden, Indische Oceaan. Het is gewoon een hele belangrijke.
0: Want ze hebben al eerder schepen tegengehouden, toch?
1: Nou, ze hebben recent, bedoel je? Of lang?
0: Nou, met Israëlische schepen na 7 oktober.
1: Dus ze hebben eigenlijk niet alleen schepen tegengehouden, ze hebben schepen aangevallen toen de oorlog genocide in Gaza bezig was. En dat heeft enorm veel invloed gehad op de scheepvaart. Zij vuurden dan echt drones en raketten af. Op dit moment is dat niet aan de hand. Maar de bedoeling die zij zelf hebben, volgens hun zeggen, is dat Saoedische schepen tegen zullen worden gehouden en andere schepen kunnen gewoon doorvaren.
0: En waarom is dat specifiek nu weer opgeleid?
1: Dat is opgeleid omdat, ja, eigenlijk was er een bestand tussen Jemen en Saoedi-Arabië, tussen de Houthis en Saoedi-Arabië, sinds voorjaar 2022. Dus al ruim 4 jaar lang is er eigenlijk niet hard gevochten tussen die partijen. Maar half juli is er een vliegtuig wat uit Teheran kwam, waarin een delegatie zat van een vertegenwoordiging van de Houthis die bij de uitvaart van Ali Khamenei waren geweest. Die kwam terug en eigenlijk heeft het regeringsleger met steun van Saoedi-Arabië dat vliegtuig belet te landen op het vliegveld van Sana'a, de hoofdstad van Jemen. En daar zijn de Houthis heel erg boos over geworden. Die zeggen dat is een schending van het bestand. En eigenlijk hebben ze dat gepakt als een manier om ook weer op Saoedi-Arabisch grondgebied drones en missiles af te vuren. En dus in de Rode Zee Saoedische schepen aan te gaan vallen. Of eigenlijk nog niet eens aan te vallen, meer te beletten. Ja, daar door te varen. Ja.
0: De Houthis krijgen steun van Iran. Ja. Hoe groot is de invloed van Teheran op de rebellen?
1: Heel groot. Ja. Maar we moeten de Houthis niet zien als een puppet, zeg maar, die alleen maar doet wat de Iran wil. De Houthis zijn een beweging die al in de jaren 90 op zijn gekomen in Jemen. In de jaren 2000, zeker na 2011, aan macht hebben steeds meer macht hebben gekregen. Militair heel sterk zijn geworden. In 2014 een groot deel van Jemen in handen hebben genomen. We noemen ze nu rebellen, maar eigenlijk zitten zij al meer dan 10 jaar stevig in het zadel in een groot deel van Jemen. En zij krijgen heel veel de laatste jaren, zeg maar laatste ruim tien jaar, heel veel militaire en technische steun van Iran. Dus Iran, ze zijn ook een deel van de as van verzet, zoals die wordt.
0: Maar het zijn geen marionetten.
1: Het zijn geen marionetten, precies, dat woord is een mooi woord. Het zijn zeker geen marionetten, maar het is wel zo dat het feit dat zij nu zo snel bijvoorbeeld deze Bab el-Mandeb hebben in kunnen nemen en dat gebied daaronder, dat heeft zeker te maken met wat er aan de hand is in de straat van Hormuz.
0: Want hoe zit dat dan?
1: Omdat nu zijn die twee zeestraten gesloten, of eigenlijk in handen van Iran. Jemenieten appten mij, Iran has now Bab el-Mandeb. Iran heeft niet Bab el-Mandeb, maar ze hebben wel een hele belangrijke bondgenoot, de Houthis, die Bab el-Mandeb af kunnen sluiten of daar tol kunnen gaan heffen. Ja. Wat ze maar willen.
0: Voor de Jemenieten is het opnieuw weer geweld, hè, waar ze mee te maken krijgen. Wat betekent dat voor de bevolking?
1: Voor de bevolking is het echt verschrikkelijk. Eigenlijk moet ik zeggen dat de Jemenitische bevolking, dat weten we ook al meer dan 10 jaar, enorm lijden onder de

0: gedood natuurlijk aan de kant van de vechtende partijen. Maar dit is een verschrikkelijke ontwikkeling voor de Jemenitische bevolking.
1: Het klinkt niet als iets wat zich snel laat oplossen. Hangt er toch een beetje misschien ooit vrede in de lucht?
0: Dat kunnen we alleen maar blijven hopen. Dit is nu ruim 10 jaar gaande. De internationale gemeenschap zou veel meer kunnen doen.
1: Ja.
0: De Houthis zijn vaak toch ook wel het hand boven het hoofd gehouden. Er wordt ook wel gezegd door Jemenieten, de internationale gemeenschap heeft liever de Houthis dan bijvoorbeeld moslimbroeders. Of zeg maar wat religieuze. De Houthis zijn ook heel religieus, maar anders dan bijvoorbeeld andere religieuze partijen. Dus er is heel veel zorg en weinig hoop. Ik heb nu weinig hoop, maar we kunnen alleen maar hopen dat er toch een keerpunt komt. En ook dat de Houthis nu bijvoorbeeld niet die hele straat dicht zullen gooien, maar inderdaad doen wat ze zeggen.
1: We zullen het moeten afwachten, mevrouw de Recht. Dank u wel.
0: Ja, graag gedaan.
1: Ja, morgen brengen meer dan 250 gitaristen een ode aan John Mayer. En dat is een initiatief van gitariste Ed Struilaert. Die is hier in de studio. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Met zijn gitaar op schoot.
2: Ja, ook dat nog.
1: Ja. Waarom die ode aan John Mayer?
2: Nou, ik ga vanaf eind deze maand een theatertour doen rondom John Mayer's plaat Continuum. Die bestaat dus morgen precies 20 jaar. Dus ik dacht, dat is een mooie kick-off om dat te gaan doen. En om te laten zien hoe belangrijk die plaat is geweest, dacht ik dat te gaan doen met zoveel mogelijk gitaristen.
1: Hoeveel zijn het er?
2: Op dit moment zijn het er meer dan 250.
1: Zo.
2: Die zich hebben ingeschreven, ja.
1: En dat gaat zich morgen afspelen?
2: Ja, morgenochtend, ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: En wat gaan jullie dan spelen met z'n allen?
2: We gaan het liedje Waiting on the World to Change gaan we spelen. Ik dacht, weet je, dat nummer is een beetje een soort passief protestnummer. Kunnen we wachten tot de wereld verandert. Ik dacht, we zijn nu 20 jaar verder, beste John Mayer. Het is tijd om actie te ondernemen. We kunnen de wereld niet veranderen met 250 gitaristen, maar we kunnen misschien het plein voor beeld en geluid wel net even een uurtje mooier maken.
1: Want daar gaat het zich morgen afspelen.
2: Daar gaat het zich afspelen.
1: Buiten ook.
2: Ja, buiten. Ja, het is mooi weer morgen. Ja. Droog.
1: Wij krijgen alvast een voorproefje, want je gaat een nummer spelen van Mayer. Wat gaan we horen?
2: Ja, een liedje wat op Continuum staat. Wat mij betreft een van de mooiste liedjes op die plaat. Het heet Slow Dancing in a Burning Room.
1: Ga je gang.

0: Het Struilaard hoorde u. Hij speelde Slow Dancing in the Burning Room van John Mayer. En ik wens je veel plezier morgen bij Beeld en Geluid. Ja, zo ging het gisteren maar liefst 25 minuten door. Een staande ovatie na de vertoning van de Israëlische documentaire NASA op het filmfestival van Venetië. Lieve Trio, een Belgisch filmjournalist van onder meer De Morgen en de VRT was er ook. Ja, Lieve, je was niet bij deze vertoning, maar wel bij de persvertoning. Werd daar ook zo uitvoerig geapplaudisseerd?
1: Daar werd wel bijzonder uitvoerig geapplaudisseerd voor een persvisie, laat ons zeggen. Dus de pers is meestal iets terughoudender als het gaat over applaus, of zeker als het gaat over staande ovaties. De makers zitten dan natuurlijk ook niet in de zalen, dat moet je er ook bij vertellen. Wij zien de film zonder dat de ploeg in de zaal zit. Daar werd ook geapplaudisseerd, wat toch wel aangeeft dat de pers zeer overtuigd is, want het gebeurt ook heel vaak dat er films gewoon geen applaus krijgen, dus ja.
0: En soms is het ook een wedstrijd in applaus, hè? 23 minuten, 25 minuten.
1: Zo wordt het inderdaad een beetje voorgesteld, wat ik persoonlijk een klein beetje idioot vind. Ja. Maar kijk, wie ben ik? Ja.
0: En terug naar deze documentaire, wat is het voor film?
1: Het is inderdaad een documentaire die in het grootste geheim gedraaid is in Israël door Yuval Abraham en Rachel Zorch, twee Israëlische documentairemakers en activisten, moet ik er ook bij zeggen, die 3 jaar dus hebben gewerkt aan een film over de militaire operatie in Gaza, zoals het in Israël wordt genoemd, de genocide zou je ook kunnen zeggen, de manier dus eigenlijk waarop de mensen in Gaza structureel en systematisch werden getarget met luchtbombardementen en vooral de manier waarop daar eigenlijk ook veel burgers bij werden omgebracht en bijna ook wel getarget. Want het punt van die film is de Hamas agenten of de Hamas terroristen, die werden niet zomaar in een militair hoofdkwartier of zo getarget, die werden in een bed, in hun eigen thuis getarget, dus ze werden gelokaliseerd door hun telefoons, wat op zich al enigszins een foutenmarge bevat toch wel, want daar werd ook AI voor ingezet, en dan werden daar dus 's nachts bombardementen op ingezet, waarbij dan veel burgerslachtoffers zouden vallen. Daar werd een soort berekening van gemaakt op voorhand. Dan kon je op een map, op een computer klikken. Dan werd er aangeklikt dat gebouw, die verdieping, daar zullen 20 NASA bij vallen. NASA is een letterwoord. En dat letterwoord staat dus voor de hoeveelheid burgerslachtoffers die wellicht zullen vallen bij zo'n luchtaanval. Maar natuurlijk, je hoort ook meteen, Koen, als je zegt 20 NASA, dan zeg je niet 20 mannen, vrouwen, kinderen zullen sterven bij die aanval. Dan zeg je, ja, er zal een beetje schade zijn.
0: Ja, en dat verhaal wordt verteld door Israëlische militairen en veiligheidsagenten, hè?
1: Klopt, inderdaad. Dus het is ook volledig anoniem. Dat is ook wel natuurlijk jammer in zekere zin, want dan kan je het makkelijker opzij schuiven als, ja, wie zijn die mensen eigenlijk? Maar het zijn dus wel degelijk 24 mensen uit de Israëlische inlichtingendiensten en uit het leger die mee hebben gewerkt, actief hebben meegewerkt of zelfs nog steeds meewerken aan die luchtaanvallen en nog andere aanvallen in Gaza, en die dus uit ervaring kunnen spreken en ons kunnen zeggen hoe het daar van binnenuit eraan toe gaat.
0: En ze komen onherkenbaar in beeld.
1: Inderdaad, ze zitten dus 's nachts in het duister op een dakterras in Tel Aviv. Tel Aviv is geen toevallige keuze, want daar zetelt het leger van Israël. Daar hebben ze hun hoofdzetel en van daaruit, van op afstand dus, worden die luchtaanvallen uitgevoerd dan op een scherm. Ja.
0: En hoe praten die mannen en vrouwen over hun acties?
1: Dat is heel moeilijk in te schatten. Aan de ene kant denk je, dat moeten toch mensen zijn met een bepaald schuldbesef. Want ze zijn akkoord om over hun daden te spreken in een documentaire. Anderzijds heb je niet het gevoel dat die mensen heel erg gekweld worden. Sommigen wel, sommigen spreken wel een beetje over dat het hen niet helemaal goed zit wat ze daar doen of gedaan hebben. Maar ja, tegelijk heb je toch ook niet het gevoel dat ze het verschrikkelijk vinden of dat ze in zak en as zitten door wat ze hebben gedaan.
0: Ja, en de manier waarop ze erover praten, wat kun je daarover vertellen?
1: Het is afstandelijk, feitelijk, kil. Het geeft je koude rillingen, kan ik wel zeggen, omdat het zo systematisch is. Het is echt een systeem. En in die zin herinnert het soms aan andere periodes uit de geschiedenis waar ook mensen op industriële schaal werden uitgeroeid. En ja, die vergelijking maak ik niet zelf. Die wordt in de film zelf ook gemaakt door de inlichtingen, de agenten van de inlichtingendiensten. Die zeggen zelf, ten eerste zijn er enkele die zeggen, het is een genocide. En er is ook één man die zegt, ik begrijp nu hoe de nazi's zijn geraakt waar ze zijn geëindigd. Vroeger snapte ik het niet, maar nu kan ik het er mij wel iets bij inbeelden.
0: Wat niet zomaar is voor iemand die uit Israël komt, hè?
1: Nee, dat is inderdaad niet niks. Je ziet in de film bijvoorbeeld ook hoe daar in Tel Aviv regelmatig wordt stilgestaan bij de Holocaust. Er is een enorm frappant beeld van de auto's op straat die allemaal stilstaan. Mensen die uit hun auto stappen, die een minuut stil te houden of een herinnering aan de Holocaust doen. En tegelijk dus op nauwelijks 60 kilometer van Tel Aviv gebeurt iets dat daar toch wel iets van weggeeft. Dat is zeer, zeer frappant.
0: Ja. En die documentaire is dus in het geheim gemaakt?
1: Ja, 3 jaar lang hebben ze daaraan gewerkt. In het grootste geheim, omdat natuurlijk de Israëlische staat wilt absoluut niet dat zoiets naar buiten komt. Die wilt niet dat er mensen van hun eigen diensten de geheimen gaan blootleggen. Omdat ze natuurlijk zelf... Kijk, we hebben dit zien gebeuren. Bijna live op onze telefoons, op onze computers. We hebben het gezien. Maar... er werd altijd een draai aan gegeven. Het was omdat Hamas mensen als burgers als menselijk schild gebruikt. Het was omdat er een terrorist zich schuilt hield in een school enzovoort. Er werd altijd een draai aan gegeven. Deze documentaire maakt het zeer moeilijk om dat allemaal nog te ontkennen. Dus natuurlijk waren de makers bang dat Israël hen zou tegenwerken en zou misschien zelfs straffen of opsluiten. Dus daarom hebben ze het in het grootste geheim gedaan. En is die film ook pas een week voordat het festival van Venetië van start ging, is die dan pas aan de selectie toegevoegd.
0: En is het ook echt zo'n indrukwekkende film, lieve?
1: Ja, dat vind ik absoluut wel. Ja. Vorig jaar hadden we in Venetië de film The Voice of Hind Rajab. Ging ook over Gaza, maar ging over één specifiek geval. Eén meisje, een vreselijk verhaal natuurlijk, heel emotioneel. Deze film gaat over een systeem. Dus op zich is het een film die killer is, die feitelijker is, die minder op de emotie werkt, maar toch door de schaal van de dingen, door de onmenselijkheid ervan en de ontmenselijking, ga je toch wel... Ja, dat maakt een hele, hele diepe indruk. En ik heb op het einde van de film toch een paar minuten nodig gehad om mezelf weer bij elkaar te rapen en verder te gaan met mijn dag. Ja, en dat is ook natuurlijk de bedoeling van zo'n film. Hè. Een impact maken, de internationale steun voor Israël daaraan, ja, die een beetje laten afbrokkelen, zodat dat het ook kan stoppen. Want dat is ook een punt dat de film maakt. Het is nog altijd gaande. Het is niet gedaan. Nee. Dus we moeten het stoppen. Daar gaat het over.
0: Ja, de makers waren eerder succesvol met een Oscar voor hun documentaire No Other Land.
1: Ja.
0: Is de kans groot dat dit op een gouden leeuw gaat uitdraaien?
1: Dat is een heel moeilijke vraag, omdat je natuurlijk... Ja, wat moet een jury met zo'n film? Kiezen ze voor een film die, net wat ik net zei, een impact kan maken, die belangrijk is, die... vind ik toch ook wel heel goed gemaakt is, hoor. Niet alleen op een journalistiek gebied, maar die ook gewoon...
0: goed in elkaar zit.
1: Goed in elkaar zit, met knappe beelden. Of ga je toch wel puur voor cinema gaan, voor iets dat een grote filmische waarde heeft. Het is natuurlijk ook bijvoorbeeld soms een vergiftigd geschenk voor een film met zo'n politieke boodschap om die prijs te krijgen, want dan is het heel makkelijk om te zeggen, ja, ze hebben hem die prijs gegeven vanwege de boodschap, het is eigenlijk niks waard. Maar ik denk toch wel dat die een heel grote kans maakt om te winnen, omdat het gewoon zo'n goede film is. Ja.
0: En dat gaan we dan morgen ontdekken?
1: Correct. Morgenavond wordt die prijs uitgereikt.
0: Lieve Trio, Belgisch filmjournalist voor onder meer De Morgen en de VRT. Dankjewel voor je heldere uitleg.
1: Graag gedaan.
0: 11 landen die de helft van de wereldbevolking vertegenwoordigen komen morgen samen in India voor de jaarlijkse BRICS Summit. In deze snel veranderende wereld staat er veel op het spel. India-onderzoeker aan de Universiteit Leiden, Caroline Stolten. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, BRICS, welke landen zijn dat ook alweer? Waar hebben we het dan over?
2: Nou ja, oorspronkelijk hebben we het over 4 landen. Brazilië, Rusland, India en China. En het was ooit eigenlijk alleen een economische beschrijving voor gewoon 4 grote opkomende economische machten. Maar dat is een groep geworden die zich gestaag heeft uitgebreid. Waar nu ook Iran, Indonesië, de Verenigde Arabische Emiraten...
0: Zuid-Afrika, hè?
2: Zuid-Afrika, Ethiopië, Indonesië. Een hele variëteit aan landen bij is gekomen.
0: En waarom werken ze samen?
2: Nou, oorspronkelijk was de bedoeling van de BRICS om toch echt de stem van het mondiale zuiden te zijn.
0: Ja.
2: Er was veel onvrede met wat zij zagen als de westerse dominantie van grote internationale instituties zoals de VN, de IMF, de Wereldbank. En het idee achter de BRICS was, kunnen wij samen als opkomende machten een vuist maken om dat toch tot een iets gelijkwaardiger systeem om te vormen.
0: Er zijn ook deelnemende landen die elkaars bloed wel kunnen drinken. Iran en Emiraten. Hoe gaat gastland India dat allemaal vreedzaam bij elkaar brengen?
2: Nou, deze summit, en daarom is het ook zo interessant, is echt wel een test van India's diplomatieke gewicht binnen de BRICS, maar ook gewoon in de wereld. Dit is niet de eerste summit in India dit jaar. Hè, dus Modi heeft intussen ook een hoop ervaring in het balanceren van verschillende belangen. Maar iedereen kijkt wel naar vooral Iran en de Verenigde Arabische Emiraten. Want dat is het op het moment door de Iran-oorlog ook het meest in het oog springende meningsverschil binnen de BRICS-groep.
0: En wat is het belangrijkste discussiepunt? Waar zal het vooral om draaien? Want met de huidige Iran-oorlog leiden vooral de hardgroeiende economieën in Azië onder die hoge olieprijzen. Is dat de kern?
2: Dat is zeker een agendapunt. Maar wat bij BRICS echt belangrijk blijft, is het idee van hoe kunnen we onze economieën steunen in de wereld en ook hoe kunnen we recht doen aan veranderende geopolitieke verhoudingen wat dat betreft. De BRICS hebben zelfs geprobeerd in een poging om gewoon met z'n allen minder afhankelijk te worden van de dollar een eigen munteenheid op te richten. Mm-hmm. Nou, dat plan hebben ze laten varen, maar heel hoog op de agenda staat hier wel het faciliteren vooral van internationaal betalingsverkeer. En dus hoe kunnen ze in hun eigen nationale munteenheid toch makkelijker ook digitaal betaalverkeer faciliteren. Ze willen een gemeenschappelijk fonds voor start-ups, stichten. En juist om ook de sectoren die nu belangrijk zijn, toenemende digitale wereld, dat echt ook samen te faciliteren.
0: Iran wil natuurlijk ook dat er een hard oordeel wordt uitgesproken over de Iran-oorlog. Gaat dat gebeuren?
2: Die kans is niet zo groot. Dit heeft alles te maken. India is dus op dit moment voorzitter van de BRICS. Daarom is de summit ook in Delhi. En India's voorzitterschap is echt gekenmerkt, net als India's buitenlands beleid in bredere zin, door multilateralisme en multi-alignment. Dus vrienden zijn met zoveel mogelijk machten. En als er iets is wat India als voorzitter op deze top eigenlijk niet wil, is dat er nu een heel duidelijk anti-Amerikaans, anti-westers geluid uit de BRICS komt.
0: Omdat zij zelf ook te kamp hebben met hoge importtarieven en zo van Trump.
2: Trump heeft India ook met 25% om de oren geslagen, inderdaad, eerder dit jaar. Maar daarnaast is er een India-VS handelsdeal in de maak. En is India ook nog steeds economisch toch, nou, niet afhankelijk van de Verenigde Staten, maar de Verenigde Staten zijn zeker wel belangrijk voor de Indiase economie.
0: Dus een veroordeling over die oorlog zit er niet in. Waar zouden ze er wel over eens kunnen worden, denkt u, die 11 landen?
2: Nou, er is genoeg in economische zin waar ze zeker over door één deur kunnen. Zelfs de landen die op andere politieke fronten op dit moment hele grote verschillen hebben. Die liggen vooral op economisch vlak. Ze kunnen zeker overeenstemming bereiken over het soort hervormingen dat ze zouden willen zien van de VN, van met name de VN-veiligheidsraad. Dat is een teerpunt binnen de BRICS-landen, de IMF en de Wereldbank. Daar verwacht ik ook zeker wel wat vooruitgang te zien, wat consensus, ook op het gebied van klimaatverandering, investering in de energietransitie, wordt op dit moment ook is veel in beweging daar. Maar iedereen kijkt natuurlijk naar die enorme politieke verschillen op dit moment. En de kans is niet heel groot dat die overbrugd raken.
0: Wat een interessant gegeven is deze keer, dat ook de Chinese president Xi er voor het eerst sinds 7 jaar bij is. Hè, dat hij India bezoekt.
2: Ja.
0: Maar dat zijn toch rivalen, India en China?
2: Nou, sterker nog, ze hebben in 2020, toch niet zo lang geleden, zelfs nog een kortdurende grensoorlog uitgevochten. Als het over India en China gaat, dan praten veel politicologen over, nou ja, dus niet vreedzame coexistentie, maar gewapende coexistentie. Er is wel een flinke dooi gaande. En het idee of de verwachting is dat nu Xi echt fysiek naar Delhi gaat en waarschijnlijk ook een bilaterale ontmoeting met Modi gaat hebben, dat die dooi wel doorzet. En dat is heel belangrijk, want voor het eerst dit jaar, echt 2026, is China Amerika voorbijgestreefd als belangrijkste handelspartner van India. Dus het volume aan import en export trouwens is aan het groeien tussen India en China.
0: Wat zou Rusland vinden van die toenadering tussen China en India?
2: Nou, Rusland is zelf ook in toenemende mate afhankelijk van China. En India en Rusland hebben traditioneel een enorm goede relatie. India is ook lang afhankelijk geweest van Rusland in militaire zin, juist omdat die de dingen die ze nodig hadden daarvoor niet uit China konden betrekken. Maar Rusland is op meerdere fronten, niet alleen door de sancties, maar is gewoon een moeilijke partner op dit moment. En het is gevaarlijk om van Rusland afhankelijk te zijn. Het is ook gevaarlijk op dit moment om van Amerika afhankelijk te zijn. Hè, want het Trump-beleid is toch wat grillig geweest. Dus daardoor is het wel heel logisch om ook meer toenadering te zoeken tot China.
0: Als China en India elkaar inderdaad meer gaan opzoeken en een verbond met elkaar zouden sluiten, wat zou dat voor de rest van de wereld kunnen betekenen?
2: Nou, er moet op dit moment nog wel veel gebeuren voordat het zover is. Ja. In eerste instantie is stap 1 is wat van de restricties die de afgelopen jaren zijn opgeworpen, ook na die grensoorlog van 2020, om die een beetje te laten gaan. Uh-huh. India heeft heel veel beperkingen opgelegd aan bedrijven, ook om tussen India en China gezamenlijke ventures op te starten. Er is heel veel aan technologische obstakels ook in de weg gelegd. Het is qua vluchten, qua visa, zelfs moeilijk, gewoon het verkeer tussen landen is heel moeilijk geweest. Dat moet eerst worden glad getrokken. Het lijkt er ook op dat daar stappen in gezet gaan worden dit weekend. Als India en China de handen ineens slaan, dan is dat potentieel natuurlijk een machtig blok. Maar daar zijn we nog lang niet.
0: Dat ziet u nog niet zo snel gebeuren.
2: Nee.
0: Dank voor uw toelichting, India-onderzoek Carolien Stolten.

0: Patrice, Good Vibrations. Ja, het is een beetje de jaarlijkse hoogmis van het politieke cabaret. Zo staat het Prinsjescabaret in elk geval bekend. Dat traditiegetrouw in aanloop naar Prinsjesdag in Den Haag wordt opgevoerd door Patrick Nedekoorn, die aan de lijn hangt, en Sanne Wallis de Vries, die hier in de studio zit. Welkom allebei.
1: Dankjewel.
0: Ja, Patrick. Goedenavond. Morgen is de première in Theater Diligentia aan het Lange Voorhout in Den Haag. Voor de hoeveelste keer doe je dit?
2: Ja, ik was een beetje aan het rekenen. Volgens mij ben ik er al van de 14 keer 10 keer bij geweest, maar de laatste 5 jaar al echt als ambassadeur, dus als kartrekker samen met Sanne.
0: En Prinsjescabaret, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Nou, het is een avond met meerdere cabaretiers altijd. Dat maakt het voor ons ook heel leuk om te doen, om het samen voor te bereiden. En we blikken terug op het afgelopen politieke jaar. Wat is er opgevallen? Er zijn fragmenten die we hebben. We maken liedjes over wat er gebeurd is. En Sanne zegt altijd heel terecht, we blikken ook een beetje vooruit.
0: Ja, zeg je dat altijd al?
1: Ja, omdat Patrick het dan niet zegt. Zeg ik dat er toch maar even bij. Ja. Dat kunnen we een beetje verwachten. Waar gaan we vanuit? Ook een beetje om mensen erbij te houden. Kom volgend jaar weer.
0: Ja. Het is een beetje een oudejaarsconferentie voor het politieke jaar, hè, min of
1: soort
0: meer.
1: Van, ja. Het was heel Haags, maar het wordt nu steeds landelijker bekend.
0: Aan materiaal, geen gebrek natuurlijk. Het kabinet Schoof is gevallen, Jette is opgekomen.
1: Ja.
0: Is dat automatisch materiaal voor een leuke grap?
1: Nou, waar ik heel blij om ben, is dat Patrick altijd de terugblik doet. En die heeft dan. Patrick is heel erg van de beelden. Dus die heeft altijd hele fijne dingen nog. Dat je de terugblik ziet met Patrick. Die laat dat dan allemaal zien. We hebben een groot scherm hangen.
0: Met AI ook, denk ik dan wel, hè, Patrick?
2: Ja, dat valt in zekere zin mee. Ik heb één plaatje, dat klopt, heb ik bewerkt. Maar dat zeg ik er wel bij. Omdat ik wel wil dat het publiek weet dat de rest wel allemaal waar is. En vaak is de realiteit in Den Haag absurder dan je bij AI kan bedenken.
1: Ja.
0: En Sanne, jij zei, Patrick doet veel beeld en jij doet andere dingen.
1: Nou, ik heb gewoon een andere insteek, omdat ik ben echt zo'n enorm theatermaker van mezelf, dat ik helemaal niet daarvan uitga dat ik op beelden moet letten, eigenlijk door het hele jaar heen. En ik ben vaak meer bezig met, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat volgen we nu? Want we hebben ook altijd een beetje conflict, Patrick en ik. Dat zetten we altijd een beetje expres op scherp. En dit jaar is dat toch wel, dat beeldvorming is wint het van de feiten. Eigenlijk de hele tijd. En politici handelen daarnaar. En ik verwijt Patrick dit jaar enigszins dat hij toch ook de boel de hele tijd maar volgt en dan met grapjes becommentarieert, maar daarmee wel de angel haalt uit het feit dat ik denk, ja, wij hobbelen ook gewoon achter die beeldvorming aan, als narren, zeg maar.
0: Het lijkt me wel heel lastig om een voorstelling die je maar 5 keer speelt, en daar ben je toch heel lang mee bezig voordat die er is, of niet?
1: Ja, redelijk, maar het is ook heel leuk werk, toch, Patrick?
2: Nou ja, je hebt net wel verteld waarom jij in de studio zit en ik ergens anders, omdat we toch ook wel veel conflicten hebben. Nee, het is een feest, Koen. Kijk, het is veel en veel te veel werk. Zeker ook omdat we maken echt een hele voorstelling. Het is niet zo dat mensen halfaffe dingen zien.
1: Nee.
2: Maar het is ook echt heel eervol om voor publiek dat heel erg geïnteresseerd is. Er komen politici kijken, er komen ambtenaren kijken. Mensen die echt betrokken zijn om daarvoor op te mogen treden.
1: Mm-hmm.
2: Dus we steken er veel tijd in en we genieten er gewoon enorm van.
1: Ja, klopt.
0: Het is toch een beetje het Wim Kan gevoel, zul maar zeggen.
2: Ja, een beetje wel. Ja, en we proberen ook te laten zien dat, het is ook het jaar over samenwerken en niet samenwerken natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar dat wij het wel kunnen.
0: Maar er was genoeg in dit jaar waarmee jullie uit de voeten kunnen staan.
1: Er was heel veel in dit jaar. Er zijn campagne, verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen.
0: Maar dat zijn vaak nogal kleurloze gebeurtenissen. Hoe maak je daar een leuk cabaret van?
1: Ja, dat is een vraag. Dan moet je een mooie documentaire maken over hoe we dit doen. Vind ik het wel wat voor jou trouwens.
0: Nou,
1: een uitnodiging.
0: Weet,
1: ja, volgend jaar loopt mee.
0: Ja.
1: Maar je plukt er ook dingen uit. Dus ik heb me nu bijvoorbeeld gericht op een bepaald soort vrouw in de politiek heden ten dagen, die ik niet echt herken als zodanig. Zeker in een tijd waarin Dolly Parton en Gloria Steinem ons zijn ontvallen. En daar staan deze vrouwen zo'n beetje 180 graden tegenover, qua hoe ze zich opstellen. En dan vraag ik mij bijvoorbeeld af, dus dat heb ik er dan uitgetild dit jaar als thema, waar vragen die vrouwen nou toch eigenlijk om? Wat zijn ze nou eigenlijk aan het doen?
0: En wat voor soort vrouwen moet ik dan aan denken?
1: Nou, een beetje aan de rechterkant. Mona Keizer, flirtend met extreem rechts of totaal extreem rechts, zoals Lodewijk de Vos.
0: Ja.
1: En ik verbaas mij al jaren over Jezielgus. Wat zij nou eigenlijk aan het doen is. En dat is wel een hele cabareteske insteek, want als ik serieus met je zou praten, zou ik er veel genuanceerder over praten, maar je moet wat in het cabaret. Dus ik heb die 3 vrouwen gekozen en daar heb ik een lied voor gemaakt, omdat ik denk dat zij om billenkoek vragen.
0: Een lied gemaakt?
1: Ja, een SM-lied.
0: Kunnen wij daar iets van meekrijgen al?
1: Nou, ik kan wel een stukje
0: zeggen. A cappella?
1: Ik heb gekozen voor... Ik kies altijd bekende melodieën en ik laat de tekst zien. Dus mensen mogen meezingen. Ik wil wel een stukje a cappella doen.
0: Nou, leuk.
1: Ik heb mijn muzikanten niet bij me. Dat zijn Wouter Plantijd en Dionie Breukers. Mm-hmm. Zeer talentvol. En zonder hun slaat het eigenlijk nergens op. Dus als je de melodie herkent van Billy Preston, It Will Come In Time, mag je meezingen. Daar gaat hij. Kijk nou wie daar is. Het is Mona Solo. Nederlands eerste palingpopulist. Glibberend van CDA naar YOLO. Haar katholiek geweten uitgewist. Tot aan haar enkels wikkend in eng rechts gedweep. Het is tijd voor het recht. Het is tijd voor de zweep. De zweep.
0: Ja, dat klinkt toch hartstikke goed.
1: Dankjewel. Ja. Nou, zo heb ik nog twee coupletjes. En aan het eind mag iedereen la la la la la la la. En dan hebben we toch ze even besproken.
0: En Patrick, waar heb jij je op toegelegd?
2: Ga ik je zeggen. Ik wil alleen nog even zeggen dat ook Teun van der Elzen meedoet, cabaretier.
0: Ja, en
2: dat
0: we want ook jullie hebben altijd een gastcabaretier.
2: Altijd een gastcabaretier.
1: En altijd iemand die we interviewen.
0: Precies.
1: Op beeld.
0: Oh ja?
1: Ja.
2: En dat is dit keer Kees Boman geworden, die na 40 jaar natuurlijk bij Nieuwsweekend gestopt is. Dus die zegt,
1: trouwens Patrick, wat ik heb gedacht, wij moeten nog wel even die interviews, dat is natuurlijk wel leuk voor het land, die dus dit moet missen omdat het uitverkocht is al, maar kunnen we best een keer op YouTube zetten.
0: Ja,
1: want we hebben Leo Lucas ooit geïnterviewd, Henry Bontebal, Ed Nijpels vorig jaar en nu Kees Boman.
2: Ja. Ja, Bontebal was niet echt een interview. Dat was meer een soort adoratie van jou.
1: Houd toch op, Patrick. Je bent gewoon jaloers.
2: Maar Koen, ik heb het over dat het Binnenhof dit jaar af zou zijn. Maar dat die renovatie niet lukt. En dat is toch echt een heel erg groot symbool voor hoe samenwerken niet lukt. Pluis met het publiek ook die brochure over een bereidje voor op een noodsituatie. Ja. Die loop ik door. En wat helemaal geweldig is, daar is een website bij. Denkvooruit.nl. En daar staan vragen van mensen over de eventuele noodsituatie. Situatie. En dat is heerlijk. Dus dat zijn vragen als, wat heb ik aan mijn noodpakket als ik niet thuis ben? Hoe kan ik een noodpakket printen als ik geen printer heb? En mijn lievelings is, want het gaat over noodsituaties van 72 uur. Mijn lievelings is, als er een noodsituatie is, wordt mijn AOW dan nog wel gestort? Nou ja, dat soort vragen, die loop ik dan...
0: Terecht. Met allemaal bezig houden. Ja.
2: Juist, precies.
0: Ja. Beeldvorming is ook een thema in de voorstelling. Hè? Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou ja, dat bijvoorbeeld... dat niet alleen mensen beelden kunnen manipuleren en zo de kiezer kunnen manipuleren, maar dat het geen nieuws is. En het grappige is dat ik laatst hoorde ik dat Tim Hofman eventjes zeggen toen het over ongehoord nieuws ging, ongehoord Nederland bij Jinek. Toen noemde hij het Overtonvenster. En dat is een te lang verhaal. Dat probeer ik morgen allemaal uit te leggen in de voorstelling. Maar dat is iets wat met name extreem rechts gebruikt om te volgen. Bij een groot publiek ideeën normaal te laten worden. En dat is iets waar eigenlijk iedereen zo'n beetje achteraan hobbelt en niemand een goed antwoord op heeft. En links Nederland tot nu toe al helemaal niet. Wat mij
0: mensen
1: doornemt
0: steeds meer zelf aan mee gaan doen.
1: Ja, nou ja, wat je kan daardoor steeds verder opschuiven. Daarom heet het venster. Je kan het venster steeds maar opschuiven naar mensen radicale ideeën normaal te laten vinden. Dat is geen nieuws, maar dat is wel iets wat gelukkig waar steeds meer mensen achterkomen. En wat steeds wint van de feiten. Dus ik hoop altijd maar als mensen de feiten op een rij hebben en cijfers, dat gaat winnen. Maar dat is heel moeilijk.
0: Ja, Patrick, ik vraag me daar wel af, hè, want wat jullie erover vertellen, dat klinkt allemaal ontzettend leuk en bijzonder. Mm. Maar het zijn maar 5 voorstellingen, dus de meeste mensen gaan dit helemaal niet zien. Nee, waarom wordt dit niet uitgezonden op televisie?
1: Patrick?
2: Ja, dit is een jaarlijks terugkomende discussie. Er zijn ook al veel mensen van omroepen komen kijken. Juist omdat het een kort project is en die voorbereiding dus niet geweldig is, tv vraagt eigenlijk echt iets anders. En juist die intimiteit dat je met elkaar bent op dat moment, die maakt het geweldig. Wat we wel doen, en ik zal ook beloven dat dit jaar misschien iets meer te doen is, dat we na afloop fragmentjes online zullen plaatsen. Want het is namelijk wel elke keer echt te gek en gewoon helemaal op de actualiteit geschreven.
0: Gaat er dan ook iets van intimiteit af als je het nu zou uitzenden? Nu heb je toch iets van...
1: Nou, als je Prinsjesdag zou afsluiten na alles wat iedereen de hele dag op tv heeft gezien en de analyses, daarna en de nagesprek, en je doet een half uurtje de best of van wat wij doen, denk ik dat het echt ideaal zou zijn. Alleen moeten wij natuurlijk inderdaad in de voorbereidingen bij het spelen moeten televisie niet gaan prevaleren. Je moet wel de theatervoorstelling laten zijn.
0: Maar dan is het toch nog wel een hele ingewikkelde klus om dat helemaal geolied.
2: Ja, registraties van cabaret zijn altijd gewoon heel complex. Dus het vraagt best wel veel ingrepen die eigenlijk ervoor zorgen dat de voorbereiding daar.
0: En cabaretjes zeggen ook altijd van, er gaat 40% af, hè, van wat het in de zaal is. Als je het op televisie uitzendt.
1: Nou, ik weet niet of dat in dit geval zou zijn, hoor.
0: Nee?
1: Ik weet niet. Ja, ik denk er misschien te makkelijk over. Maar ik vind het echt jammer dat het niet op tv komt.
0: Ja.
1: Dus zeker als jij volgend jaar die docu gaat maken, kan je meteen erachteraan.
0: Maar dan is het al op tv ook.
1: Ja, ja, toch? Zeg je wat. Ja. Ja.
0: Maar waar verheug jij je het meest op morgen?
1: Nou, eigenlijk ja, ik wil hem niet in de wielen fietsen, want misschien heeft hij het toch te druk. Maar hij heeft wel beloofd te komen met zijn vrouw dat Henry Bontebal komt kijken morgen.
0: Oh ja?
1: Ja, daar ben ik echt zenuwachtig.
0: En zit hij dan gewoon als publiek in de zaal of ga je ook wel hem aanspreken?
1: Nee, hij zit als publiek in de zaal en hij is mijn gast. En ik ga natuurlijk, hij wordt wel besproken op het podium, maar niet heel uitvoerig.
0: Nou, ik vind het heel erg jammer dat ik het niet kan zien. Maar ik hoop dat ik dan het volgend jaar misschien een keer kan bekijken.
1: Hoezo kan je het niet zien?
0: Ben je nou, dat ik het is toch uitverkocht?
1: Nee, maar jij mag er wel in. Echt waar? Jou bij de techniek gewoon.
0: Nou, wie weet.
2: Ben Henry op schoot.
0: In elk geval was het heel erg leuk om met jullie te praten. Ik wens jullie ook veel plezier de komende dagen bij Prinses Cabaret. Vijf keer, hè?
1: Ja.
0: Heel goed. Patrick Nedekoorn en Sanne Wallis-Vries, dank jullie wel allebei. En ja, dit was ook het oog voor vanavond. En na 12 uur kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. En dan praat Ellen Dekwits met beeldhouwer Narges Mohammadi. En morgen is er natuurlijk weer een oog. Dan presenteert Eshuet El Milouri. Voor nu een mooie en rustige nacht.

0: für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: NPO Radio 1.
2: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
3: Premier Jette bood dit jaar namens de Nederlandse regering excuses aan voor de manier waarop de eerste generatie Molukkers 75 jaar geleden naar Nederland werd gehaald en hier werd behandeld. Wat betekent die geschiedenis voor de generaties die daarna kwamen? In de Tolhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met jonge Molukkers. Hoe belangrijk is hun Molukse achtergrond vandaag de dag? En wat betekent het om jong en Moluks te zijn in het Nederland van nu?
2: De publieke tribune, morgenmiddag om 3 uur.
1: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij.

0: digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
1: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel.
4: Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel.
2: Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging.
3: De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. Een jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.